Van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek en hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee mag doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De Amerikaanse president Trump heeft de FIFA bedankt voor het voordeel dat het Amerikaanse team nu krijgt. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. Lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De 8e finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinales tegen Noorwegen. Dat won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Erling Haaland scoorde 2 keer. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon en wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zoeken.

0: Radio 2.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur van het Lalique Museum. Er gingen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later opgemerkt. Er zouden zo'n 20 sieraden zijn meegenomen. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum ligt is de schade mogelijk aanzienlijk. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek en hij was 70 jaar. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden de autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in dat departement, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag dan een mix van zon en wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. Het museum blijft voorlopig dicht. Een Griekse journalist en oud-europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoons worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht is gisteren afgesloten geweest vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Het weer in het noorden en enkele bui, maar verder droog bij een graad of 16. Overdag dan een mix van zon en wolken bij 19 graden aan de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Maandag 6 juli. Zojuist zag ik de overburen de auto inpakken. En die gingen tegelijkertijd met mij weg. Ik richting Hilversum en zij. Ja, eerlijk gezegd weet ik helemaal niet waar ze heen gaan. Maar zoals het eruit zag, gaan ze een hele tijd op vakantie. En toen dacht ik, ja, misschien zit jij ook wel deze nacht in de auto op weg naar je vakantiebestemming. En als dat zo is, wens ik je sowieso natuurlijk heel veel veilige kilometers en heel veel plezier gewenst. En zorg ook dat je gewoon weer veilig en heel weer thuis komt. Zo niet, als je geen vakantie hebt, dan ben ik hier gewoon ook lekker om met jou de dag te gaan beginnen. En ik zei net, de overburen. Ja, die ken ik dus niet zo goed, omdat er een hele drukke weg tussen ons in zit. Maar de buren naast ons, die ken ik heel goed. Aan de ene kant wonen 70-plussers. Die zijn net terug van hun 3 weken op de camping. En toch heb ik ze gemist. Ja, je verspreekt elkaar best wel vaak. Even zo over de heg heen. Hartstikke fijn. Dus goed dat ze terug zijn. Maar aan de andere kant hebben we ook een hele fijne buurman. En daar zijn we echt mee op goede voet. We hebben daar redelijk laag, daar grenst ons huis ook mee. Een redelijk lage schutting. En die spreken we dus ook regelmatig. En dan is af en toe even een praatje hoe het met hem is. Maar nu is er even iets aan de hand. Ja, iets wat onze band een beetje druk oplevert. En ik heb even jouw hulp nodig. Want ik weet niet goed hoe ik eruit moet komen. Misschien kan je helpen.

Control. Laura Bennigan hier op NPO Radio 2. Ik krijg een appje van Mieneke die zegt... Wat voor conflict heb je dan met de buren? Good morning, trouwens. Buren en buren, vertel mij wat. Ja, Mieneke, het is nog niet per se een conflict, maar het kan het wel gaan worden. Ik heb aan de ene kant eigenlijk het huis waar we aan vastzitten, woont een man. En die is echt heel aardig. We kunnen echt op goede voet met elkaar. Graag ook zo houden. Maar het geval wil, wij willen heel graag gaan uitbouwen. Ja, dit is een klassiekertje, je voelt hem aankomen. We hebben het hier al eens een keer over gehad. En toen zei hij, ja, tuurlijk, uitbouwen moet je doen. Jong gezin, weet je wel, twee kinderen. Ik snap dat je de ruimte nodig hebt. Maar goed, nu stonden we afgelopen week even met elkaar te praten over die schutting heen. En toen zei die buurvrouw, tot hoever komt die uitbouw eigenlijk? En toen liet ik even het streepje zien. Ik zo, tot hier. En toen zei die, oh, dit vind ik wel echt heel ver. Dit belemmert wel heel erg mijn licht en mijn zon. Toen dacht ik, ja. Ik zo, ja, ik wist gewoon echt even niet wat ik moest zeggen. Wat doe je dan in zo'n geval? Ga je dan zeggen, nou is goed, ik doe wel minder? Of hij zei, ja, kan je natuurlijk niet tegenhouden. Ik snap het ook wel dat je de ruimte nodig hebt, maar dit is wel echt heel ver. Ik zo, ja, nou laten we binnenkort even koffie drinken. We hebben uiteindelijk 3 kwartier over die uitbouw staan praten. Waarover we vielen steeds een beetje in herhaling. En toen dacht ik, nou laten we inderdaad gaan koffie drinken. Maar ik weet gewoon niet goed wat eruit moet komen. Want wij willen natuurlijk heel graag een bepaalde lengte. Om ook daadwerkelijk een verlenging te hebben van je woonkamer. Maar hij zegt, ja, het belemmert mijn zicht en mijn zon. Dus

in het midden uit gaan komen. Dat ik zeg, nou, weet je, hij vindt het niet fijn, doe maar een metertje minder. Ja, dan hebben wij geen groter huis. Dus ik zit even echt in dubio. Misschien weet jij wat ik moet doen. Wat we eerst gaan doen is even de dag-nachtplaat kiezen. Ik heb twee heerlijke voor je meegenomen, al zeg ik het zelf. Mij maakt het helemaal niet uit wat het wordt. Maakt het sowieso nooit uit. Maar ik heb wel heel veel zin in deze beide eigenlijk. Oh.

0: voor wakker maken. Al ben ik het wel. Sing It Back van Molokko. Wil je deze horen? Laat het dan weten via dag te sturen naar NPO Luister. Of ben je meer iemand voor de nachtplaat op dit moment?
1: Nachtplaat.

liefdessong. Zo mooi. Eric Clapton, Wonderful Tonight. Als je deze wil horen, laat je even weten dat je Nacht wil horen via NPO Luister. Allereerst even iets anders. Er werd zojuist bekend dat de oud-gitarist van Toontje Lager is overleden. Gerard de Brakonier, gitarist, songwriter, en op 70-jarige leeftijd is hij overleden. En het was al een tijdje bekend dat hij ongeneeslijk ziek was. En ik weet zeker dat deze man nog zoveel te doen had. Je hoort hem nu.

0: Het welbekende fluitje. Wat nog ooit in had moeten worden gevuld met tekst, maar is nooit meer gelukt door Otis Redding, omdat hij omkwam bij een vliegtuigcrash. Goedemorgen, ik krijg een appje van Hans die zegt: hey, dat nummer van wat je draaide van Toontje Lager, omdat de gitarist Gerard de Brakonier is overleden. Die tune, die solo in het midden, was de tune van Veronica's De Heilige Koe, een tv-programma over auto's. Ook, hè?
1: Wow.
0: En je hoort de gitarist. Ja, dit soort tunes worden ook niet meer gemaakt. Hele goede morgen, Annemijn.
2: Hi, goedemorgen.
0: Hey, jij bent onderweg naar Frankrijk. Je hebt dus ook je auto ingepakt, samen met je man en je baby.
2: Klopt, ja. Dat was een hele onderneming, maar hij is ingepakt.
0: Hij is ingepakt. En is het stil op de achterbank?
2: Ja, nog wel. Ja, oh. We moeten eigenlijk niet te hard praten.
0: Nee, ik praat niet hard. Hey, jij haakt ook even in op mijn verhaal over de buurman. Ik vertel dus, ja, we willen heel graag uitbouwen. Alleen onze buurman is niet zo blij met de lengte en de hoogte van de uitbouw. En hij zegt, ja, Oeh, dit beperkt heel erg mijn zicht en mijn licht en mijn zon. Jij hebt dus vergelijkbaar iets meegemaakt. Hoe ging dat bij jou en wat moet ik doen?
2: Ja, wij hebben het afgelopen half jaar een uitbouw laten plaatsen. En wij hebben een buurvrouwtje die altijd thuis is. Een vrouw van in de 80. En we hebben haar laten meedenken. Dus we hebben 3 scenario's uitgedacht van hoe we de muur voor ons zagen. De uitbouwmuur, want die kwam tegen haar tuin aan te staan. En ze mocht een kleurtje dan kiezen. Of dat we planten tegen de muur aan zouden zetten. Of dat we een soort van lichtreflectie neer zouden zetten. Zodat het een beetje wat optisch wat al mooi lichter zou lijken, de tuin en de muur. En dat vond ze heel fijn. Dus daar hebben we haar gewoon even gezegd van oké, hier kun je over nadenken. We komen deze week weer terug met voor een kopje koffie en een taartje meegenomen natuurlijk. En uiteindelijk zijn we er op die manier best wel goed met haar uitgekomen.
0: Oh, wat goed.
2: En heeft het gevoel gehad dat ze dus mee heeft kunnen denken aan hoe we die uitbouw gingen plaatsen. Ja, en dat heeft ons in ieder geval een hele goede relatie met onze buurvrouw.
0: Oh, wat
2: fijn.
0: Ja. Oké, dus ik kreeg ook een appje van Mineke die zegt: je kunt ook het plafond verlagen, maar zoals ik jou hoor, ga niet eigenlijk aan je eigen wensen schaven om je buurman tevreden te houden.
2: Nee, probeer gewoon te kijken wat gewoon voor haar dan de beste mogelijkheid is.
0: En ja.
2: Waar zij blij van zou worden,
0: ja.
2: Maar niet. Maar wel, ja, precies, dat zei zich ook Daan zit zich ermee te bemoeien naast.
0: Ja, heel goed.
2: Maar we zijn bij onze wensen gebleven.
0: We hebben echt bij je wensen gebleven.
2: 4 meter de tuin in, 5 meter breed. En de hoogte hebben we ook gewoon aangehouden.
0: Oké, ja, dan...
2: Ik
0: hoor jou zeggen dat jullie buurvrouw altijd thuis is. Buurman is altijd werken.
3: De dag. Ja. Nachtplaat.
0: Dus in dat geval is het misschien sowieso go with flow. En hij zei ook... Ja, misschien ga ik over 3 jaar wel verhuizen. Ik zei ja.
2: Oh ja.
0: Ik zei straks dan heb ik het uitbouw gezet en heb ik minder lange uitbouw omdat jij niet wil. En dan ga je mij vertellen dat je weggaat. Dit heeft me wel geholpen. Ik ga zeker hem voor een kopje koffie vragen en die scenario's ook eens aan hem voorleggen. Thanks, Annemijn. Daar kan ik wel zeker wat mee.
2: Graag gedaan.
0: Mag ik jou nog een dag- of nachtplaat draaien?
2: Ja, een dagplaat. Graag.
0: Nou, ga ik die lekker voor je doen en ook voor een paar anderen. Want deze kwam zeker uit de bus. En ik wens je heel veel veilige kilometers en een hele fijne vakantie in Frankrijk. En dankjewel voor je tips, hè.

woord waar ik misschien wel het meest een hekel aan heb is influencer. Iedereen die gebruikt het zo'n beetje, iedereen en zijn moeder. Die claimen allemaal die titel en ze prijzen dan een product aan. En dat zeggen ze dan, weet je wel, voor hun 5000 volgers. En dan verpakt in een van de kutfilmpje. Ja, ik haat het best wel. Je kan zeggen dat je als persoon een influencer bent als je echt, maar dan ook echt voor een movement zorgt. Als je bijvoorbeeld op een dag ervoor kan zorgen dat de verkoop van jumpsuits in één dag omhoog gaat met 212%. Ja, dan ben je iemand die invloed hebt. En dat is Harry Styles. Harry Styles, je hoorde met American Girls. En de vraag is ook of we Aerosmith ook onder influencers kunnen scharen. Zorgden ze er namelijk voor dat er meer werd gezoend in de lift? Ah, zou wel heel leuk zijn. Love in an Elevator, nu op Radio.

0: jouw hulp bij nodig. Ik heb het pimpamplaatwieltje hier liggen. En dat betekent dat ik twee keer ga draaien. Eén letter voor de artiest en eentje voor de titel. En aan jou dus de taak om daar een plaat bij te zoeken die we dan kunnen gaan draaien. Dus ik gooi mijn galm open voor het special effect. De H. De H is dus de artiest die we zoeken. Moet beginnen met de H. Dan ga ik nog een keer draaien en dan hebben we ook de letter waar de titel mee moet starten. Dus daar komt ie. De G. HG. Doet wat het belooft. Nou, ik weet niet HG, maar die mieren zitten nog steeds in mijn keuken. Dus iets gaat daar mis. H en een G. Jarno, jij bent altijd scherp op dit moment. Ik niet.
1: Nou.
0: H en G. Heb je een artiest met een H? Harry Styles.
1: Ja, Harry Styles.
0: Net gedraaid.
1: Of Hikpi of zo.
0: Met Golden. Jammer. Hikpi. Iets met de H. Iets met de H. Moet vast wel lukken.
1: Hall & Oates.
0: Ja, laat het weten. H en een G dus. Eerst ga ik je even voorstellen aan nieuwe muziek. En al een tijdje hebben we haar in het vizier. Ze maakt hele mooie softe liedjes, mooie luisterliedjes. Maar nu heeft ze ook net iets meer uptempo uitgebracht. Ze is half Nederlands, half Surinaams. Ze heet Naomi. En haar liedjes zijn altijd fijn. Ze sleept je gewoon helemaal mee. Deze heet Closer en dit komt op de aanstaande EP Crunchy, Sad and Strangely Happy. Die verschijnt 18 september. En je gaat dat deze week de hele week horen bij Dag Nacht. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.

0: makkelijk. Ik krijg Paul binnen, die zegt net als Marco, Helene Fischer, genau dieses Gefühl. Ja, die hebben we gewoon in het systeem staan. We hebben wel op Spotify erbij gezocht, hoor, dus die kunnen we wel doen. Ik heb ook Jacco Pauw, die zegt goedemorgen, het goede doel. Gijzelaar, die kwam ook binnen via Judith. Ik heb nog iets binnen, ja, dit vind ik grappig. Iets van Hans Teeuwen, Give It To Me Straight. Die heeft dus serieus ooit een liedje opgenomen. Dit is dus Hans Teeuwen, even een stukje hoor, even voor de gein. Give it to me straight, right at the chin. Give it to me straight, let the pain begin. Nou, ik wist totaal niet dat hij ook nog iets serieus deed eigenlijk. Ja, zijn vak als cabaretier is ook heel serieus, maar dat hij ook serieus nog muziek zingt. Heel grappig. Goedemorgen, met wie heb ik het genoegen?
1: Annelien, met Paul.
0: Hey Paul, ja.
1: Hey, nou, ja, goedemorgen. Ja,
0: ik zit helemaal in de war, ik heb je ook al genoemd, ik heb je liedje ook al genoemd. Dus ik, ja, ik zet man. Die Spotify gewoon open, kan mij het schelen. Zeg,
1: ja,
0: je wat we,
1: zeker,
0: zeg
1: zeker.
0: Jij even wat we gaan luisteren dan, Paul.
1: We gaan Helene Fischer luisteren met Genau dieses Gefühl.
0: Gaan we

0: wacht. Ik moet het... Dit is beter, Paul. Paul is toch al weg.
1: Ja, zeker.
0: Nee, ja, Spotify die laat soms iets horen. Oh, nou, gaan we ook nog even...

0: Ik moet het. Dit is beter, hè, Paul? Paul is toch al weg.
1: Jazeker,
0: ja, oh, ja. Nee, ja, Spotify die laat soms iets horen. Oh, nou, gaan we er ook nog even.

Dit is toch grappig ook. Ik krijg een appje binnen van Paul. Ik draai dus nu iets van Spotify. En dat doen we echt nooit bij de radio. Want ja, we hebben hier alles in het systeem. Dan weet je precies hoe lang een intro duurt. Oh, dan verklap ik misschien wel een DJ-geheim. Maar het was wel leuk. Genau, dieses Gefühl. Ja, het is een H. Helene Fischer. En een G. Genau. Dus dan doen we het gewoon toch zo. Beetje chaotisch, maar toppers zijn jullie, zegt Paul. Nou, jij ook hoor, Paul.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en onder meer winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor de nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoetten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. Die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf nu naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden, meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat vanaf 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. De Braconnier werd later ook bekend van de band Captain Gumbo, die hij oprichtte met Joost Witte. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ziek. Hij was 70 jaar. Het weer: in het noorden nog een enkele bui, maar verder droog bij een graad of 16. Overdag straks een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Because my dreams are bursting at the sea. De vuurvliegjes van Owl City. Wat een hoop dieren trouwens, zowel in je titel als artiest. En een hele goedemorgen. Welkom op maandag 6 juli. Ja, soms heb je echt even dat je naar je telefoon kijkt en je ziet de datum. En je denkt, huh? Hoezo is het nu alweer zomer? Hoezo zitten we alweer diep in juli? Ik weet nog dat ik, precies een half jaar geleden, met net een paar dagen erbij, hier de ochtendshow mocht doen na de top 2000. 1 januari. Het voelt echt als, misschien 2 maanden terug of zo. En dat besef van tijd, dat raakt je echt hard als je naar de actualiteit kijkt. Want vandaag is het namelijk op de kop af alweer 5 jaar geleden dat de misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd neergeschoten. In de Lange Leidse Dwarsstraat in Amsterdam.

En dat voelde gewoon als 2-3 jaar geleden of zo. En daarna werd zijn nummer A Wider Shade of Pale, waar hij heel erg fan van werd, was ineens top 3 in de top 2000. En dan denk je wel echt, poeh, die klok die tikt echt genadeloos door. En ondanks die realisatie gaan we er vandaag wel een mooie dag van maken, want er staat ook een hoop gezelligheid op de planning. Bijvoorbeeld in Paleis Soestdijk. Daar in de tuin worden nu concerten gegeven en niemand minder dan Tom Jones staat daar op de planken. Ja, de beste man is al 86, maar staat nog altijd op het podium. Ja, natuurlijk ook een dijk van een stem, hè. Hey, als je zo kan zingen op je 86ste, ik zou ervoor tekenen. Ik weet nog goed dat deze show een klein jaar geleden werd aangekondigd. Ik keek even gewoon uit interesse naar de prijs. Nou, daar viel ik wel even stel van achterover. €104,95. Alles voor de kleinkinderen, zullen we maar zeggen, toch? En over opvallende prijskaartjes en egocentrische acties gesproken. In de Verenigde Staten worden vanaf vandaag, in het kader van hun 250-jarig jubileum, wat zaterdag was, een heel bijzondere speciale paspoort uitgegeven met de beeltenis van Donald Trump erop. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat er nog een levende president op een Amerikaans paspoort schittert. Al moet je dan wel naar een speciaal kantoor in Washington om deze unieke Patriot paspoort fysiek te bemachtigen. Nou, ik heb het plaatje gezien. Ik hoef hem niet. Gelukkig ben ik Nederlands.

0: Swedish House Mafia en Don't You Worry Child. Ik heb even een vraag voor je. En ik wil dat je er ook even goed eens over nadenkt. Zou jij bevriend kunnen zijn met jezelf? En dan even hypothetisch, hè? Ben jij op dit moment een persoon met hoe je je gedraagt, je eigenschappen, hoe je in het leven staat, wat je doet, hoe je zorgt voor jezelf? Zou jij nu op dit moment kunnen daten met jezelf? Of met jezelf een vriendschap op kunnen bouwen? Als ik naar mezelf kijk nu, denk ik, ja, de persoon die ik op werk ben wel. Daar ben ik ook wel, vind ik, de leukste versie van mezelf. Met de meeste energie, de vrolijkste. Maar thuis, de thuisanalyse, daar zou ik op dit moment iets minder, denk ik, mee gaan. Want die is toch een beetje iets vermoeider. Ja, ik klap vaak mijn laptop open. Ook een beetje zeikerig, omdat ik mijn huis... Ik heb net iets te weinig tijd om mijn huis bij te houden. En daar word ik chagrijnig van. Maar de analyse op werk, denk ik wel. Even een korte check bij jou, Jarno. Hoe zit dat bij jou?
1: Ik denk het wel, maar ook soms niet. Omdat ik op zoek ben naar iemand die wat extraverter is als vriend.
0: Oh ja, om een beetje op sleeptouw meegenomen.
1: Ja, dat. Om eens mee te maken.
0: Ja, jij maakt zelf niks mee.
1: Heel saai namelijk.
0: Ja.
1: En waarom wel? Ja, dat is wel graag mooi voor jezelf. Zeg maar, ik denk dat ik wel een chille dude ben.
0: Chille dude, ja, ik vind je ook wel een chille dude. Maar het gaat erom of je dus zelf inderdaad met nu met jezelf te vriend zou willen zijn. En precies dat vroegen Jan, Willem en Jeroen ook laatst aan Davina Michel. Want zij haar nieuwe liedje gaat erover en ze vroegen dit. Oh, wacht, deze.
2: Als ik vriendschap met mezelf zou sluiten, ik ben best wel een extrovert heftig persoon. En ik merk dat ik voor als vriendschappen toch wel meer introvert vrienden, zeg maar, beter bij mij gaan. Omdat het dan iets meer in balans is. Ik denk dat ik helemaal gillend gek van mezelf zou worden.
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
4: Dit is Davina Michel met Would I Be Friends With Me?

0: Ik weet nooit waar het precies over gaat. Maar goed, daarom hebben we straks ook tussen de regels. Want we hoeven even niet naar tekst te luisteren, maar lekker naar muziek. Ik vroeg net, kun jij bevriend zijn met jezelf? Met de persoon die je nu op dit moment bent? Mieneke zegt, ik kan het met niemand zo goed vinden als met mezelf. Ja, en chagrijnig worden over het feit dat ik mijn huis et cetera niet bij kan houden. Dat herken ik wel. En ik krijg ook een appje binnen van Arno en die stuurt het volgende.
1: Ik kan, en ik zal het midden wat is. Ik zit regelmatig alleen, of ja, altijd eigenlijk. En ik lach mijn eigen suf. De hele dag. Dan maak ik allemaal grapjes en dan moet ik lachen. En ja, nee, ik kan heel goed met mezelf leven. Dus ik denk dat we ook hele goede vrienden zouden zijn. Prachtig.
0: De regels. Maar hoe ziet hij er dan in de praktijk uit? Hoe kun je de hele tijd lachen om jezelf? Daar ben ik wel benieuwd naar, Arno. Dus als je daar nog enige verdieping in kunt doorsturen, dan hou ik me daarvoor voor aanbevolen. Afgelopen donderdag had ik een tussen de regels editie met fluitliedjes. En dat was wel leuk, want fluiten is natuurlijk ook wel echt een instrument. En fluiten is ook echt iets wat je echt moet leren. Ik ben nu mijn kinderen aan het leren en die kunnen trouwens alleen maar naar binnen fluiten. Zo, naar buiten fluiten is weer een hele ander soort fluit. Probeer maar even bij jezelf uit of je fluit of dat je zuigfluit doet. Nou, die kun je ook goed gebruiken voor deze tussen de regels editie. En het is een lastige, want afgelopen donderdag was een beetje de fluitliedjes voor de oude mensen onder ons. Dit zijn fluitliedjes met nieuwe liedjes. Dus ben je een beetje iets meer een jonkie? Of ben je gewoon heel goed met titels en artiesten? Laat dan weten van welk liedje dit het fluitstukje is.

Nou, NPO Luister, pak die er maar bij om te laten weten. Van welk liedje is dit dus de fluitsolo? Dan krijg je er nog twee in dezelfde categorie. Dus ja, het is best moeilijk. Dus ik ben heel benieuwd, als je niet luistert en je weet dit, dan ga ik heel graag met jou die uitdaging aan. Zometeen een heel mooi liedje van Snelle, Laat het licht aan. Naar Cars, Drive.

0: Ik luister dus bijna nooit naar tekst, maar bij deze wel. En dit is echt zo'n mooi liedje wat gewoon meestal ook even een kleine trillende onderlip veroorzaakt.
1: Tussen de regels.
0: Maar nu gaat het goed, nu ik aan deze kant van de radio zit. Als ik hem zelf hoor en ik luister er goed naar, dan denk ik toch altijd... Goedemorgen Marco.
2: Goedemorgen Annelien, hoi.
0: Is dat bijna weer het kermis?
2: Ja, september pas, het laatste weekend.
0: Oh, dat is even aftellen. Ja. Heb jij streepjes op de muur staan?
2: Nee, helemaal niks.
0: Maar is het wel iets waar je naar uitkijkt, toch?
2: Ja, dat wel, ja.
0: Hey, kun je net als Arno, ik had net Arno een audio-appje... Ben jij een persoon die een beetje om zichzelf lacht of met zichzelf lol heeft?
2: Oh jawel, ja zeker. Ja. Oh. Dat heb ik wel. Ja, wel een persoon om samen mee...
0: Naar de kermis te gaan in Beert.
2: Naar de kermis of naar het voetbal, het PSV natuurlijk, hè.
0: Dat is toch heerlijk?
2: Ja.
0: Nou, ik ben alleen maar blij mee dat je dat hebt. Want Arno die moet ook heel vaak om zichzelf lachen. En volgens mij jij ook.
2: Zeker, ja, zeker.
0: Nou ja. En je hoort nu bij de jonge luisteraar, want ik zei net, ik heb 3 liedjes uitgekozen met wat jonge liedjes met een fluitje erin. Want we hadden afgelopen donderdag een beetje de boomer editie. Maar jij weet deze gewoon, dus jij hoort gewoon bij de jonge luisteraar, Marco. Wat fijn.
2: Ja, ondanks dat ik 61 ben.
0: Nou, laten we dan maar beginnen.

0: Weet je hier iets van?
1: Ja, ik heb hem wel eens gehoord, maar ik kan niet op de titel komen.
0: Nee?
1: Nee.
0: Het was Young Folks van Peter, Björn en John. Ja. We gaan doe gewoon even nummer 3. Stiekem met intro gepakt, niet doorvertellen.
1: Ja.
0: Zit hier iets bij dat je kent? Ja, nu komen we toch aan op of je dan toch te oud bent voor deze editie, Marco.
1: Ja, ik denk het ook, ja.
0: Ja?
1: Maar deze heb ik wel vaak gehoord, maar titel, ik kom niet op de titel.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh.
1: Ja, is ook maandag.
0: Is ook maandag gewoon voor jou, zo is het ook maar net.
1: Ja.
0: Hey, het was Maroon 5 met Christina Aguilera.
1: Ja, dat is
0: een... Like Jagger.
1: Ja.
0: En we hadden dus Peter, Björn en John, de Zweedse mannen met Young Folks. En we hadden Bob Sinclair, Love Generation. Ja, over Generation gesproken, waar hoor je dan bij?
1: Het zijn allemaal vrolijke liedjes. Ik denk toch de eerste, denk ik.
0: Ja,
1: dan.
0: Gaan we die maar gewoon lekker draaien?
1: Ja,
0: ja, die wist je ook.
1: Laten we die maar horen, ja.
0: Gaan we die gewoon doen? En ga jij, denk ik, lekker fluiten tot deze maandag, Marco?
1: Ja, dat zeker. Dat moet maandag fluiten door het leven gaan. Ja.
0: Is hartstikke goed. En we spreken elkaar snel weer, oké?
1: Is goed.

Steppenwolf hier op NPO Radio 2. En daarvoor hadden we dus tussen de regels gespeeld met de one and only Marco Nijssen. En hij schaarde zich even, dacht hij, bij de jonge luisteraar. Maar het viel toch even tegen. Maar hey, morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen, want dan zit ik er ook weer. En dan gaan we dus een a cappella-verse doen van tussen de regels. Ik weet niet of ik mezelf nu heel moeilijk ga maken, en jou ook. Maar dan gaan we zien, want jullie komen van goede huizen. En dan weet ik zeker dat wat mogelijk is. Ik heb een hele fijne, lekkere, lange albumversie van One More Time is Daft Punk op Radio 2.

Steppenwolf hier op NPO Radio 2. En daarvoor hadden we dus tussen de regels gespeeld met de one and only Marco Nijssen. En hij schaarde zich even, dacht hij, bij de jonge luisteraar. Maar het viel toch even tegen.

Steppenwolf hier op NPO Radio 2. En daarvoor hadden we dus tussen de regels gespeeld met de one and only Marco Nijssen. En hij schaarde zich even, dacht hij, bij de jonge luisteraar. Maar het viel toch even tegen. Maar hey, morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen, want dan zit ik er ook weer. En dan gaan we dus een a cappella versie doen van tussen de regels. Ik weet niet of ik mezelf nu heel moeilijk ga maken, en jou ook. Maar dan gaan we zien, want jullie komen van goede huizen. En dan weet ik zeker dat er wat mogelijk is. Ik heb een hele fijne, lekkere, lange albumversie van One More Time is Daft Punk op Radio 2.

0: jammer dat die twee gasten van Daft Punk ermee gestopt zijn. En zo is het inderdaad maar net. Morgen zie ik je weer, want dan zit ik hier op het plekje van Gijs Hakkert. En ik wens je een hele fijne dag met Jan Willem Zodrop. Hoi.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you. So when

0: NPO Radio 2.
1: 6:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky al een bericht op sociale media, waarin hij waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er dan een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 4500 hectare natuur verwoest, melden de autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toen toch nog te scoren uit een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Erling Haaland scoorde 2 keer. Het weer, vooral in het noordoosten bewolkt, met ook kans op een bui. Vanmiddag dan geregeld zon, vooral in het zuiden van het land. De temperaturen lopen ook flink uiteen. Het wordt 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jennifer, dankjewel. Dan de verkeersinformatie, even de hart bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jan-Willem. En
4: goedemorgen.
5: Hey, Erwin.
3: Jeroen.
4: Hallo, hallo.
3: Goedemorgen. Nou, hier waarnemingsstation Zuid-Holland. Het is hier ook bewolkt. Niet alleen in het noorden van het land. Dus ja, maar het wordt wel weer lekker warm, geloof ik. Hè?
2: Hier is het ook bewolkt. Nou, het valt toch wel mee?
4: Ja, ik vond het niet per se 25 graden. En ik hoorde net iemand 29 graden zeggen in het zuiden. Dat vind ik behoorlijk aan de temperatuur.
3: Nee, het is ook helemaal niet koud. Nee. Het is gewoon 29 graden. Dus dat komt allemaal helemaal goed. En sowieso komt het goed, want het is al goed. Alleen staat er wel een file op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 5 kilometer. Door die werkzaamheden 10 minuten vertraging.
2: En dankjewel, tot zo weer.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
10: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
11: Klinkt als een soort spookverhaal.
12: Ja, is nog gebeurd.
10: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
17: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog?
5: Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
18: Als je Vodafone Mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt.

0: een hele goede morgen. En welkom op maandag. Een nieuwe week ligt aan je voeten. Begin van een nieuwe werkdag. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen. Lekker beginnen met de Blake Rose Hardaway.
1: Ja, even lekker knallen.
0: Heerlijk. Ja, ben je gelijk wakker?
1: Ja.
0: Hoe was het zondag?
1: Zondag?
0: Gisteren?
1: Gisteren.
0: Bij Bruno Mars?
1: Het was fantastisch bij Bruno Mars. Ach, jongens, wat heb ik een heerlijke avond gehad.
0: Ja, was hij beter dan zaterdag, denk je?
1: Dat durf ik niet te zeggen. Dat denk ik eigenlijk niet. Want ik heb wel het gevoel dat hij heel steady is. En hij was zo steady aan het zingen dat ik dacht... Het is eigenlijk jammer, omdat je daardoor bijna niet realiseert hoe goed het is dat hij live is. Dus ik vermoed dat het zaterdag ook heel goed was. Maar het was echt een fantastische show. Met name omdat... Het was een beetje soort, alsof je naar een soort van... North Sea Jazz on Acid zat te kijken. Met al die muzikanten en blazers en fantastisch. En iemand die doet helemaal niet zijn best om er een gigantische show van te maken. Dus het zijn helemaal niet met heel veel dansers of decorstukken of vliegende piano's of dat soort dingen. Het is gewoon muziek maken.
0: Hij vloog niet door het stadion aan een touw.
1: Nee, hij stond gewoon op het podium zijn liedjes te zingen. En dat was het eigenlijk.
0: En toch was het niet
1: en
0: saai.
1: En toch was het fantastisch.
0: Geweldig. Ja, ik kan wel even vergelijk het ware onderzoek doen. Ik heb een opname van afgelopen zaterdag.
1: Oh ja.
0: Dan kun je even kijken of het beter was dan zondag. Dat was in de broekzak van Alfred van de Weetjes.
1: Oh,
0: die had
1: het
0: was erbij afgelopen zaterdag.
1: Ja, hij had nog geappt, inderdaad.
0: Maar Bruno Mars zit in zijn broekzak.
1: Nee. Gisteren was beter.
0: Gisteren was beter, hè? Ja, dacht ik al. Dat even doorgeven aan Alfred.
1: Dat was niet zo goed. Maar gisteren was echt beter. Nee, een hele leuke avond. Een superleuke sfeer in het stadion ook echt. Ja, bedankt Bruno.
0: In de Johan Cruijff Arena. Heeft hij nou vandaag zijn laatste of morgen? Volgens mij morgen. Volgens mij heeft hij dan nu. Hij heeft nu afgelopen 2 dagen geknald. En vanavond rustavondje en dan morgenavond de laatste. Ja. Heel veel plezier als je daarbij bent.
1: Ja, zeker. Er rijden vanochtend geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Bij ProRail zijn ze nog steeds super druk bezig om daar alles te herstellen. Ze zeggen, ja, er zijn toch verschillende tegenvallers. Misschien dat je nog weet, vorige week dat daar ineens zo'n kabelgoot brand ontstond. En daar liepen honderden kabels doorheen om alles en nog wat te bedienen. Nou, dat moet allemaal hersteld worden. Dat duurt allemaal langer. Dat gaat nog tot zeker morgenochtend 5 uur duren.
0: Het was natuurlijk ook het weekend van TNT. Taylor en Travis.
1: Oh ja, zijn vrijdag al, hè?
0: Ja, later in de show meer erover. Net als over sport natuurlijk. Erik Dijkstra, die komt nog langs. Dan moeten we het onder andere hebben over voetbal. Marokko won van Canada. Dat was eigenlijk de wedstrijd die wij hadden moeten doen, hè? Als wij hadden gewonnen van Marokko, dan hadden wij tegen Canada gespeeld. Hadden wij gewonnen. Nu heeft Marokko gewonnen. En ja, daar waren ze heel blij mee. Het zal je niet ontgaan zijn. In principe hoef je geen voetbal te kijken. Om te horen hoe Marokko heeft gespeeld. Blijft het stil naar de wedstrijd. Dan weet je, dan heeft Marokko verloren. Hoor je dit? Dan weet je dat ze gewonnen hebben. Afgelopen nacht is Brazilië uitgeschakeld. Noorwegen heeft gewonnen met 2-1. Met jouw favoriete voetballer?
1: Mijn favoriete voetballer?
0: Mm-hmm.
1: Wijnaldum?
0: Nee, geen Wijnaldum. Die woont niet in Noorwegen.
1: Oh. Haaland. Haaland? Oké.
0: Okay. Je kent Haaland niet?
1: Nou, ik heb er wel eens van gehoord, maar dat is een...
0: Dat is een viking. Jij houdt toch van viking, hè?
1: Ik hou heel erg van viking. Daarom. Ik ga hem nu even googlen.
2: Vrij ja. Haaland. Haaland, maar een keer uithalen. Jongen.
0: Dit was een doelpunt.
2: Ja. 7 van het toernooi en de 2e van de middag in New Jersey.
0: Gaat er goed, hè? Een uithaalland was het eigenlijk.
1: Oh.
0: Erling Haaland. Noorwegen heeft met 2-1 gewonnen. Brazilië is geklopt.
2: Erling Haaland.
0: Ja.
1: En dit is ook leuk nieuws. Dat bereikten we maar gistermiddag ineens. Margreet Dolman komt terug op televisie. Het alter ego van Paul Hanen. Misschien ken je Margreet Dolman. Die krijgt een eigen programma bij RTL4. Margreet Dolman begrijpt het, zo heet het. Vanaf 6 september op zondagochtend te zien op tv. Dominee Gremdaat die sluit elke uitzending af met een overpeinzing.
3: Jouw startnummer.
0: Goedemorgen. Nou, ik heb ook nog wel stof voor een overpeinzing. Namelijk, ja. Welk liedje wil je horen om je dag mee te beginnen? Een lekker startnummer. Misschien denk je wel van...
1: Van Bruno Mars.
0: Nou ja, in principe kan allemaal, dus... het is natuurlijk best lastig op maandagochtend. Misschien heb je helemaal geen idee, doe nog vooral niks. Maar als je denkt, ik ben nog wel een leuk liedje. Waar ik mijn maandag goed mee begin. Laat het ons wel even weten, via de app. Dit is Madonna.

0: jaren is de regio Nederland geniet al met volle teugen. En wij nu ook, dankzij Madonna en Holiday. Hoe stond de weg?
1: Best wel wat snelwegen afgesloten. Er komen er steeds meer bij waar nu gewerkt wordt. Check vooral eventjes je route als je de weg op gaat deze ochtend. Leidt dat tot veel files? Nou, dat valt op zich wel mee. De langste vertraging daardoor nu de A27 van Breda naar Gorkum vanaf Nieuwendijk. Een kwartiertje extra.

0: Teddy Swims, onze grote vriend, Mr. Know-It-All. Ja, het gaat over Alfred van de Weetjes, dat weten we allemaal.
1: Ja, ja.
0: Ze weten zo lang niet, maar kan opzoeken.
1: Ja.
0: Hij stond op Rock Werchter dit weekend. En dat is helemaal misgegaan schijnt. Nee, nee, ja, nee, dat zou goed kunnen. Oh. Ja, nee, nee, die zat bij Bruno Mars.
1: Bruno Mars, ja.
0: Hij stond op Rock Werchter, Teddy Swims.
1: Oh, ja.
0: Ja, en dat schijnt helemaal niks geweest te zijn.
1: Waarom?
0: Ja, als ik de journalist van de Morgen moet geloven, die heeft een recensie geschreven.
1: Die zei goedemorgen.
0: Goedemorgen, zeg je. Wat krijgen we nou? Ik noem mijn fietsbehang.
1: Maar wat schreef hij dan? Ja,
0: van de 5 sterren kreeg hij er maar eentje.
1: Nou, dat is inderdaad niet heel... wat is een journalist? Was hij een beetje chagrijnig?
0: Nou, dat weet ik niet, maar met 1 ster is het wel heel heftig geweest. Zelden een concert zo hard in elkaar weten te staken. Dat was eigenlijk...
1: Hè? Wat zegt hij?
0: Zelden een concert zo hard in elkaar weten te stuiken. Stuiken.
1: Stuiken?
0: Ja, ik ken het woord ook niet.
1: Nee.
0: Maar het is in ieder geval niet positief als je 1 ster krijgt.
1: Nee, nee, dat...
2: Jouw startnummer.
0: Nou ja. Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen, mannen.
0: Goedemorgen. Ik ben ontzettend nieuwsgierig.
3: Ja, ik zou heel graag nieuws met Madness als startnummer hebben. Eigenlijk 2 redenen. De eerste is dat ik een paar weken geleden met mijn zoon Carter voor de Muse Show van november heb weten te bemachtigen.
0: Gefeliciteerd.
3: Maar deze... Ja, dankjewel. Maar deze week is voor mij madness, want zaterdag moet ik weer afvliegen.
0: Afvliegen?
3: Ja, voor mijn brevet.
0: Wauw. En is het voor de plezierluchtvaart of de commerciële luchtvaart? Of word je straaljager piloot?
3: Nee hoor, puur voor het plezier. Samen met een van mijn zoons zijn we er 1,5 jaar geleden aan begonnen. En ja, zaterdag lijkt het zover te zijn als het weer mee zit.
0: Wauw. En waar bestaat zo'n dag dan uit?
3: Ja, dat is een 4 uur durend examen waarbij je eerst de voorbereiding helemaal moet doen. En je moet een vlucht voorbereiden, een stuk navigatie. Nou, dan ga je navigeren.
1: Vervolgens kijk je...
3: Een beetje, zeker.
0: Ja, ja, ja, precies. Ja, maar dat begint 's ochtends allebei te wakker worden. Dan gaan de gordijnen open bij Rob, dan kijk je naar buiten en zegt... Hé, hey, cumulus humulus. Dat is gunstig.
3: Ja, precies. ja, en vervolgens heb je allerlei speciale verrichtingen. En dan niet achteruit inparkeren. Maar dingen als vliegtuig in overtrek brengen en herstellen. Steile bochten. De verschillende landingen. Ja, en als het dan allemaal goed is gegaan...
1: Het
3: is
1: vet dat je dat gewoon kunt dan.
3: Ja. Ja, het is echt heel gaaf. Ja.
0: Wauw man. En wat is het lastigste? Waar zie je het meest tegenop?
3: Oeh, nou ja, ondertussen al 1,5 jaar bezig. Dus ik denk eigenlijk dat het gewoon allemaal gaat lukken. Maar wat dan het lastigste is, misschien wel steile bochten. Want dan moet je hoogte houden. En je moet dat vliegtuig onder een hoek van 45 graden in een bocht brengen. En dat is al even werken.
0: Wauw Rob, hou ons op de hoogte. Laat ons even weten hoe het is afgelopen. Dat horen we graag maandag van je volgende week.
3: Ja, en dat is goed.
0: En
3: ja,
0: heel veel succes met de voorbereidingen.
3: Dankjewel, dankjewel.
0: En ik kan me voorstellen dat het nu al overal kriebelt.
3: Ja, dat is zeker waar. Ja,
0: dat je wakker wordt en denkt, deze week gaat het gebeuren. En dan stijg je al bijna op van verwachting.
3: Nou, inderdaad. Dat zit met mijn hoofd al in de wolken.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja, daar heb je helemaal geen cumulus humulus voor nodig.
3: Nee hoor, nee hoor.
0: Hier is hij voor je.

zelf maar even af, jongens. Dat kunnen ze zo goed, hè? Moet je horen, toch? Onovertroffen, Muse Madness. Aangevraagd door Rob, onze hoogvlieger. Succes nogmaals, Rob, aanstaande zaterdag. Wauw, ja. Heeft hij gewoon zo'n vliegbuffet. Wat een hoogvlieger, goed, onze luisteraars. Ja. Te gek. Zometeen het nieuws van 6:30. Met onze blondie, Carmen Verheul.

0: Zijn jullie al wakker genoeg voor een quizvraagje? Ik heb een popquizvraagje.
1: Dat hangt af van de vraag.
0: Nou, dit is wel een hele lastige hoor.
2: Dat hangt af van de vraag. Ja. Ja, een hele lastige, ja. Doe maar.
0: Origineel van dit nummer. Waar heeft zij dit geleend? Debbie Harry van Blondie. Bij wie?
2: Weet ik veel, ik geen idee.
0: Nee, dat is wel lastig. Niet. Randy and the Rainbows. 1963. Vraag het over een maand nog een keertje, ja?
2: Randy and the Rainbows.
0: Randy and the Rainbows.
2: Randy
0: and
2: the Rainbows.
0: Okay, ja. Over rainbows gesproken. In het noorden van het land is het bewolkt, maar de regenboog laat zich niet zien. Want het blijft in principe droog, hoor. In het zuiden laat de zon zich een stuk vaker zien. De temperatuur verschilt behoorlijk 21 in het noorden tot 29 in het zuiden van het land. En de verkeersupdate is van Ewen de Hart. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het is wel jammer dat je een popquizvraag stelt en dat mij er niet bij betrekt.
0: Dat is inderdaad, je had het geweten?
3: Ja, natuurlijk.
0: Ach, jongen. Hey, bij deze krijg je alsnog een punt.
3: Dankjewel.
0: Ah, we kunnen het er ook uitknippen en dan plakken we dat stukje eraan. Wacht even, dan doen we dat. Dan blijft het zo bewaard. Jongens, ik heb trouwens nog een popquizvraag. Ja? Dat is wel grappig. Maar misschien is het wel leuk om Erwin er even bij te halen.
2: Hey Erwin.
0: Hey, goeiemorgen. Jij weet er ook heel veel. Blondie en Denise, van wie is het origineel? Weet jij dat?
3: Volgens mij is dat 1963 Randy and the Rainbow.
0: Nou ja, zeg. Carmen en Jeroen zaten maar glazig aan te kijken, Erwin.
3: Ja.
0: Die hadden echt geen idee.
3: Kent iedereen.
0: Randy and the Rainbows. Ja, goed. Hoe is het onderweg?
3: Ja, dat is bittere werkelijkheid onderweg. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Afrit Kerkdriel. 8 kilometer file, kwartier vertraging. Extra reistijd wordt veroorzaakt door de afsluiting van de A27 door werkzaamheden. Breda richting Gorinchem, 6 kilometer file tussen Nieuwedijk en Gorinchem. Op de A16 Breda richting Rotterdam is het daardoor ook extra druk. Er stond ook een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Hij is weer vrij, maar de vertraging is groot. Tussen knooppunt Zonzeel en Afrit Dordrecht Centrum, 17 kilometer file. En daar wou ik het op dit moment even bij laten.
0: Dat is prima, Erwin. Dan laat je het gewoon hierbij. En dan spreken we over een half uur weer.
3: Heel soepel.
0: Vragen zich af hoe het kan dat ik het jullie over een maand weer vraag. Maar kan gewoon app op vakantie, hè?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ik waardeer jullie altijd. Ik zal altijd popquiz vragen op vakantie. Het nieuws van 6:30, Carmen is aangeschoven. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Er zijn tussen Rusland en Oekraïne over en weer aanvallen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev kwamen zeker 9 mensen om het leven. Een appartementencomplex en winkels zijn getroffen. Andersom zouden er drones onderweg zijn geweest naar Moskou. En ook op andere plekken in Rusland wordt melding gemaakt van onderschepte drones. Een stad op de Krim, die Rusland heeft ingenomen, zit zonder stroom door een Oekraïense aanval. En woensdag ontmoeten Zelensky en president Trump elkaar weer en zij proberen een einde aan de oorlog te maken. Teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand dicht, de laatste 1 januari. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden. Sinds 10 jaar geleden is de subsidie weggevallen. Deze jonge bezoeker vindt het jammer.
4: We wouden hier nog even spelen en kijken.
5: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
4: Zou ik stom vinden.
5: Waarom?
4: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
5: Wat doe je dan het liefst?
4: Kijken.
6: Ja, heel zonde. Ja,
5: waarom?
6: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
1: De bezoekerscentra trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het departement rond Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 4500 hectare natuur verwoest. De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. Op het WK heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. Ze wonnen met 3-2 van Mexico. Het was tot de laatste seconde spannend. Mexico gooide er ziel en zaligheid in, maar het mocht niet baten. De Engelsen wonnen mede dankzij Jude Bellingham, die 2 keer vlak achter elkaar scoorde.
7: Saka, daar komt Kane en daarachter is de goal van Jude Bellingham. En er komt nog een kans aan. Kane en Bellingham nog een keer. Het staat 2-0. 2 keer Jude Bellingham. Wat gebeurt er hier in Mexico-stad?
1: Engeland neemt het in de kwartfinales op tegen Noorwegen. Dat won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. En wie anders dan Erling Haaland scoorde 2 keer. Neymar maakte er diep in blessuretijd vanaf de penaltystip nog wel 2-1 van. Maar die treffer kwam te laat voor de Brazilianen. En Neymar heeft inmiddels bekendgemaakt dat hij stopt als international.
0: Het is ook jammer hè, om zo afscheid te nemen als international.
1: Ja, hij heeft natuurlijk al heel veel ellende achter de rug. En met die lange blessure en zo. Dus ja. Zonde.
0: Ja, ik had hem wel meer gegund wat dat betreft.
1: Zeker.
0: Maar Jeroen is sinds een half uur fan van Haaland. Dus die denkt er anders over. Oh. Heeft hem gegoogeld inmiddels aan elkaar.
2: Ik had Haaland even gegoogeld. Hij is een hele knappe man. Maar
0: hij heeft geen baard.
2: Niet per se.
0: Nee. Stop doorgeven.

René maar, hè? Ja. In dit geval. En nou, we gaan een liedje toevoegen aan de wandelcollectie. Ja, we gaan natuurlijk richting de Nijmeegse Vierdaagse. In de week van 20 juli gaat het allemaal gebeuren. De 21ste, dan is de eerste etappe van de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, dat schiet op, hoor. En dat betekent dat we lekkere wandelliedjes gaan uitzoeken voor de wandelcollectie. Dit is een ode aan de staat Texas van Leon Bridges. Die samenwerkte met Krangbin. Dat is altijd een hele kunst om dat goed uit te spreken. En als je, want het klinkt heel makkelijk, Krangbin. Maar je schrijft K-H-R-U-A-N-G-B-I-N. Als je iets ziet staan, denk je, nou, jongens, kan het even wat minder. Of kan het zijn dat ik een krenk ben? Nou, dat valt wel mee, want je wordt altijd wel vrolijk van deze plaat. Ik tenminste wel. Je voelt als het ware de warmte van die Texaanse zon maar boven dat asfalt kringelen. En het is een ideaal wandeltempo om jezelf op te sluiten in je eigen hoofd en dan je eigen ritme te volgen. En dan te denken, weet je wat, die 50 kilometer, wie maakt me wat?

0: you and I. Nou, dan wandel je toch lekker je dag in zo.
1: Ja, dit is mooi. Dat je in een soort stofwolk de haters zijn over als het Cevennen inloopt op de donderdag. Ik weet niet of dat de donderdag-etappe is, maar dat stel ik dan even voor. Dat iedereen al een beetje moe is, dus een beetje in zijn eigen wereld zit.
0: En dan dit op je oren. Ja, ja, dat is een geluksmoment. Texas Sun, Crankbin, Leon Bridges toegevoegd aan onze wandelcollectie. Morgen weer een nieuwe ronde. Dan ben jij aan de beurt, jongen.
1: Ja, ik ga er eens even goed over nadenken.
0: Nou ja, zo kennen we je ook.
1: Ja.
0: Elton John, dat is een fijne man. Die kwam in 1980 in een gigantisch Donald Duck pakken op in Central Park. Die ging optreden. Toen speelde hij Your Song, hè.
1: Ja.
0: Hij heeft natuurlijk ook hele grote brillen. En in eerste instantie niet eens omdat hij ze nodig had, maar gewoon omdat hij het leuk vond.
1: Als kunstobject.
0: Ja, ja, nou ja. Maar muziek kan ook gewoon leuk zijn. Ja. En de mens heeft af en toe iets nodig om te lachen. Dat was zijn tekst. Dus laten we deze dag bekijken door de roze bril van Elton John. En

0: Ilse de Lange. And Something Good. Daarvoor Elton John, I'm Still Standing. Goedemorgen, je bent bij Radio 2. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: Nou, heel veel afsluitingen. En dat zorgt voor best wel wat vertraging, omdat je moet omrijden of omdat mensen alsnog in de file terechtkomen. Dus check je route voordat je de weg op gaat. En een ongeluk was er op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. De weg is daar wel weer vrij, maar vanaf Breda-Noord sta je nog steeds in de file tot aan Dordrecht met een half uur vertraging.
2: Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Hey, goedemorgen, Monique.
2: Goedemorgen, Jeroen.
1: Hoi, Yvonne.
2: Is er nog nieuws?
0: Zeker. De viskaravaan die is weer vertrokken. De Sportvisunie gaat ieder jaar het land in om jongeren te enthousiasmeren om de hengel te pakken en lekker te gaan vissen. De aftrap was dit weekend in Ens in de Noordoostpolder. Een handjevol kinderen kwam erop af. En ja, dat enthousiast maken is bij deze jongen goed gelukt. Want hij legt precies uit waarom vissen dan zo leuk kan zijn.
3: Je zit gewoon lekker in de natuur. Het is meestal lekker rustig. En het is altijd een heel goed gevoel als je een vis vangt.
0: Ja, de hele zomer trekt de karavaan door het land. En als je denkt, nou, dat wil ik ook. Bij de Sportvisunie vind je alle locaties en data. Ik deed het vroeger ook al met mijn hengeltje.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oh,
0: en nooit gedaan? Gevist?
1: Nee.
0: Dat is een bamboehengel, en later een telescoophengel en een werphengel.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: En wat haal je er dan uit?
0: Nou, snoekbaars, vorentjes.
1: Ja, mooi. Ja. En ging je een foto maken voor op je Tinder?
0: Nee, dat bestond allemaal niet. Oh. Nee, ja, Tinder. Het was kinder, hè?
1: Oh, kinder.
0: Ik denk tonnen 12 of zo.
1: Wij blijven heel even in de Noordoostpolder, de mooie Noordoostpolder. Want misschien ben je er wel eens langs gereden. Hoge netten tussen houten palen. Tussen Marknesse en Krachenburg gebeurt het allemaal. En dan denk je, nou, waar heb dat nou voor nodig? Want de wolf kan er gewoon onderdoor lopen en er groeit niks tegenaan. Maar het is een vleermuisnet. Dat is eigenlijk bedoeld als een soort grote wegwijzers voor vleermuizen. Zoiets moet je erbij voorstellen. Want die gebruiken natuurlijk, ja, hoe noem je dat, sonar? Geluidsgolven om zich te navigeren. En dan kunnen ze dat zien van, hé, hier moeten we oppassen. Want ja, je wil niet dat ze buitenrijden met veel kunstlicht opvliegen. Ze worden dat net eigenlijk, zeg maar, omgeleid. Anna Blauwgeers, die is ecoloog, en die vertelt dat aan onze vrienden van Omroep Flevoland.
4: Vleermuizen werken met echolocatie, dus die houden van rechtlijnige structuren. De frequentie kaatst terug en daarop bepalen ze hoe ze kunnen vliegen.
1: Ja, nou, dat is eigenlijk wat het is.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Dit is, bijzonder, vind ik. Want waarom zou je gaan kamperen?
1: Om allerlei redenen. Gewoon lekker rustig. Lekker zitten. Lekker kopje koffie erbij.
0: Oké. Okay.
1: Heerlijk. Beetje mensen kijken.
0: Mensen kijken. Tot nu toe hoor ik allemaal dingen die hier ook kunnen. Maar ik mis bijvoorbeeld lekker in de buitenlucht zitten.
1: Oh, ja. Van het weer genieten. Ja, mooie avond.
0: Ja, met je blote voeten door de modder, weet je wel. Ah, vervelend. Of die muggen. Dus het hoort er allemaal een beetje bij. Die frisse lucht als je 's ochtends wakker wordt.
1: Of toch een onverwachte koude nacht.
0: Bijvoorbeeld. Hè, dat je dan toch even wat dichter tegen elkaar aankruipt. Of schat, heb je het ook zo koud? Weet je wel, dat is hartstikke gezellig. Maar goed, dat heb je dus allemaal niet in de indoor camping.
1: De indoor camping.
0: Ja, Willem Megens heeft dat bedacht. In Amsterdam Zuidoost, waar anders, op een ongezellig bedrijventerrein staat hij. Als je de deur opent, dan waan je dus gewoon op een camping. Maar dan dus overdekt in een hal. Met kunstgras en campertjes en strandhuisjes. Heel veel groen, maar wel kunst, hè. En altijd lekker weer. En de verwarming kan aan. Of de airco als je wil. Maar je tentje opzetten, dat kan dan weer niet.
5: Helaas, dat kan niet. We hebben vloerverwarming onder het gras liggen. Dus geen haringen.
1: Dit kan toch echt alleen in Amsterdam?
0: Dit kan alleen in Amsterdam.
1: Ja.
0: Dat is toch bizar.
1: Fantastisch.
0: Ja. Nou. Dat is alsof je naar de dierentuin gaat. Terwijl er alleen maar Elton John's lopen in een Donald Duck pak.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Nou, mooi. Ja, ik zou zeggen, veel plezier.
0: Ja, heel veel plezier. Ja, ik vind het wonderlijk. Ja. Zou dit lopen? Hier is toch geen markt voor, denk ik?
1: Nou ja, en zeg maar, alle voordelen die we net hebben opgenoemd van het kamperen. En al de hele charme daarvan, die ik heel goed begrijp. Dat gaat daar een beetje verloren.
0: Nou, maar goed, jouw eerste rijtje, die konden we allemaal aanvinken. Mensen kijken.
1: Wel, bij die openlucht vind ik toch wel een essentieel onderdeel, hoor. Ja. En dat het net een beetje fris wordt s'avonds.
0: Bijna erin zien.
1: Bijna erin zien, ja.
0: Precies.
1: Ja.
0: NB. Nou, dan bel ik even af.

0: terrasjes, heel veel groen, maar wel kunst, hè? En altijd lekker weer. En de verwarming kan aan, of de airco als je wil. Maar je tentje opzetten, dat kan dan weer niet.
1: Helaas, dat gaat niet. We hebben vloerverwarming onder het gras liggen, dus geen Haringen.
2: Dit kan toch echt alleen in Amsterdam?
0: Dit kan alleen in Amsterdam. Ja. Dat is toch bizar.
2: Fantastisch.
0: Ja. Nou. Dat is alsof je naar de dierentuin gaat, terwijl er alleen maar Elton John's lopen in een Donald Duck pak.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Nou, mooi. Ja, ik zou zeggen, veel plezier.
0: Ja, heel veel plezier. Ja, ik vind het wonderlijk. Ja. Zou dit lopen? Hier is toch geen markt voor, denk ik?
2: Nou ja, en zeg maar alle voordelen die we net hebben opgenoemd van het kamperen en al de hele charme daarvan, die ik heel goed begrijp, dat gaat daar een beetje verloren.
0: Nou, maar goed, jouw eerste rijtje, die konden we allemaal aanvinken, mensen kijken.
2: Jawel, maar die openlucht vind ik toch wel een essentieel onderdeel, hoor. Ja. En dat het net een beetje fris wordt s'avonds.
0: Ja, bijna erin zien.
2: Bijna erin zien, ja.
0: Precies.
2: Ja.
0: NB. Nou, dan bel ik even af.

0: dat gaat daar een beetje verloren.
1: Nou, maar goed, jouw eerste rijtje, die konden we allemaal aanvinken. Mensen kijken.
0: Jawel, maar die openlucht vind ik toch wel een essentieel onderdeel, hoor. Ja, ja. En dat het net een beetje fris wordt s'avonds. Ja,
1: bij nader inzien.
0: Bij nader inzien, ja.
1: Precies.
2: Ja. NB.
1: Nou, dan bel ik even af.
2: Radio

0: Een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
2: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: en Allo Black met In My World.
1: Op Radio 2.
2: Hier is Carmen.
0: Ja, ja.
2: Hier is Carmen. Met een razel.
0: Zometeen het nieuws van 7 uur. De grote vraag
3: ja,
0: is
3: wat zit
0: erin, Carmen. Goedemorgen.
3: Nou, raad is. Hier komt-ie.
4: Helemaal fantastisch.
5: Ah, het is wel heel veel werk. Schat.
0: Zo, deze mevrouw is emotioneel.
6: Oh, is het een mevrouw?
3: Oh, meneer, ja.
0: Oh, de laatste mevrouw, een meneer.
3: Ja. Het is één en dezelfde.
0: Het is één en dezelfde.
6: Mm-hmm. Heel veel werk. Een enorme muurschildering heeft hij gemaakt.
0: Ja, maar het is wel stuk gegaan. Er is wel iets stuk gegaan. Iemand heeft iets gemaakt en het is kapot. Iemand heeft het vernield.
6: Hij is gewoon heel trots. En hij zegt dat het heel veel werk.
0: Emotioneel van trots, ja. Dat natuurlijk ook.
3: Ja, Jeroen zit warmer, maar het is geen muurschildering.
7: Dit is NPO Radio 2.
0: Ja, ik ga wel even koffie weer halen.
3: Ja, hoor, ik denk er zo van.
0: Dan ben ik er ook echt uit. Ja.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram. 1 plus 1 gratis. En melk Unie.

0: Verfzaak.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: het hoer.
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
4: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Het is 7 uur op maandagochtend met het NPO Radio 2 Internationaal. Gelezen door Carmen Verheul. Goedemorgen.
8: Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. De Kamer debatteert pas na het reces over het nemen van zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is, zeker niet nu er welpen zijn. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, dan kan er een vergunning voor afschieten worden verleend. De Amerikaanse voetballer Balogun kan toch in actie komen in de WK-wedstrijd tegen België. Hij kreeg eerder een rode kaart en werd geschorst. Dat was dit moment in de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina, toen hij op het onderbeen van zijn tegenstander stond.
9: Balogun weer zo'n pittig duel

0: blessure bij beide spelers.
1: The number 20 United States committee serial sales foul. The final decision is red card.
0: Ja, rode kaart voor Bellegoen.
2: Maar die schorsing is ingetrokken vlak nadat president Trump had gebeld met FIFA-baas Infantino. Hij wilde dat er nog eens werd gekeken naar die rode kaart. En later bedankte Trump de FIFA voor het terugdraaien van een groot onrecht. Gerard de Braconnier van Toontje Lager is overleden. Hij was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de band. En samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, net als in de film en deze.

0: Gerard de Braconnier was ongeneeslijk ziek, hij was 70. Op het strand van Callantsoog in Noord-Holland kon je afgelopen weekend je ogen uitkijken. Er waren talloze vliegers te zien tijdens het jaarlijkse vliegerfeest. En er zaten heel mooie tussen, zoals vliegende inktvissen, een enorme hamster en een felgekleurde draak.
1: Ik vind ze heel mooi.
2: Waarom?
1: Ze hebben veel kleuren. Het zijn ook leuke karakters en zo.
3: Het is ook de verhalen die mensen hebben, hè, en die komen kijken en de verwondering.
4: Helemaal fantastisch.
5: Ja, het is gewoon heel veel werk. Schaf.
6: Maar het betaalt zich uit.
3: Ja, nou kijk om je heen.
0: Ja, je hoorde de organisator. Die was inderdaad wel trots.
7: Wat leuk.
0: Ja, wat mooi. Dat te zien, ja. Dat vliegenfeest trekt trouwens altijd duizenden bezoekers daar. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, vooral in het zuiden. De temperaturen lopen flink uiteen. Het wordt 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden.
7: En de verkeersinformatie die is van Erwin de Hart. Goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen. Het is druk bij Rotterdam vooral op dit moment. Op de A15 Gorkum richting Europoort is een ongeluk gebeurd bij Knoop het Vaanplein. Een ongeluk met meerdere auto's. De hoofdrijbaan is dicht. En dat geeft file, ook file door werkzaamheden. De A20 is dicht richting Hoek van Holland vanaf Terbrechtseplein. En daarom op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 12 kilometer file. Er stond al een file op de A16 vanuit Breda tussen Knoop het Ridderkerk en Terbrechtseplein. 10 kilometer, 20 minuten vertraging. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum 8 kilometer door de werkzaamheden. En op de A28 Utrecht-Amersfoort staat door een ongeluk bij Leusden 5 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht.
7: Dankjewel, tot zo weer.
8: Yo.
7: Hij gaat straks rollen.
0: De dobbelsteen.
7: Met plek voor 6 verzoekjes. Alles mag. Bijvoorbeeld iets van Toontje Lager. Zoveel te doen. Of stiekem met je gedanst.
0: Ja, of iets heel anders. Bijvoorbeeld Michael Bublé met Home.
9: Ik dacht, het is vandaag 5 jaar geleden de aanslag op Peter R. de Vries.
7: Oh ja.
9: The Wire Shade of Pale, nog maar eens van Procol Harum. Zijn favoriet.
0: De dobbelsteen.
9: Ja, uit de top 2000.
7: Ja. Goh, ja, de moord op Peter de Vries. 5 jaar geleden.
9: 5 jaar geleden, ja. 6 juli 2021.
7: Jeetje. Als jij denkt van, nou, ik weet ook nog wel een mooi liedje met een bijzondere aanleiding. Of juist helemaal niet. Gewoon omdat je er zin in hebt. Ja. Alles mag. Plek voor 6 liedjes via de app. Tot zo.
10: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
11: Hey, zag je die flitser? Dom wel, Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
10: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
11: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
12: Voel de zinderende zomer zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.

0: meest getoonde prijs.
1: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als vakman het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. Dereizen. Live your dreams.

0: thee verwarmen en genieten maar.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
0: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.

en Manic Monday. Vandaag is het een wisselvallig dagje. Nou, niet dat het veel gaat regenen, maar het verschilt nogal. In het noorden is het bewolkt, in het zuiden laat de zon zich vaker zien. 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden van het land.

0: uurtje is hij hier in je Dijkstra. Dan neemt hij de hoogte en dieptepunten van het afgelopen sportweekend met je door. Eerst even wat WK-dingetjes, wel altijd leuk toch? Even weer bijpraten over het WK-voetbal. Engeland heeft gewonnen. Van Mexico na een enorm lange blessuretijd. Dat is niet normaal, op een gegeven moment 11 minuten joh. Ja, je hebt wel waar voor je geld. 3-2 is het geworden, dus Engeland is door. Na een zwaar bevochten wedstrijd en een enorm hoogtepunt was er gisteravond voor Haaland, de spits van Noorwegen. Hij heeft 2-1 gewonnen van Brazilië. En ik zeg met nadruk hij, want hij heeft allebei bij de doelpunten gemaakt. Haaland, dus die is echt heel erg goed.
1: De helft van Noorwegen.
0: Maar wat ik het meest opvallende vind, en dat is echt genieten, is de Viking Row. Heb je hem wel eens gezien?
1: Nee.
0: Nou ja, als Noorwegen scoort,
1: ja,
0: dan gaan de spelers en het publiek zitten. Er wordt dan een trommel op het veld gezet in de 16 meter. En het is dan 2 keer slaan en dan een roeibeweging maken.
1: Oh, ja.
0: En dan schreeuwen met z'n allen. Maar het is echt alsof de Vikingen over de Noordzee het land binnenkomen.
1: Oh, wauw. Nou, dit is wel intimiderend als je dan de tegenstander bent. En die trommel die mogen ze dan zomaar het veld op.
0: Ja, dat is apart, hè? Ja, dat heb ik me ook afgevraagd waarom dat mag. Ik dacht van, dat staat vast wel ergens in de reglementen dat je niks het veld op mag slepen. Ik bedoel, anders kunnen wij ook wel met een draaiorgel komen.
1: Want die grote spandoek uit het Staatskanaal, dat mocht niet.
0: Nee, gek, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou ja, maar ja, het is wel mooi. Het is een mooie traditie. Dus slaan, roei. Heel makkelijk in principe. Ja, de beelden van het feestje die gaan de hele wereld over. Mensen vinden het prachtig en het is het ook. Net als de muziek van Harry Styles.
1: Ja, waar mensen ook prachtig vinden. Ja, Harry Styles die heeft geschiedenis geschreven trouwens. En afgelopen zaterdag gaf hij zijn 12e concert in 1 reeks, zeg maar, van zijn Together Tour in het Wembley Stadion in Londen. En er is nog geen enkele artiest voor hem geweest die dat gelukt is. 12 avonden uitverkopen in dat enorme stadion. Nou, zijn zus Gemma Styles, die kwam het podium op en die gaf een speech van bijna 4 minuten. Waarin ze vertelde hoe enorm trots ze op hem is.
2: I'm so proud of you. I'm proud of who you are. Thank you for being you. Yeah, please help me congratulate you on a historic 12th.
0: Oh, je hebt gelukkig even de korte samenvatting gemaakt.
1: Die laten we wel een andere keer wel helemaal horen. Maar nou goed, Harry mag nu even bijkomen. Over 1,5 week mag hij het podium weer op.
0: Arena was natuurlijk ook al een record, hè? 10 opeenvolgende concerten.
1: Ja, maar hij is natuurlijk van het stilo dat hij al die concerten, zeg maar, dan gaat hij niet naar Düsseldorf en zo, maar dan gewoon in 1 keer...
0: Kom maar lekker naar mij toe.
1: Ja, precies.
0: En dit was natuurlijk het weekend van Taylor en Travis.
1: Tjay.
0: Ja. Ze zijn getrouwd, Taylor Swift en Travis Kelce. Ja, dat was een behoorlijke happening, hè. Het was de Amerikaanse versie van de Koninklijke Bruiloft, zouden we wel kunnen zeggen. Met rijen fans voor de deur van Madison Square Garden. En veel, maar dan ook echt heel veel pers.
1: Ja. De PR-machine van Taylor die draaide over uren na de ceremonie. En het ja-woord kwam er op de schermen bij Madison Square Garden te staan. Just TNT Married.
0: Ja, wij moeten heel even terug in de tijd, hè, jongen.
3: Thermomok.
0: De Thermomok tijdcapsule.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk aan het begin van het jaar een aantal voorspellingen gedaan over 2026. Die Thermomok tijdcapsule is de grond ingegaan. En ja, meestal komen we er pas op terug aan het einde van het jaar. Maar dit vond ik wel een hele opvallende. Want wij mochten dit jaar voor het eerst ook een vrije voorspelling doen.
1: Ja.
0: En dan kun je natuurlijk van alles voorspellen.
1: Ja.
0: Ik heb bijvoorbeeld voorspeld dat de eerste AI-gegenereerde track in de hitlijst zou komen. Ik moet zeggen,
1: dat zijn we nog niet.
0: Best wel eens kunnen gebeuren. Nou ja, maar er gaan al wel wat liedjes viral online. Van, nou, dat duurt niet langer voordat er echt eentje de hitparades hoog in komt.
1: Okay.
0: Maar jij voorspelde dit.
4: Want Ed Sheeran is natuurlijk de man van de smoezelige t-shirtjes en zo. En hooguit misschien daar dan een vest overheen of zo. Ik denk, hij gaat op de bruiloft van Taylor Swift in een strak pak, maar dan wel een heel kleurig pak.
0: Ja, moet je nou eens kijken. Ik heb de foto hier, hoor.
1: Ik heb het gezien, ja. Ja, Ed die loopt daar te stralen over in de straten van New York in een prachtig, nou, het is een hemelsblauw pak met een wit shirt eronder. En hij ziet er prachtig uit. Het is echt, ik heb dat toch goed aangevoeld.
0: Ja,
1: ik kan
0: van de zomer gewoon.
1: Ja,
0: ik kan van de zomer gewoon op de kermis gaan werken in een voorspeltentje. Hartstikke leuk, ja, echt knap.
1: Er zijn veel werkzaamheden gaande op de weg op dit moment. Dat zorgt voor heel veel vertraging. Ook van Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht 1,5 uur in de file. En vlak voor het Terbrechtseplein en van de Brie Noordbrug ook nog eens 1,5 uur erbij vandaag. Nou ja.

0: Ook uit Noorwegen.
1: Nou ja.
0: Haaland en Magnetic. Ja, die hebben de wedstrijd wel gewonnen hoor, met deze single. Daar gaat hij. Ja, ja. Wat zeg je nou? Nee, dat zouden zij nooit zeggen. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow van NPO Radio 2. Ik denk, jongens, ik weet ook nog wel een lekker liedje. Al dan niet met trommels. Dan mag je ons bellen voor...
2: De Dobbelsteen.
0: 0800-1122. Die Give It Up is ook wel leuk. Give It Up.
1: Over The Good Men.
0: Ja.
1: Ja, over trommels gesproken. Ja, zeker,
0: Play The Life. Safri Duo. Ja. Nou, die staan er allemaal niet op, in ieder geval vooralsnog. Maar dan kan je verandering inbrengen. 0800-1122, via de app binnengekomen op 1 Judith voor de Dobbelsteen. Anne van Herman van Veen, voor mijn dochter Anne, die vandaag een bijzondere dag tegemoet gaat. Staat verder niet bij wat, maar Anne, we wensen je succes of sterkte.
1: Of en plezier.
0: Of plezier. En, ja,
1: of alles tegelijk.
0: Daarom, en je staat op plekje 1 vandaag.
1: 2 is Lydia voor de Dobbelsteen. Heel graag stiekem met je gedanst van Toontje Lager. Vroeger zo vaak op gedanst. En dat hoefde gelukkig niet stiekem.
0: Op plekje 3, Marieke. Goedemorgen, jij en Jeroen. Vandaag heb ik mijn eerste momenten op mijn nieuwe baan.
1: Oh.
0: Als juf in het basisonderwijs. Ach. Dat is een goed moment om te beginnen, zo vlak voor de zomervakantie. Nou, jongens, leuk jullie gekend te hebben. Fijne vakantie. En graag zou ik Edge of Glory van Lady Gaga op de Dobbelsteen willen. Fijne uitzending, liefst Marieke. En heel veel plezier en succes vandaag, Marieke.
1: Kevin is nummer 4 vandaag voor de Dobbelsteen. Bon Jovi gaat deze week weer toeren in Amerika, maar zijn stem schijnt weer een stuk beter te zijn. Heel benieuwd. Oftewel voor de Dobbelsteen Bon Jovi en Living on a Prayer.
0: We gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
3: Goedemorgen met Lucy.
0: Hey Lucy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi.
3: Ik ben weer gelukt.
0: Ja, wat fijn. Wat fijn om je stem te horen. Hoe gaat
3: Heel
0: het?
3: Leuk. Het gaat goed. We gaan vandaag op vakantie.
0: Wat leuk. Waar ga je naartoe?
3: Sicilië.
1: Och, wat heerlijk.
3: Ja, zin in.
0: Ben je er al eens eerder geweest?
3: Nee, nog nooit.
0: Volgens mij is het ontzettend heet daar nu.
3: Nou ja, graad of 30, maar we hebben gemerkt dat we dat wel aan kunnen, toch?
0: Ja, ik wou zeg maar 30 valt nog wel mee.
1: Is er een heat dome?
3: Lijkt me ook, gaat me goed.
0: Wat zei Jeroen?
1: Is er een heat dome?
0: Een heat dome.
1: Zo heet dat toch tegenwoordig?
3: Er is geen heat dome.
1: Heat dome.
0: Er is geen heat dome. Maar wat lekker. Hoe lang blijven we daar, Lucy?
3: 10 dagen.
0: Maar ja, grote kans dat ze hier houden. Ik denk ze, hey, dit is Lucy, die houden we lekker.
3: Ah.
0: Ja, ik bedoel,
3: het,
0: ja.
3: Niet. Want, dat moet ook nog weer voor de klas staan na de vakantie, hè?
0: Ja, dat wel. Maar een Italiaan heeft ook een Lucy nodig op zijn tijd.
3: Ja, maar daar, ik heb al een Timo, dus ja, die neem ik dan weer mee naar huis.
0: Oh, ja, nou ja, en anders neemt Timo jou wel mee. Die Italianen die maken geen kans, ik hoor het al. Nou ja, veel plezier. En welke mag er op 5, Lucy?
3: Nou, het is 5, dus Linus met I Got 5 on it.
0: Hey, nou, dat kan bijna geen toeval zijn. We zetten hem op 5.
3: Dankjewel.
0: En fijne vakantie.
3: En jullie nog een goede 3 weken, hè?
0: Ja, dankjewel, hè. En leuk dat je er weer een keer doorheen kwam.
3: Vond ik ook.
0: Doeg. Doei. Dat is altijd leuk, hè? Op een gegeven moment leer je mensen toch kennen na 8 jaar.
1: Hè? Ja.
0: 0800-1122, even kijken wie er hangt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Kim.
0: Hey, Kim. Kim. Goedemorgen.
1: Ja,
0: hoe is het?
1: Wat leuk dat je er weer eens doorheen komt.
4: Ja, heel leuk weer.
1: Ja, ik weet nog de vorige keer, toen vroeg je toch, wat was het ook alweer aan?
4: Ik heb geen idee meer.
1: Ik ook niet.
0: Hij zit ook uit zijn nek te kletsen, hoor, Kim.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Wat mag er op 5?
4: Of 6.
1: 6? Heel goed. Jij bent wakker,
0: je bent scherp.
4: Ik wou graag shatterproof, want ik schilder.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk, want alleen plekje 6 is nog vrij. Want ja, we knallen Lucy niet van de Dobbelsteen af. Maar ja, je zal zien, als we vandaag 5 gooien, dan had je gehoopt dat je erop had gestaan, dat je nu ja had gezegd. Dus ik ga nu gooien, Kim.
4: Ja.
0: Ga je ook op vakantie of ga je aan de slag vandaag?
4: Ik ga over 2 weken.
0: Oh, lekker. Kijk, dan is Lucy alweer terug en dan lach jij iedereen uit.
1: Het is nummer 5 geworden.
0: Nee, zie je?
1: Ja, zie je, dat krijg je dan.
0: Kim?
4: Nou, helaas.
0: Ja, het is
1: nou, helaas.
0: Bedankt voor het bellen.
1: Net hoe je het bekijkt.
4: Ik ben er door.
0: Doei. Dus geen niks schilderen, geen plekje 6.

0: En zo blijkt maar weer. Als je maar vaak genoeg blijft proberen, dan lukt het vanzelf een keertje. Om op die dobbelsteen te komen en dan ook nog 5 te gooien. Dankjewel, Lucie. Nogmaals fijne vakantie. In het noorden vandaag bewolking. In het zuiden laten ze zich vaker zien. Temperatuur verschilt behoorlijk. Carmen had het over 19 aan de kust.
1: Ja, tot 29 in Limburg.
0: Ja. En de verkeersupdate, die is van Even de Hart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, het is druk. Vooral bij Rotterdam vanochtend door werkzaamheden. En door een ongeluk op de A15 Gorinchem richting Europoort. Bij knooppunt Vaanplein is de hoofdrijbaan dicht. Dat geeft file op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk. Bijna 40 minuten vertraging, 5 kilometer. Andere kant op, Breda richting Rotterdam. 17 kilometer file tussen Zwijndrecht en Terbrechtseplein. 40 minuten vertraging ook daar. En dat komt door werkzaamheden op de A20. Die is in beide richtingen dicht. Tussen Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. De A2 Den Bosch richting Utrecht is veel vertraging tussen afrit Veghel en Waardenburg. 13 kilometer file. Mede mogelijk gemaakt door de werkzaamheden op de A27 Gorinchem-Utrecht. Tussen Gorinchem en Everdingen. De weg is in beide richtingen dicht. 8 kilometer file vanuit Breda en een half uur vertraging.
0: Dankjewel, Erwin. 2 minuten over 7:30. Carmen is aangeschoven. Ik praat je bij.
1: Medewerkers van de Haagse Hogeschool zeggen dat collega's elkaar intimideren en pesten. Ook zou er sprake zijn van machtsmisbruik, dat zeggen docenten anoniem tegen Omroep West. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen over dit gedrag binnengekomen. De arbeidsinspectie doet onderzoek en ook heeft de Haagse school zelf een bureau ingeschakeld om de werkcultuur te veranderen. Het lukt nog niet om de natuurbranden in Zuid-Europa onder controle te krijgen. In Frankrijk laaide het vuur weer op in de oostelijke Pyreneeën. Correspondent Saskia Houttuin vertelt waarom het blussen daar lastig is.
3: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait, waardoor de brand zich heel snel heeft kunnen uitbreiden.
1: In heel Frankrijk zijn 3000 brandweermensen bezig met die natuurbranden. Bij een museum in het noordoosten van Frankrijk zijn vermoedelijk zo'n 20 juwelen gestolen die miljoenen waard zijn. De dader of daders zouden vroeg in de ochtend zijn binnengekomen via nooddeur. Er gingen alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. De Franse autoriteiten doen onderzoek. Een kraker vannacht tussen Mexico en Engeland. Het bleef tot de laatste seconde spannend. De Engelsen wonnen met 3-2, ook al speelden ze op het eind met 10 man. Harry Kane schoot een penalty binnen en veroorzaakte er ook eentje, waardoor het nog 3-2 werd. Hij was het niet eens met die beslissing, zegt hij, alhoewel je goed moet luisteren, want hij heeft door die enerverende wedstrijd geen stem meer over.
4: Yeah, I thought I got to the ball first. It was one of those days that the ref gave a lot against us. In the end it didn't matter, so yeah, I'm happy.
5: What can the England fans look forward to now?
4: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support. Speechless. I can't even talk, so.
0: Wat geweldig. We kunnen zijn jingle wel aan hem jouw jingle wel aan hem uitlenen.
1: Oh,
0: ja, de kikker van Kane.
6: De kikker
0: van Kane.
6: En wie was dit?
1: Kane, Harry Kane.
6: Harry Kane.
1: Ja, in de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. En niemand minder dan Erling Haaland scoorde 2 keer.
0: Maar dat is ook gaaf. De Vikingen tegen Engeland. Dat is natuurlijk wel historisch gezien, weet je wel. Het waren de Vikingen. Die zijn natuurlijk behoorlijk hebben huisgehouden. Ja, precies. Ja, daar komen ze alweer. Ik kan hier uren naar luisteren. Er komen er trouwens nog veel appjes over binnen. Dat is misschien een misverstandje dat dit gebeurt iedere keer nadat Noorwegen heeft gescoord. Maar dat is als Noorwegen een wedstrijd heeft gewonnen. Dan doen ze dit. Nou ja, laten we voor de Engelsen hopen dat dit niet gaat klinken dan binnenkort. Algemeen Dagblad.
6: AD heb ik hier
0: dat
6: inderdaad.
0: Dat is toch leuk, een keer voor de verandering. We hebben de Telegraaf verstopt namelijk.
1: Ah ja.
6: Die ligt gewoon hier.
0: Oh ja, je hebt gelijk.
6: Pas na 13,7 dagen kom je echt bij.
1: Oh, dit gaat, ik weet het al, denk ik. Over vakanties.
0: Ja.
1: Dat je moeite hebt om afstand te nemen van je werk.
0: Ja, ook dat.
1: En in een ritme moet komen, ander ritme.
0: Ja, en in het begin heb je dromen. heftige dromen.
1: Oh, van je werk nog?
0: Ja, ja zeker. Oh. En dan ben je alles nog aan het verwerken. En daarna krijg je, ja, of tegelijkertijd, oneenigheid met je partner.
1: Oh ja.
0: Want je bent toch allebei moe en een beetje kribbig. Dan moet je ook dan, weet je wel, het huis opruimen. Want je wilt netjes achterlaten, maar ook de boel inpakken.
1: Ja, en wie en gaat dat handdoekje leggen?
0: En dan gaan de kinderen gaan muiten. En dan ben je eindelijk op je vakantiebestemming na een lange rit of lange reis met het vliegtuig. Weet je wel, dan moet je de boel inrichten. Ja, en dan, ja, dan vallen er wel eens stekelige woorden hier en daar. Hmm. Vernorsige blikken, maar niet bij ons hoor.
1: Dagen,
0: maar,
1: na 13 dagen ben je weer lief.
0: Dan ben je weer lief voor elkaar.
7: Nou ja, het is een beetje... Nee, het gaat erom om hoe lang je nodig hebt om zeg maar, helemaal los te komen van je werk. Dat is een van de bedrijven dat heeft daar onderzoek naar gedaan. En inderdaad, 13,7 dagen is gemiddeld. Als je jong bent, dan heb je er wat minder voor nodig. Als je wat ouder bent, dan duurt het allemaal wat langer. Nou, dat is eigenlijk wat het is.
0: En daarnaast
7: nog even een column ook geschreven door Thijs Launsbach. Die is psycholoog en die heeft het ook even geanalyseerd. En die zegt, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Je hoeft niet per se ver weg. Sterker nog, ver weg kan alleen maar voor heel veel extra stress zorgen. Omdat je dan natuurlijk nog... Oh, laten we extra vroeg gaan, want dan zijn we voorbij
0: Antwerpen. Weet je waar wij het net over hadden, ja.
7: En dan, dan moet je 3 uur van tevoren op Schiphol zijn. En is je vlucht ook nog vaak. Nou, allemaal stress. Dat hij zegt, je kan net zo goed... lekker in een tent in Brabant gaan zitten. Want dat is natuurlijk net zo leuk. Om los te komen van je werk en van zeg maar alle gedoe daaromheen.
0: En maar laten we dit eens op je inwerken. Want veel mensen gaan hebben überhaupt maar 2 weken zomervakantie. Ja. Je wel, 3 is dan een beetje luxe.
1: Ik heb ook 2 weken vakantie, dus ja, het heeft eigenlijk helemaal geen
0: dan
1: zin.
0: Dan ben je net los. Je bent net een beetje los van je werk en dan moet je weer beginnen. En daar komt het dan op neer, Carmen.
7: Ja, maar goed, die 13,7 dagen. Ik weet niet waar die comma 7 dan precies vandaan komt, maar prima. Maar dan heb je net 2 weken, net aan 2 weken genoeg.
0: Dan zeg je, nou jongens, ben uitgerust. Ja. Maandag weer aan de slag. Nou, Richard Marx, die hoor je niet klagen, hoor.
7: Nee, joh.
0: In principe altijd tevreden als we moeten geloven. En waarom zouden we hem niet geloven? Dit is Satisfied.

0: Satisfied van Richard Marx. Goedemorgen.
1: Nieuwe muziek op Roadbeens Radar.
0: Voorjaar 2027. En dat gaat hartstikke snel, want na de zomervakantie dan is het zo weer top 2000 tijd en dan is het zo weer voorjaar. En dan komt er een nieuwe album van Editors. Dit is de voorloper daarvan. Geweldige nieuwe single. Maar ja, eigenlijk is alles van Editors goed. Liedje heet The Rush.

0: Nieuwe muziek van Roodbeens Radar, Editors in the Rush.
1: Jan Willem, start op. Intro rally.
0: Danny, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey. Hallo. Ja, ja, ja. Zelfs voor ventileren kun je studeren. Je werkt in de ventilatietechniek.
2: Jazeker.
0: Dat is natuurlijk superbelangrijk, helemaal met de hitte van de afgelopen tijd. Hè. Goed ventileren.
2: Jazeker. Ja. Het is goed ventileren dat er flink fris en leuk binnenkomt.
0: Dus zo is het. Ja, ja, want goed ventileren voorkomt transpireren.
2: Ja,
0: nou ja, inderdaad. Dat weet ik ook niet, want ja, je gaat de intro-rally spelen, Danny.
2: Ja.
0: En dat is natuurlijk altijd de garantie voor zweetdruppels, denk ik.
2: Ja, een beetje.
0: Jij wil spelen met de top 2000?
2: Ja.
0: Tot het jaar 2000?
2: Ja.
0: Dan moet je me even helpen.
2: Tot die tijd gaat het allemaal vrij behoorlijk. En ik ben wel op de hoogte van de nieuwere nummers, maar als het verder gaat, dan wordt het toch een beetje lastig, zeg maar.
0: Oké, dus het gaat om het jaartal van de liedjes. Ik dacht heel even, ja, dan wil je dus alleen spelen met de top 2000 van 1999. Ja, maar het gaat dus om de leeftijd van de liedjes.
2: Ja, tot het jaar 2000 van, noem maar een jaar.
0: Oké. Dus het begint volgens mij al bij 1937, hè? Strange Fruit van Billie Holiday. Staat ook in de top 2000.
2: Ja, precies. Ja. Zover dan nog niet, maar in ieder geval niet na 2000.
0: Alles tussen 1937 en 2000. Dat gaan we doen.
1: Juist. Ronde 1.
0: Ik heb er 5 voor je. De eerste 10 seconden, ben je er klaar voor?
2: Ja hoor.
0: Succes, man.
2: Dank je.

0: Dat die kat ook altijd op diezelfde plek zit, hè?
1: Ja, maar die lag net zo lekker te slapen.
0: Ja, nou ja, dat is iedere dag hetzelfde liedje. Ben jij er klaar voor, Danny?
2: Ja.
0: Komt hij nog een keertje.
2: Enjoy the silence.
1: Oh, oh jongen.
3: Ronde 3.
0: Waar komt dit nou vandaan, Danny, ineens?
2: Ja, weet ik niet.
0: Oké.
2: Ergens uit mijn achterkamer.
0: Ja, we gaan er niet al te lang over zeuren. Ja. Je bent een mok kwijt, maar je bent nog wel in de race. 6 seconden is de volgende. Ga je hem doen?
2: Ja, tuurlijk. Nee. Nee, ik durf het niet te zeggen. Ik ben het even kwijt.
0: Ja, je baalt nu zo hard, dan schiet je in dat befaamde intro-rally zwarte gat. En dan wil het niet meer.
2: Ja, dus...
0: Maar dat komt ook omdat je het jezelf te veel kwalijk neemt. Dat je die vorige niet wist. Want je wist hem wel, maar je kwam er niet op. En dat kan gewoon gebeuren, hè?
2: Ja, dat is jammer. Ja,
0: dan moet je ook gewoon niet te lang over mokken.
2: Nee, ja, leuk.
1: Ja, leuk, Willem.
0: want je wilde zeggen, thuis is het makkelijker, of niet? Ja,
2: dat
0: is
2: ook zo. Ja, nou, ik doe hem elke dag mee. Ja. En dan gaat eigenlijk gewoon altijd best behoorlijk, moet ik zeggen. Ja. Dat geloven wij.
0: Dit was Forever Young van Alphaville. 4 seconden was deze geweest.
2: Nee.
0: Dit was Yesterday van de Beatles en de laatste was deze van 2 seconden. Dus
2: precies.
0: Zit er iets bij waarvan je zegt van, nou weet je, ik heb de mok niet te pakken, maar ik word wel heel blij van Yesterday van de Beatles of een van de andere, Depeche Mode of Zombie of...
2: Nou, doe maar Dust in the Wind, dat is meer zoals het nou is.
0: Zo voelt het een beetje, ach jongen, niet te lang somberen, Danny. En ik heb wel goed nieuws, hè?
2: Nee.
0: Want jij hebt wel de code gekraakt, want er is maar 1 manier om hem te winnen en dat is jou gelukt.
1: Ja, hij komt naar Eindhoven, die ex-juvelige die Jan-Willem start op sneutelhanger.
2: Hoppakee, nou een beetje gelijk winnen.
1: Ja,
0: ik zeg het nog een keer, Danny, niet te lang mokken. Mooie dag vandaag.
2: Yo, fijne uitzending.

0: Ja, Danny dacht, dan moet die gifbeker ook maar even helemaal leeg. Die gifmok. Dan blijf ik heel even in de sombere stemming. Maar ja, dit is wel mooi van treurigheid. Dust in the Wind van Kansas uit de intro ready van Danny.
1: Hier is Carmen, hier is Carmen, met een raadsel.
0: En om te bewijzen dat Danny echt niet de enige is met een blackout, is hier Carmen met het nieuws van achter.
2: Gaan jullie even een blackout bezorgen?
3: Ja, ja, ja.
2: Let op.
4: Ik ben afgehaakt!
0: Oké, voorheen vrolijke luisteraar baalt van de overstap van DJ's. Dat kan, hè?
2: Dat zou kunnen, maar nee, daar gaat het niet over, hoor.
3: Dit is eigenlijk mijn brein nog voordat het WK begonnen was.
2: Je was toen al afgehaakt.
4: Ik ben afgehaakt!
2: Dat komt
5: allemaal niet goed, hè? NPO Radio 2.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
8: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks, bo!
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
18: De prijsfavorieten van

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Het is 8:02. Het is hoog tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal. En Carmen Verheul, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen en tientallen anderen raakten gewond. De raketten raakten winkels en een appartementencomplex. Volgens de burgemeester zitten er mensen vast op de 7e tot en met de 9e verdieping. President Zelensky had er al voor gewaarschuwd. Hij verwacht dat Rusland in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara grootschalige aanvallen zal uitvoeren op Oekraïne. In de WK-wedstrijd tegen Brazilië was er weer een hoofdrol voor de Noor Erling Haaland. Het werd 2-1 voor de Nooren en hij schoot er 2 binnen.
3: Vrij Haaland. Haaland maar een keer uithalen. Jongen, jongen, jongen. De tweede van de middag in New Jersey. En Brazilië is geklopt door Erling Haaland.
2: Later schoot Neymar nog een penalty binnen, maar die treffer kwam te laat voor de Brazilianen. Neymar heeft inmiddels bekendgemaakt dat hij stopt als international. De Nooren spelen de kwartfinale tegen Engeland, dat met 3-2 van Mexico won in een wedstrijd die tot de laatste seconde spannend was. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000 en tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat zij levend onder het puin vandaan worden gehaald is erg klein. Verwacht wordt dat het aantal doden daarom dus nog flink zal oplopen. Wie even wil lachen, die kan terecht bij de Kleine Comedie, want dat Amsterdamse theater komt met een telefoonnummer waar je naartoe kunt bellen voor een gratis mop. We hebben zelf ook even gebeld met die geinlijn.
4: Nodig is dus een moppenlijn.
5: Een moppenlijn?
4: Ja, een moppenlijn.
5: Hoe werkt dat?
4: Nou, dan moet je bellen.
5: Ja.
4: Dan krijg je mop.
5: Oké. Kom maar door.
4: Nee, je moet eerst betalen.
5: Hoeveel?
4: Ja, voor jou doe ik het voor €250.
5: En dat is de mop zeker?
4: Ja, dat is een mop.
5: Ik ben afgehaakt.
2: Ja, er komen dus allerlei moppen voorbij. We hadden nog een keertje gebeld, dan hoor je dit.
6: Er komt een nudist bij de dokter. Zegt de dokter, kleed u zich eerst maar even aan.
2: Ja, de Kleine Comedie komt hiermee omdat het theater deze zomer dicht is.
1: Oké.
2: En die moppen zijn ingesproken door cabaretiers zoals Joep van het Hek en Sarah Kroos.
1: Hebben ze ook een leuke mop? Ze hebben wel een rijk repertoire wat dat betreft, want vrijdag hebben we ze ook al gebeld. En toen waren
7: toen hadden ze wel grappige mopjes.
1: Oh, die vond je leuker?
7: Ja, vond ik leuk.
1: Ja, we hebben toen al wel 10 keer moeten bellen voordat we de leuke hadden.
7: Leuke mopjes.
1: Ja. Ja. Maar het is geen duur betaald nummer, hè? Dat scheelt.
2: Nee, het is gratis.
7: Oh, het is gratis?
2: Volgens mij is het gratis.
1: Oké, dat is simpel. Ligt wel een beetje aan je abonnement, maar...
2: Het weer nog. Vanochtend vooral in het noordoosten bewolkt en soms wat lichte regen. Vanmiddag overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden.
1: Kijk, als je een echte mop wil, dan moet je bij even de hart zijn.
8: Nou ja, dat is geen geintje. De zon is hier weer doorgebroken. Dat is best wel leuk om te zien. Het is helemaal niet grappig, maar ja.
7: Nou ja, we krijgen gewoon gratis het weerbericht voor Bas.
1: Ja, leuk. Ja,
8: ik word wel vrolijk van.
1: Ja.
8: Nou, waar je niet vrolijk van wordt, is de blik op de lijst van files op dit moment. Zoals die op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Een uur vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer file. Ook door de afgesloten A27 tussen Gorinchem en Everdingen in beide richtingen. Op de A15 Gorinchem richting Europoort 9 kilometer stilstaan tussen Papendrecht en knooppunt Vaanplein. De hoofdrijbaan is waarschijnlijk nog een kwartiertje dicht. En dat geeft heel veel vertraging. Ook op de A16 vanuit Rotterdam tussen Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Een uur vertraging daardoor. En van Breda naar Rotterdam heb je heel veel vertraging omdat de A20 dan weer dicht is. Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. En dat is door werkzaamheden 21 kilometer file vanuit Breda tussen Dordrecht en Terbrechtseplein. En het staat goed stil. Op de A27 Utrecht-Almere is een ongeluk gebeurd met 4 auto's tussen Hilversum en Huizen. 6 kilometer file en een half uur vertraging.
1: Erwin, dankjewel hè.
9: Doei.
1: Weet je wat het is met mopjes? Je moet er altijd één paraat hebben. Ik denk dan altijd te laat, had ik nou maar een mopje onthouden. Carmen is daar bijvoorbeeld heel slim in. Die weet gewoon, altijd wel één mopje die ze uit de mouw kan schudden, omdat ze weet dat het moment kan komen.
2: Wie moet je bellen als er een kind uit de boom valt?
1: De brandweer, denk ik.
2: De kinderopvang.
9: Samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
11: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters. Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
0: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
5: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
4: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
6: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, die verdient het.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: heet dat nummer ook alweer?
1: Precies, nog één keer zo.
0: Wat we niet vergeten.
1: Nee, maar dit is een andere Wino.
2: Oh, dit is een andere Wino.
1: Ja, deze leeft in Engeland.
2: Ja. Ja.
1: Kane. Nee, Keane. Somewhere only Wino.
2: Dit is die schorre voetballer, die heet ook Keane.
1: Nee, dat is Kane. Goedemorgen. Grote verschillen vandaag. 19 graden aan de kust tot 29 in het zuiden van het land. Wiskundigen zeggen dat het in de juiste hoek wel 45 graden kan worden.
2: Dat scheelt een zwembroekje.
1: Ja, zeker. Ja. Behoorlijk zwembroekje. Ja. 6 juli, goedemorgen, het is maandag. Straks de sportieve hoogte- en dieptepunten van het afgelopen sportweekend volgens Erik Dijkstra.
2: Ja, en Erik Overloot dit uur.
1: En Erik Overloot. Is dit het Erik Overloot-alarm?
2: Overloot-alarm. Zometeen is er natuurlijk weer een nieuwe editie van het 10 voor 9 journaal. Zeer de moeite van het beluisteren waard, kan ik nu al zeggen. Mijn gewaardeerde collega van RTL Boulevard, Erik de Munk, die is daarin te gast. Die heeft dit hele weekend niks anders gedaan dan alleen maar het huwelijk van Taylor Swift en Travis Kelce in de gaten gehouden. En zometeen deelt hij al zijn bevindingen.
3: Ja, dit zijn ze. De 3 van vandaag.
1: Dus hebben wij 2 Eriken, of Eriks al een Erik Overloot?
2: Nou ja, god ja, weet ik veel. Ik moet er even wat van maken.
3: Nummer 3.
1: De 3 dingen waar het vandaag over gaat, in volstrekt willekeurige volgorde. Gianni Infantino.
2: Erik Infantino.
1: Ja, precies. De FIFA-baas.
2: Oh ja.
1: Ik heb altijd het idee dat het Infantino had moeten zijn. De FIFA-baas kreeg namelijk een belletje van Donald Trump. Die was niet blij met een rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Bellegun. Die kreeg namelijk... Na een trap waarbij de enkel van de tegenstander eigenlijk helemaal dubbel ziet klappen, een rode kaart. Een directe rode kaart. En dan word je meteen geschorst voor de volgende wedstrijd. En Trump die dacht, oh, you like it. Die vond dat stom. Dus wat denk je? Meneer Infantino, die heeft de rode kaart na een belletje van Trump teruggedraaid. Nou, aanstaande nacht is de wedstrijd van de Verenigde Staten tegen België. En de Belgische bondscoach die is verbijsterd. Hij zegt, ja, het lijkt wel 1 april, man.
4: Ce que je savais pas, moi, c'est que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril.
1: Ja, die zegt, ik wist niet dat bij het bureau van de FIFA op 4 juli 1 april is.
3: Nummer 2.
2: Op 2 een ernstige zaak, want daar staan de natuurbranden in Zuid-Frankrijk. De verwoestende vuurgolf, dat staat vandaag op de voorpagina van de Telegraaf. In de buurt van de stad Perpignan woedt een grote natuurbrand, waardoor al zo'n 4500 hectare natuur is verwoest. 10.000 mensen die in de omgeving wonen of op een camping staan daar, die zijn geëvacueerd. 700 brandweerlieden en 200 voertuigen zijn in het gebied om de brand te bestrijden. Maar die brand die is nog niet onder controle.
3: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1...
1: Ja, daar staat toch die 13,7 dagen waar jij het net al over had. Bij de kranten komt 13,7 dagen, want zoveel dagen vakantie hebben wij Nederlanders dus gemiddeld nodig om onze batterij weer helemaal op te laden. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek. Jongeren onder de 25 jaar hebben minder tijd nodig om helemaal los te komen tijdens de vakantie, namelijk 10 dagen. En bij een actieve vakantie zou je je werk sneller achter je kunnen laten, zoals bijvoorbeeld bij een skivakantie. Want door een andere omgeving en de sport, en omdat je actief bent, ben je je werk na 1 dag al vergeten.
2: Oh.
1: Dus dat betekent dus eigenlijk kort gezegd dat de beste manier om van je werk los te komen is de eerste dagen van je vakantie gewoon dingen te gaan doen. En niet gelijk op je luie reet ploffen. Want dan ga je dus in je hoofd zitten.
2: Gelijk excursies en zo.
1: Dat soort dingen. Ja, ja.

0: Rayman, daarvoor Maniac van Michael Cimbello.
1: Is het zo dat? Ja!
2: I'm driving like a grandma.
3: Wat een start! Alles heeft het in zich.
4: Het Sportweekend met Erik Dijkstra.
0: Ja, ik zeg al steeds straks Erik Dijkstra met de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen sportweekend. Maar Erik, ik zit te genieten de afgelopen weken. Weet je wel, de WK is hartstikke leuk en dan is ook de Tour weer begonnen.
5: We beleven hoogtijdagen. We hebben eigenlijk een soort van onafgebroken tsunami van sporthoogtepunten. Ja, maar de enige die daar eigenlijk niet aan meedoet, is Max Verstappen. Laten we die ook verder even niet behandelen.
6: Die was weer chagrijnig, hè?
5: Ja, die had een heel chagrijnig weekend. Maar toen dacht ik ook vanochtend, denk je, ja, moeten we daar nou weer over hebben? Weet je wat, laat maar even gaan.
0: Die heeft ook altijd alle reden toe, hè? Laten we dat ook even zeggen.
5: Nee, dat ook. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Maar toch, we hebben ook zoveel hele mooie dingen gezien. Laten we bijvoorbeeld eens beginnen met fietsen. De Tour de France is ook nog begonnen. Je zou het bijna vergeten, want er is zoveel sport op dit moment. Maar de Tour de France ging van start en er werd gefietst in Spanje nog vooralsnog. De Tour startte natuurlijk in Barcelona. Zaterdag won Jumbo-Visma. Toen kwam meteen Vingegaard in de gele trui. Gisteren was daar meteen een tegenstoot van Pogacar. De allerbeste wielrenner aller tijden. En er gebeurde iets, dat zie je niet zo heel vaak in wedstrijden op dit niveau. Pogacar die gaf namelijk gisteren een cadeau aan zijn eerste luitenant. Dat is een renner van wie sommige mensen zeggen die gaat in de toekomst ook tigkeren de Tour de France winnen. Dat is Isaac Del Toro, een Mexicaan. Geweldige coureur. Maar Pogacar die kon gisteren winnen, maar die gaf het cadeau, de ritwinst in de Tour. En dat gebeurt echt heel weinig. Omdat het ook een finish was bergop met echt in volle snelheid. Hij gaf het cadeau aan zijn teamgenoot.
6: En Pogacar heeft vooral oog voor Vingegaard.
7: Mooi te kijken, joh. Hij speelt ermee.
6: De Mexicaanse
7: kampioen. Hij laat het aan Del Toro.
6: Ja, daar komt ook nog even een pool, maar die redt het niet. Het is Isaac Del Toro voor Tadej Pogacar die een zeldzaam cadeau geeft.
7: Pogacar is zelden gezien zoiets, hè?
6: Maar hij geeft nooit een cadeau.
7: Nee, nooit.
0: Ja, dat is dan toch, wijsheid komt met de jaren. Maar op een gegeven moment heb je natuurlijk zoveel bereikt dat je dan ook makkelijker zo'n cadeau kan weggeven, toch?
5: Ja, dat is zo, maar het is ook natuurlijk een cadeau dat er ook voor zorgt dat die Del Toro natuurlijk de komende Tour de France het snot voor zijn ogen gaat rijden in dienst van zijn kopman. Want hij heeft al zo'n mooi cadeau gehad. Dus dat is ook wielrennen. Je moet ook altijd weer iets terug doen als je een cadeautje krijgt.
0: Een tactisch cadeau.
5: Zo is het. Dan voetbal. Maar we hebben echt. Het was echt een beestachtig mooie WK-avond. Dat begon al gisteravond. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik zeg het echt met verdriet in de stem. Want ik ben zelf heel erg voor Brazilië. Maar die verloren terecht gisteren van Noorwegen met een fenomenale Haaland. Die je eigenlijk bij vlagen helemaal niet zag. En dat denk je soms ook een beetje houterig. Maar hij maakte echt twee puntgave doelpunten. En daarmee versloeg hij eigenlijk eigenhandig zo ongeveer Brazilië. En wat ik wel leuk vond, na afloop kregen we weer die Vikingroei. Weet je wel, dan zitten ze met z'n allen klaar en dan wordt er op die trommel geslagen. Roe! En ik bedoel, ja, er zijn ook wel mensen die zeggen, ik vind het irritant. Maar het is ook wel, het zegt ook iets over Noorwegen. Wat toch ook een ploeg is waarbij plezier, en dat zie je niet zoveel op dit hele hoge niveau, waarbij plezier echt nog hoog in het vaandel staat. En nou ja, laten we toch nog heel even gewoon nog echt ouderwets luisteren naar de Vikingroei.
0: Ja, we hebben de grocht al een paar keer van genoten.
5: Ja.
0: Het is niet alleen feest, maar het is ook intimiderend, hè?
5: Het is ook intimiderend. En ik moet je ook eerlijk zeggen, ik zat er naar te luisteren en naar te kijken. Ik ben er ook een beetje jaloers op, merk ik. Ik ben er jaloers op, omdat Nederland is natuurlijk uitgeschakeld. Dan denk ik, godverdorie man, die Nooren met die Vikingroei.
6: Ja.
5: Ik wou dat ik een Noor was.
6: Dat
0: gewoon in principe. Ja. Maar goed, wat moeten wij de 16 meter inslepen als wij een wedstrijd hebben gewonnen? Een draaiorgel?
5: Ja,
0: Sineke?
5: Ja, geen idee eigenlijk. Misschien moeten we met z'n allen op een kaas gaan slaan of zo. Misschien moeten er eens een keer wat anders worden bedacht. Ik heb het geen idee. Vannacht was, ik heb het vanochtend pas gekeken, ik moet het je eerlijk bekennen, maar ik heb voor een heel stuk die wedstrijd terug zitten kijken. Was Engeland-Mexico. Dat was echt een WK-klassieker. Uiteindelijk won Engeland met 3-2 na echt een loeispannende wedstrijd. Maar toen gebeurde er iets heel geks na afloop, want toen werd Harry Kane werd geïnterviewd. En Harry Kane is natuurlijk, dat is een van de allergrootste Engelse spelers aller tijden. Besliste ook gisteren weer, toch weer die wedstrijd en de penalty die hij maakte. Maar toen werd hij na afloop geïnterviewd. En toen bleek dat Harry Kane, vlak voordat hij werd geïnterviewd, had hij Grover en Kermit de Kikker tegelijkertijd ingeslikt.
8: Ja, full hang up to the ball first. It was one of those days that the ref gave a lot against us. In the end, it didn't matter. So I'm happy.
9: What can the England fans look forward to now?
8: Well, just look at them here. Incredible, unbelievable support. gangsters. We gaan even toe. Zo.
0: Het is toch geweldig. Ja.
10: Erik, mogen we je bedanken?
5: Jazeker, en bedankt. Tot later.
10: Bedankt, dag.

0: middagtemperatuur is vandaag behoorlijk verschillend. 19 aan de kust tot 29 in het zuiden van het land. En waar het vast staat, hoor je van Ewen de Hart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, dat is bij Rotterdam. Dat is het goede antwoord. En dat is niet leuk voor hen die in de file staan daar. Want heel veel vertraging. A, door een ongeluk op de A15 de hoofdrijbaan bij Knoopend Vaanplein. Die is dicht. Kan elk moment open gaan, maar we weten niet precies hoe laat. Staat de file daarachter. Ook op de A16 staat de file daardoor vanuit Rotterdam. 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk. En de andere kant op. Door werkzaamheden op de A20 vanuit Breda richting Rotterdam. 26 kilometer stilstaand verkeer tussen de Moerdijkbrug en Terbrechtseplein. A20 is dicht richting Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. En omrijders die komen elkaar tegen op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam in de Hoekzwaard. Tussen Knoopend Sabina en Afrit Oud-Beijerland 12 kilometer file en 40 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Dat is nieuws van 8:30 met Carmen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Er zijn nog veel vragen over het uitschakelen van het stroomnetwerk in een deel van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum zagen dat het netwerk overbelast dreigde te raken. Maar waardoor dat kwam, wordt nog uitgezocht.
3: Het kan wezen dat het kwam doordat er toch ineens lokaal veel stroom werd gebruikt. Het kan ook zo zijn dat er toch ergens iets verkeerd is gegaan met metingen, met de interpretatie daarvan, wat ook maar. Maar goed, dat willen wij tot op de bodem uitzoeken om ervan te leren en herhaling te voorkomen. Maar dat lukt ons niet op een zondagmiddag. Dat doen wij zorgvuldig en grondig.
2: Ja, het moment was inderdaad opmerkelijk, omdat op zondagochtend meestal niet veel stroom wordt gebruikt. En ook was het niet heel koud of warm, waardoor er geen extra vraag bijvoorbeeld was van airco's of warmtepompen. De Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin zei hij dat hij Kylie Minogue zou doen. In de podcast werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. Hierbij mocht de premier kiezen uit 3 namen, onder wie Kylie Minogue.
4: Shag, marry, date. Kylie Minogue, Nicole Kidman of Rhonda Birchmore?
5: I've just got married, I'm only 6 months in.
4: But if it goes tits up, let's just pretend.
5: Oh, Kylie, clearly.
4: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
5: All of the above.
4: All right, it's a triple.
5: She's terrific.
2: Albanese ging dus voor Kylie Minogue. De premier kreeg toen veel kritiek, onder meer van parlementariërs. Die noemen de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Weer een grote kunstroof in Frankrijk. Bij een museum in het noordoosten van het land zijn vermoedelijk zo'n 20 juwelen gestolen. Die zouden samen mogelijk enkele miljoenen waard zijn. Er gingen alarmen af in het museum, maar toch zou de roof pas later zijn ontdekt door een schoonmaker. Vorig jaar werd er ook voor miljoenen euro's aan juwelen gestolen in Frankrijk, toen uit het Louvre in Parijs. Op het WK heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico, zag deze Britse commentator.
6: Flung in dangerously, Pickford gets rid of the ball, the referee goes to his whistle! It is one of the greatest results in England's World Cup history! A first ever win against the host nation. A first ever win at this arena.
2: Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man... maar wist toen toch te scoren vanuit een penalty. En de Engelsen nemen het in de kwartfinales op tegen Noorwegen. Dat land won vannacht met 2-1 van Brazilië.
0: Carmen, dankjewel. Goedemorgen, het is maandagochtend. Fijn dat je erbij bent. 6 juli met Jane of Fools van Aretha.

0: onze vrienden van Kensington. Geef even het ritme van jouw maandagochtend aan. Met Living For, voor Aretha Franklin en Chain of Fools. Lekker om die weer te horen, hè? Het is bijna 8:45, straks een nieuwe editie van het 10:09 journaal. Jeroen, wat zit erin?
1: Ja, Margreet Dolman is getrouwd in Madison Square Garden. En Taylor Swift komt terug op RTL 4. Nee, andersom.
0: Moet ik het eventjes aanpassen?
1: Ja, nee, ik was even een beetje bijna.

0: Weer eens aan, Jeroen.
1: Ja, ja.
0: Laat maar komen.
2: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Glenn Frey, Hallikidee, even de boel de boel.
1: Op Radio 2, holladier. Ja, een bakje koffie erbij, glasje ananassap en een babybelletje.
0: Hoezo dat dan?
1: Ja, weet ik veel. Wat erbij doen. Margreet Dolman komt weer terug op televisie, dat is leuk. Paul Hanen, dat is daar een alter ego van, die krijgt een programma bij RTL 4. Margreet Dolman begrijpt het, zo gaat het programma heten. En dat is vanaf 6 september op zondagochtend te zien. Dominee Gremdaad, die kan dan ook nooit ver weg zijn, die sluit dan elke uitzending af met een overpeinzing. Harry Styles die heeft zijn hele concertreeks in Wembley Stadion in Londen afgesloten. Hij eindigde het 12e concert met een dankwoord aan zijn vrienden van One Direction. Zonder jullie had ik hier niet gestaan, zei hij.
3: I wouldn't be on this stage if it wasn't for four friends of mine that were massive fans. I want to thank Noah, Louis, Zane, my good friend
0: Liam. Toch sympathiek.
1: Heel leuk, ja. Het was heel lang het best bewaarde geheim van Amerika, het huwelijk van Taylor Swift en Travis Kelce in de hele voorbereiding daarop. Maar dit weekend was het dan eindelijk zover. En nu het jawoord is gegeven, lekken er ook steeds meer details uit. Erik de Munk is entertainmentdeskundige bij RTL Boulevard. Hij heeft het hele weekend eigenlijk alleen maar hier naar zitten kijken en alles in de gaten gehouden voor je. En hij is nu hier. Erik, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja, ik heb af en toe gewoon nog een boterham gegeten, maar voor de rest ben ik alleen maar hier
1: gegeten. Een stukje bruislaak.
0: En het is Madison Square Garden geworden, hè?
4: Ja, eigenlijk klopt er best wel veel, want waar we het eerder deze week over hadden. Madison Square Garden, dat was een soort van... Ja, het was blijkbaar geen kasteel, maar het was een soort sprookjestuin die ze daar dan helemaal binnenin hebben opgebouwd. Dus daar heeft de ceremonie plaatsgevonden. Dus ja, heel veel wat er voorspeld was, dat is uitgekomen.
0: En er zijn al wat dingen uitgelekt. Hè? Alles was natuurlijk in het diepste geheim. Mensen moesten ook daarvoor tekenen.
4: Ja, er is heel veel getekend. Er mochten geen telefoons meegenomen worden. Maar er zijn een paar dronken familieleden wat loslippig geweest in de taxi. En er is ook wel een statement uitgegaan. Dus het officiële statement is dus dat ze getrouwd zijn. Er waren dus geen heel veel bruidsmeisjes bij. Het was best wel klassiek. De broer van Taylor Swift was getuige. De broer van Travis Kelce ook. Nou, we weten dus nog inmiddels niet wat voor jurk het precies was. Maar het is wel van Dior. Dus het hele team van Dior heeft het allemaal ontworpen in Parijs. Dat is wat we weten. En ja, er waren dus 1000 gasten. Waarbij ongeveer elke celebrity die je maar kunt bedenken, die was er. Jennifer Lopez, Nicole Kidman, iedereen. Maar wel opvallend vond ik dat Blake Lively en Ryan Reynolds, nou toch al jarenlang beste vrienden, die waren er niet.
1: Hey.
4: Dat vind ik opvallend. Er is natuurlijk ruzie over geweest over die rechtszaak, dus die waren er niet. Hmm. Ja, en verder is het dus gewoon tot in de vroege uurtjes van de 4th of July is het allemaal doorgegaan. En wat ook nog wel leuk is om te vertellen dat ze dus de gelofte hebben afgelegd. Die duurde allebei 20 minuten, dus het was echt een lange zit. 40 minuten voor iedereen.
0: Ja, maar dus allebei, het is wel afgemeten. Dus het is ook niet dat de een langer was dan de ander. Gewoon, we geven elkaar allebei 20 minuten.
4: Ja, nee, vanuit gouden boekjes. En een van de presentatoren van Good Morning America, van de Amerikaanse ochtendshow, die was erbij. En die heeft gezegd dat het een soort kruising was tussen Alice in Wonderland en The Wizard of Oz. Dat we daaraan moeten denken qua setting en qua sprookjesachtige stijl die het huwelijk uiteindelijk had.
1: En wat was er nou met die zakdoekje? Was hij met zakdoekjes?
4: Zakdoekjes?
0: Een cadeau of zo? Er was geen goodiebag, maar mensen kregen zakdoekjes cadeau of zoiets?
4: Ja, iedereen kreeg zakdoekjes waar TNT in stond, met goud in stond geschreven. En ze hebben ook allemaal een pakketje van Cartier gekregen. Dus het geld
0: is zeg maar... Is wel een goede bek.
1: Verder hebben ze het klein gehouden. Ja. Erik, dankjewel. Fijn dat je ons eventjes hebt bijgepraat met al deze details.
4: Joejoe.
1: Fijne dag. Einde.
5: NPO. Radio 2.
6: Deze week is My Body Isn't Ready van Somber. NPO Radio 2 Topsong.

0: Joejoe.
1: Fijne dag.
2: Einde.
3: NPO Radio 2. Topsong.
4: Deze week is My Body Isn't Ready. Van Somber. NPO Radio 2. Topsong.

0: My Body Isn't Ready, die herken ik wel. Drie uur slaap na Bruno Mars.
1: Nou, ik wil net zeggen, het voelt een beetje maandag, hè, die titel inderdaad. Ja. My Body Isn't Ready.
2: Ja. Maar Bartje is altijd ready.
1: Ja, my mind is. Ja. En mijn piano ook.
2: Bart start op.
1: Ja.
2: Nou, als jij het denkt te weten, spreek het in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in, laat jezelf horen. Misschien mag jij straks de show van Bart aftrappen. Bart, mooi aan de slag.
3: Oh, wacht even, Bart.
2: Mooi aan de slag.
3: Ja,
2: graag gedaan.
3: Ja.
2: Dit was de ochtendshow van maandag 6 juli. Fijn dat je erbij was.
0: Ja, geniet van je maandag en morgenochtend. Dan zijn wij er weer. Tot dan.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
2: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
3: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime trostomaten, 300 gram maar, 99 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
9: e-boekhouden.nl.
8: Hey, jij daar!
10: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
10: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
12: Het is maandag. Een ongeschreven boek ligt voor je. Jij hebt de pen in handen. Schrijf je eigen splinternieuwe week. Nee hoor. Het weekend is voorbij, het is kut maandag. Geen zin in. Aan de slag zometeen. Eerst het nieuws van 9 uur. Goedemorgen, Carmen.
13: Goedemorgen. De oudste zoon van de laatste shah van Iran is in Den Haag. Hij gaat op uitnodiging van VVD-leden in gesprek met de Tweede Kamer. Niet alle partijen zijn daar blij mee. Pahlavi presenteert zich als degene die de bevolking van Iran kan bevrijden van het onderdrukkende regime. En hij heeft veel aanhangers. Maar critici zeggen dat hij geen band meer heeft met het land. Hij woont al bijna 50 jaar niet meer in Iran. En hij zal nooit afstand hebben genomen van de dictatuur van zijn vader. De arbeidsinspectie is een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
14: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
13: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Ook vandaag rijden er nog geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Vorige week werden ongeveer 200 kabels in een goot langs het spoor verwoest door brand. Het repareren daarvan is een lastig karwei. Volgens spoorbeheerder ProRail wordt er dag en nacht aan gewerkt. Neymar stopt als international voor Brazilië. Dat maakte die bekend na de wedstrijd tegen Noorwegen gisteravond. Die verloor Brazilië met 2-1. Neymar scoorde in zijn allerlaatste wedstrijd voor de Gele Canaries nog wel een penalty.
15: Neymar junior. Nieland op de lijn. Neymar even inhouden. Het aanloopje. En dan schuift hij de bal in de goal. En Neymar laat nog even van zich spreken om deze strafschop feilloos in te schieten.
13: Neymar is 34 en speelde 130 interlands voor Brazilië. Hij scoorde 80 doelpunten en is daarmee de topscorer aller tijden van zijn land. Het weer. Vanochtend vooral in het noordoosten bewolkt en soms wat lichte regen. Vanmiddag overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden.
12: Dat is toch al een verschilletje.
13: Nogal.
12: Verkeersinformatie, Erwin de Hart, hoe is het op de weg?
9: Ja, er staan nog 50 files, Bart. Vooral bij Rotterdam is het nog altijd druk. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. 11 kilometer file. 11 kilometer file ook op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht-West en knooppunt Ridderkerk. Door een ongeluk was de hoofdrijbaan bij Vaanplein heel lang dicht. Die is weer vrij. Maar de vertraging is nog redelijk groot op de A16 vanuit Rotterdam. Daardoor ook 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk. En door werkzaamheden is de A20 dicht richting Hoek van Holland bij Knoopend Terbrechtseplein. Dat geeft 28 kilometer file vanaf Breda tussen Knoopend Klaverpolder en Knoopend Terbrechtseplein.
12: Dankjewel. Dit is een appje van Pip. Ja, dat is goed geantwoord, Pip. En dit is Tijen.
16: I wanna be starting something. I wanna be starting something.
12: En dit is Monique.
17: Hey, psst. Do you wanna be starting something?
12: Jazeker willen we dat. Michael Jackson komt eraan. Wanna be starting something over een paar minuutjes.
18: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: is NPO Radio 2.
1: Hé, hey, maar dat kan toch niet, Jeroen?
2: Wat?
1: Maar dat... Nou ja, zou je dat nou echt wel doen?
3: Nou, weet je...
4: Nu, met de Gamma Voordeelpas, 20% korting op sierbestrating, grind en split.
5: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is?

0: genieten maar.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
6: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
5: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovanek.nl.

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovanec.nl.
2: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een...
3: Oh, nee hè.
4: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatje.
8: Met 20

0: Autodiscounter.nl.
1: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
6: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
7: Aan de slag.

Of je nou zwoegt in de sportschool, wandelt met de hond, of onderweg bent naar een belangrijke afspraak. Je fluit ze stuk voor stuk mee. Op NPO Radio.

0: Chester Bennington had gelegen, had ik Linkin Park afgekondigd als Lincoln Park. Een park vernoemd naar president Lincoln. En dat was een park waar Chester altijd langs reed in Santa Monica. En dat vond hij wel een mooie artiestennaam. En in die tijd was een bijbehorende website natuurlijk superbelangrijk. Maar Linkin Park was al bezet. En veel te duur om te kopen. En dus paste zijn naam een klein beetje aan om een onbezet en dus gratis website te claimen. En dat werd dus Linkin Park gewoon een klein beetje aangepast naam. In the end. Art Barends hier. Ik heet eigenlijk Bart Arends, maar die website was niet vrij.
1: Er is maar één.
2: NBO. Radio 2.
1: Radio 2.

0: Wet, wet, wet. En love is all around in aan de slag voor Avondros op NPO Radio 2.
1: Hé, hey Bartje.
0: Ja.
1: En dan ga je nog een lekkere meezinger voor ons, jongen.
0: Nou, en of ik een meezinger heb, hé. Op de laatste bruiloft waar ik was, gingen ome Theo en tante José het in het midden van de dansvloer toch echt weer tegen elkaar opnemen. Ik heb ze zien blaren, jongen, niet normaal. En ja, ook toen speelde mijn oom weer luchtgitaar op zijn bovenbeen. Dus dit is een rammer van je welste. Proud Mary van Ike en Tina Turner.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see.

0: Radio 2. Waar nu het nieuws klinkt, het nieuws van 9:30. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Provincies mogen sneller wolven laten afschieten. Staatssecretaris Erkens staat toe dat daarvoor eerder vergunningen worden afgegeven. Hij zegt dat wolven nu welpen krijgen die ze willen beschermen en dat dat gevaarlijk kan zijn voor mensen die de natuur intrekken. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan volgetroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij Amerika hoort en heeft zo'n 1500 inwoners. Er zijn windsnelheden van meer dan 240 km per uur gemeten. Er zou veel schade zijn. Over slachtoffers is nog niks bekend. Zuid-Holland staat aardig wat verkeersoverlast te wachten. Vanwege groot onderhoud gaan 8 bruggen in Alphen aan de Rijn, Zwammerdam, Woubrugge en Leimuiden de komende jaren om en om zeker een half jaar dicht. Er worden mechanische onderdelen vervangen, maar ook seinen en het asfalt. Een opmerkelijk moment op het WK bij de wedstrijd Engeland-Mexico. Speler Jordan Henderson raakte geblesseerd, terwijl hij helemaal niet in het veld stond. Het ging mis toen hij de overwinning op Mexico vierde.
2: He did fall over the advertising hoardings. That's what we think has happened. And it looked like he was getting some oxygen as he was being stretchered off the pitch.
1: Ja, Henderson wilde over het reclamebord springen, maar kwam toen hard ten val. Hij werd op een brancard afgevoerd, terwijl hij extra zuurstof kreeg. Volgens Engelse media heeft hij een ernstige polsblessure. Het weer vanochtend vooral in het noordoosten bewolkt, soms wat lichte regen. Vanmiddag overal droog, met een mix van zon en wolken. Voor 19 graden in het noorden, tot 29 in het zuiden.
0: Dankjewel. Erwin de Hart bij de ANWB Verkeersinformatie. Hoe is het op de Nederlandse weg?
3: Het is overweegd goed, maar het is heel druk bij Rotterdam nog steeds. En ook op de A2 is het druk. Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Waardenburg, 12 kilometer file. Ook door de werkzaamheden op de A27 bij Gorkum is dat veroorzaakt. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Klaverpolder en Knoop het Ridderkerk, 18 kilometer file. A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk. Meer dan een half uur vertraging in 5 kilometer file. Dat komt door werkzaamheden en een eerder ongeluk op de A15. De A15 is wel weer vrij. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Door de werkzaamheden bij Knoop het Terbrechtseplein, 7 kilometer file.

0: En omrijders vanaf Bergen op Zoom in de file richting Rotterdam op de A29... tussen Willemstad en Knoop het Vaanplein, 21 kilometer.
1: Sterk tussen de rest aan. Lekkere muziek op je radio tijdens het filerijden. Bente komt eraan met 3, 2, 1, maar dat duurt nog wel 1, 2, 3, 4 minuutjes.

0: 1, NPO Radio 2, overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

Jam Band, Give It Up op NPO Radio 2. Oké, even een raadseltje. Luister even naar een zangeres die begin jaren 90 in het voorprogramma stond. Let op, het voorprogramma van Vanilla Ice. Bekend van de hit Ice Ice Baby. Dit is een fragmentje van haar

Echt zo'n schattig, poppig popliedje. Ja, en als je dan hoort wie het werkelijk is, wie dus dit liedje zong en in het voorprogramma stond van Vanilla Ice, dan geloof je het bijna niet.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
5: Hier, moet je opletten.
4: Chocomel?
6: Sloopmelk.
4: Mona?
6: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
6: Sloopmelk.
4: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
6: Sloopmelk.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
8: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
10: Mam, waar is mijn zwembad?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
13: geeft ruimte.

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroente. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
8: Something Happens met Parachute staat in de planning. Bruno Mars, On My Soul. Die hele fijne ga ik ook draaien zo meteen. En dat allemaal na het nieuws van 10 uur. Carmerville, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Het dodental na de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 11. De aanval was op een appartementencomplex en winkels. Omgekeerd zou Oekraïne doelen hebben aangevallen in Rusland. Ook zijn er de laatste tijd steeds meer aanvallen op de Krim die Rusland heeft bezet, zegt journalist Michiel Driebergen.
10: Eigenlijk is de Krim gewoon een soort van lam gelegd. Krimbewoners die kunnen geen benzine meer krijgen. Er is nu elektriciteitsuitval. Wat dat betreft zijn de rollen omgedraaid en valt Oekraïne toch ook op langere afstand aan. Hè? Moskou, Petersburg hebben we de afgelopen dagen gezien. Maar Poetin geeft eigenlijk nog steeds geen krimp.
9: Woensdag ontmoeten Zelensky en president Trump elkaar weer. Ze proberen dan een einde aan de oorlog te maken. Woedende reacties uit de voetbalwereld nu de schorsing van de Amerikaanse speler Bella Gunn is teruggedraaid. Hij kreeg rood in de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina en werd geschorst. President Trump zou daarna met FIFA-baas Infantino hebben gebeld om die schorsing ongedaan te maken. En dat lijkt gelukt, zegt onderzoeksjournalist Guido van Gorp.
11: Ja, de vraag is hier wederom een geval van politieke inmenging? We hebben de Peace Prize gehad met Gianni Infantino en Trump. En de Belgische Bond heeft inmiddels ook al aangevraagd van jongens, onderzoek dit. En dat lijkt me niet meer dan terecht. Maar de vraag of dat gebeurt? Ja, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, maar we gaan het zien.
9: Bella Gunn mag door de beslissing in actie komen in de wedstrijd tegen België. Hij is de eerste speler in de geschiedenis van een WK die niet is geschorst na een rode kaart. Een vloot van 10 Japanse schepen is door de straat van Hormuz gevaren. Het gaat onder meer om 6 grote olietankers met 12 miljoen vaten ruwe olie uit het Midden-Oosten. Er geldt nog altijd een fragiel staakt het vuren tussen Israël, Amerika en Iran. Daarin spraken ze af dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Brommobielen rijden nog vaak op het fietspad, terwijl dat helemaal niet mag. Die mini-auto's horen namelijk op de rijbaan. De provincie Noord-Holland wil maatregelen.
12: Er moet meer campagne komen. We zijn met de politie over handhaving aan het praten. Dus er moet gewoon heel veel gebeuren om het veilig op de weg te krijgen.
13: Ja, het is dus nu niet veilig.
12: Het is heel erg onduidelijk en onduidelijkheid brengt ook onveiligheid met zich mee.
9: Het onderzoek blijkt dat 1 op de 5 brommobielbestuurders geregeld op het fietspad rijdt. En de provincie heeft daarover een brief naar de minister gestuurd. Het weer geleidelijk breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie volgt nu. Erwin de Hart, goedemorgen.
14: Hey Bart, goedemorgen. Er staan nog steeds files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Staat al de hele dag een file tussen Zaltbommel en Afrit Evelingen, 15 kilometer. Een kwartier is op dit moment de vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Dus Breda Noord en knoop het Klaverpolder. Door een ongeluk een kwartier extra reistijd in 6 kilometer file. Voorlopig is de rechterrijstrook dicht. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knoop het Terbrechtseplein. 5 kilometer file. De weg is dicht tot aan knooppunt Kleinpolderplein door werkzaamheden. de komende 2 weken. De A27 Breda richting Gorkum is al een tijdje dicht door werkzaamheden. En daarom staat daar tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 7 kilometer file.
8: Dankjewel. Zoals gezegd, Bruno Mars komt eraan met All My Soul. En die Bruno die is geboren in de stad Honolulu. Waar is dat de hoofdstad van? Als je het weet, laat het weten via de NPO Luisterapp. Het is namelijk de selectievraag voor het 60 seconden spel. Dus Honolulu, waar is dat de hoofdstad van? App het via de NPO Luisterapp en speel mee met het 60 seconden spel.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
18: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
18: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
19: Lieslot, wat ben je aan het doen?
20: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
19: Dus
20: als je slim bent, boek je nu, pap.
19: Ah, met superkorting.
20: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
19: Prijsvrije vakanties.
21: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
19: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
21: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
22: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
23: Honda, the power of dreams.
24: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
25: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
26: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
27: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
26: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
28: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.

Ja, wat blijft die van Bruno Mars, On My Soul, Now Something Happens and Parachute. Ik ga nu de Boomtown Rats draaien, I Don't Like Mondays. En dat liedje klinkt super vrolijk. Maar qua tekst gaat dit over een hele bizarre gebeurtenis. Het gaat over Brenda Spencer, die in 1979 uit het niets begon te schieten op haar middelbare school met 2 doden en 9 gewonden tot gevolg. En tegen een journalist die vroeg wat haar motief was, zei ze, I don't like Mondays. I wanted to make this day a little special, so I started shooting. I don't like Mondays. Tijdens de rechtszaak werd door haar advocaat ingebracht dat ze psychische problemen had.

0: Love, Manic Street Preachers en Nina Persson op Radio 2. Spelletje doen.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Dan zal ik ook even de kandidaat vragen. Saskia, spelletje doen.
2: Ja, leuk.
0: Heel goed. Jij weet het antwoord op de eerste vraag sinds kort pas.
2: Ja, dat klopt.
0: Jij was bij het concert van Bruno Mars. En jij was ineens benieuwd, waar komt die man vandaan eigenlijk?
2: Precies, ja.
0: En dus toen hoorde je de eerste vraag in het 60 seconden spel. Bruno Mars is geboren in de stad Honolulu. Waar is dat de hoofdstad van? Ja, dat wist jij gelijk.
2: Ja, dat wist ik.
0: Ja, dat is.
2: Hawaii.
0: Hawaii is helemaal juist. Ja, je gaat dus meespelen met het 60 seconden spel van de maandag. Allereerst wil ik ook nog even van je weten, hoe was het concert?
2: Fantastisch.
0: Ja?
2: Ja, echt een concert wat je denk ik één keer meemaakt in je leven.
0: Maar waar zit hem dat in?
2: Ja, het was zo'n gave show. En die hele vibe die er hing. Allemaal mensen met die helemaal in een soort Bruno Mars pakjes rondliepen.
0: Ja.
2: En de hoeveelheid mensen ook vooral. Dus dat was wel heel, heel indrukwekkend.
0: Indrukwekkend, hè? Ja, zo'n hele Johan Cruijff Arena vol. Dat is wel spannend, ja.
2: Ik ben in Berlijn geweest.
0: Oh, wow! Ja, maar een vergelijkbare zaal. Vergelijkbare hut, denk ik.
2: Ja, het was alleen heel erg heet.
0: Ja.
2: In het Olympisch Stadion. Maar het was fantastisch. We hebben er een weekendje weg van gemaakt.
0: Lekker. En nu zit je midden in het 60 seconden spel. Vraag 1 heb je juist beantwoord. Inderdaad, dat is Hawaii. Ik start de tijd. Hier komt vraag nummer 2. Hoe noem je de vader van je moeder?
2: De vader van je moeder. Opa.
0: Met welke munteenheid betaal je in Oostenrijk?
2: Euro.
0: Van wie zijn de hits China Girl, Heroes en Starman?
2: David Bowie.
0: Welk woord krijg je als je lepel andersom leest?
2: Lepel.
0: Reken deze som uit. 90 min 33.
2: Pas.
0: Welke zangeres trouwde afgelopen weekend in New York?
2: Taylor Swift.
0: Maak de titel van Queen af. Somebody to...
2: Love.
0: Is de hoofdstad van Bulgarije de stad Sofia of Jessica?
2: Sofia.
0: Wat is de artiestennaam van DJ en producer Thijs Verwest?
2: Geen idee.
0: Welke groente is meestal oranje en groeit onder de grond?
2: Wortel.
0: Maak dit spreekwoord af. Wie A zegt, moet ook...
2: B zeggen.
0: En hoe heet de gelegenheidsformatie van Van Dikhout en Akte en Munnik?
2: Puma's.
0: En hoeveel provincies heeft Nederland?
2: 13.
0: Welk dier is het logo van het Wereld Natuurfonds?
2: Pandabeer.
0: Ja,
2: provincies is 12.
0: Zo, nou, die keuren wij nog keurig even goed. Dat was net binnen de tijd. Saskia, daarmee heb je in totaal 15 vragen kunnen beantwoorden. En hoeveel waren er goed, hè? Dat is nu de grote vraag.
2: Dat is de grote.
0: 1 tot en met 5 waren foutloos. 90 min 33, je dacht, laat lekker zitten die rekenvraag. Kost niet te veel tijd. Ja, het antwoord is 57. Daarna had je er weer 3 goed. En Thijs Verwest, dat is de echte naam van DJ Chesto. Ja, ook maar net weten. Zo vaak kijken we niet in zijn paspoort, toch?
2: Nee.
0: Even kijken, en de rest heb je allemaal goed. Want je hebt namelijk die vraag 14 nog keurig binnen de lijntjes kunnen beantwoorden. En daarmee kom je op een zeer nette 13 goed beantwoorde vragen.
2: Oké.
0: Lekker. Dat is de score die jij neerzet. Het is pas maandag. Maar we gaan kijken hoe het de rest van de weken gaat verlopen. Is het aan het eind van deze week op de vrijdag nog steeds 13... dan win jij er aan de slag om taart.
2: Hartstikke goed. Ik wacht het af.
0: Ik denk dat het een lekkere score is om mee te beginnen. En hoe heet deze man? Chesto, Thijs Verwest, de business. Ik ga hem draaien. Blijft het voor altijd in je geheugen.
2: Okido, dank je.
0: Doei. Let's get

0: Let's get down to business.
1: Beetje de Engelse vertaling van aan de slag, hè?
0: DJ Chesto op Radio 2 maakt het 10:30. En dan zit ze klaar, hoor, met de hoofdpunten van het nieuws. Carmer Verheul.
2: Goedemorgen. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afkalven dan op andere plaatsen. Het waterschap zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. Na een inval ontdekte de politie tientallen kinderen met vastgebonden handen en voeten. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij twee appartementencomplexen. Drie mensen moesten worden nagekeken vanwege het inademen van rook. Bij de andere explosie raakte een voordeur beschadigd. De politie onderzoekt of er een verband is. In Den Bosch stond gisteravond een opmerkelijke bokser in de ring. Het was namelijk de burgemeester van Gilsen en Rijen, Dirk Alsema. Het was zijn eerste officiële wedstrijd en hij deelde ook rake klappen uit. Alsema is een fanatieke sporter en deelde op zijn Insta al eerder beelden van het boksen. De wedstrijd eindigde trouwens onbeslist.
1: Ik ben dan toch benieuwd naar de eerstvolgende raadsvergadering. Waarbij wat opponenten toch ineens denken...
2: Met mij valt niet te sollen, nee. Zegt hij dan.
1: Ja, voordat je het die bier poffen op je neus. Nee, dat gebeurt natuurlijk niet.
2: Het weer geleidelijk breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden.
1: Dankjewel. Erwin Hart, hoe is het op de weg?
3: Ja, het gaat goed op de weg. De vertraging neemt wel wat af. Maar er staan nog steeds files. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Knoop het Everdingen 14 kilometer file. 10 minuten is de vertraging. Het is drukker ook omdat op de A27 Breda richting Gorinchem de weg dicht is. Bij Knoop het Gorinchem door werkzaamheden. Daar staat 7 kilometer file. En op de A12 Arnhem de Duitse grens door de controles. 4 kilometer file vanaf 7 naar een kwartier vertraging.
1: Wordt helemaal geïnspireerd door het 60-seconden-spel. Er zat een vraag over Chesto in. Die heb ik net gedraaid met de business. En ook een vraag over David Bowie. Ook zin in u.

0: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Nona met What a Way to Die.

het regent zonnestralen. Dua Lipa was 15 jaar oud toen ze naar een concert ging. Het concert van Katy Perry in Londen. En ze zat echt te kijken van, holy shit, dit is wel vet, hè? Wat zij aan het doen is daar op het podium. Dat vind ik wel echt een leuk vak. En op een gegeven moment komt een bepaald stuk dat een paar mensen in het publiek het podium op werden gevraagd om een mee te dansen met Katy Perry. En zij wist op een of andere manier een achtergronddanser een soort van te signalen van, hey, trek mij over de barrier heen. Ik wil daar staan. Zo geschiedde. En zij kwam dus op het podium te staan bij Katy Perry. En daar, los van dat ze moest dansen, stond ze om zich heen te kijken en dacht, oké,

0: Ja, dit is aan de slag in dit radioprogramma draaien we alleen maar artiesten die een kroontje verdienen. De mooiste, vetste, meest meezingbare en lekkerste muziek van Nederland. Welkom in dit radioprogramma. Waar je zo getrakteerd wordt op Ruben Hill, die nieuwe single van hem eerst. Gotye & Kimbra, Somebody That I Used To Know.
1: Now and then I think of when

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Ruben Hillen met 20 Seconds.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Ruben Hillen met 20 Seconds.

0: De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
6: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. Dereizen. Live your dreams.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Kom naar Museum Batavialand.
9: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
8: Parkeren kan bij Bataviastad.
9: Dus kom naar Museum Batavialand.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
8: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
11: Zometeen na 11 uur, de next episode van dit radioprogramma. Ik ga ook U2 draaien, Sunday Bloody Sunday. Maar eerst luisteren we aandachtig naar het NOS Journaal met Carmerville. Goedemorgen, Carmer.
12: Goedemorgen. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen het FIFA-besluit rondom de Amerikaanse speler Balogun. Die kreeg eerder rood, maar de Wereldvoetbalbond heeft de schorsing teruggedraaid. En daardoor kan die waarschijnlijk toch spelen tegen België. Mogelijk komt dat door een belletje tussen president Trump en FIFA-baas Infantino. Het maakt veel los, zegt deze Vlaamse verslaggever.
13: Die terugroeping van die schorsing is op zijn zachtst gezegd erg bizar en veroorzaakt commotie. De hele voetbalwereld, op de Amerikanen na, noemt het vals spelen en een schande. En het helpt ook niet dat het vermoeden van corruptie en politieke inmenging weg te krijgen is, als natuurlijk Amerikaans president Donald Trump de FIFA via sociale media bedankt voor het brengen van gerechtigheid.
12: De wedstrijd van de Verenigde Staten tegen België is komende nacht om 2:00. De goudprijs is flink gedaald en dat zagen experts niet aankomen, zegt economieverslaggever Aida Brands.
14: Nou, ze hadden wel verwacht dat die iets zou dalen, omdat de goudprijs zo hard was gestegen, dan verwacht je op een gegeven moment wel een kleine correctie. Maar dat die prijs zo hard zou dalen, en vooral omdat er best wel veel dingen speelden, hè, de afgelopen maanden. De oorlog in het Midden-Oosten, wat meestal is goud een soort van veilige haven in turbulente tijden. Maar ja, dat lijkt nu dus even niet het geval.
12: De daling van de goudprijs komt waarschijnlijk door de hoge olieprijs vanwege de oorlog in Iran. Dat leidt weer tot inflatie en hogere rentes. Beleggers zoeken dan hun heil meer in staatsobligaties en minder in goud. Ook speelt mee dat goud wordt verhandeld in dollars en de dollar is in waarde gestegen. De Britse media zijn lyrisch over de winst van Engeland op Mexico gisteravond. BBC Sport noemt het misschien wel de mooiste Engelse zege sinds het gewonnen WK van 1966. Ook in de pubs was het volgens correspondent Fleur Lounsbach een dolle boel.
15: Het wordt hier ook nog even flink gevierd.
16: It's coming up! It's coming up!
17: I have no words, it's absolutely crazy. My heart is still beating out of my chest.
15: En over 2 uurtjes begint alweer de werkdag op maandag. Al zal die voor sommige Britten misschien iets later beginnen vandaag.
12: En Engeland heeft in het Azteca-stadion nu ook eindelijk afgerekend met pijnlijke herinneringen. 40 jaar geleden incasseerden de Engelsen daar 2 legendarische doelpunten van Diego Maradona. De beruchte hand van God en een weergeloze dribbel vanaf eigen helft. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg.
11: Dankjewel. Mocht je graag mee willen spelen trouwens met de Top 2000 Shuffle, een prachtige plaat kiezen uit die Top 2000. Dat spelen we zometeen. En opgeven doe je door je naam even te appen via de NPO Luisterapp. Gaan wij ondertussen luisteren naar Erwin de Hart met de verkeersinformatie.
18: Er staat een file op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. 8 kilometer, de vertraging is een kwartier. 20 minuten extra op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. In 8 kilometer file door de controles. En op de A16 Breda richting Rotterdam, door werkzaamheden op de A20, staat tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Terbrechtseplein 7 kilometer file.
11: Dank je.
0: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
22: Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
23: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
22: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
24: Fix die ruit voor je vakantie.
25: Opgelost, Autotaalglas.
26: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
27: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
26: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
28: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
29: 18 plus, speelbewust.
30: Ja!
31: Echt serieus?
30: 7, 7, 7, 7.
31: Wat een geld!
30: 18.000, godverdikkeme.
32: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
28: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
32: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
29: 18 plus speelbewust.
33: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
34: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
35: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
34: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
1: aan de slag.

0: keer in het leven gewoon de brutale schoenen aantrekken. Zo gebeurde dat ook in begin jaren 80 volgens mij uit mijn hoofd. Toen stond er een niet nader te noemen gitarist, nee, The Edge van U2, stond te wachten bij de bushalte en wordt ineens aangesproken door een jonge lokale violist. Die herkende hem en die dacht, wacht even, voor mij is dat van dat beentje U2. Die loopt er naartoe, zegt heel brutaal, als je nog een violist kunt gebruiken op een van je albi, je kunt me altijd bellen, ik speel maar wat graag een plaat in. En dat werd dus deze, Sunday Bloody Sunday, daar zit een typische Ierse viool in, luister. Was die man niet met de bus gegaan, dan had hij er nu niet in gezeten of door een ander gespeeld.
1: Er is maar één. NPO Radio 2. NPO Radio 2.

0: Appelheid was er juist te horen. André, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Ja, en over maandag gesproken. Jij hebt een, volgens mij een hele gezonde vorm van je weekendate. Ja, je moet het ook maar net kunnen natuurlijk. Maar jij bent de maandag vrij. Ja. En je gaat dan ook voor volle ontspanning. Beschrijf even een beetje hoe jouw ochtendje eruit ziet. Terwijl de rest van Nederland vol aan het haasten is en aan het werk is.
1: Oké, dan maak ik de rest van Nederland een beetje gek. Ik begin 's morgens met een kopje koffie. Ik ga mijn tuintje even doen. En als ik die klaar heb, dan ga ik even een rondje met de hond doen. Ik loop even langs onze kippenspecialist. Die hebben heerlijke eitjes. Dus dan haal ik even een doosje eitjes op. En ik ga straks een heerlijke eitje bakken voor mij en voor mijn lieve vrouw.
0: Dus ja. Kijk,
1: zoek me wat.
0: Dan ben je stukken rustiger die week begonnen. En dan dinsdag gewoon weer naar het werk. En dan ben jij helemaal ontspannen.
1: En dinsdag mijn best doen en we gaan er weer voor. Dus de maandag is lekker relaxed. En, weet je, het is allemaal niet zo moeilijk. Het is maar net dat je er zelf van maakt.
0: Nou, veel mensen kiezen dan voor de woensdag. Hè? Stel dat je een extra dagje vrij kan nemen. Of de vrijdag. Dan begint het weekend wat eerder. Maar dit klinkt ook wel eens een goed idee. Gaan we allemaal overwegen terwijl we luisteren. André, jij gaat ook iets overwegen. Namelijk wat je gaat kiezen in de topste 1000 shuffle.
1: Ja, dat is wat leuk.
0: En ik ben heel benieuwd wat je gaat kiezen. We gaan het proefondervindelijk ontdekken.
2: 1782.
1: Nee. Het moet wel wat vrolijker worden.
0: Ja?
1: Ja, het is maandag, het zonnetje begint een beetje te schijnen. Dus nee, wel wat vrolijker.
0: Rihanna is nog geen 0,7 seconden bezig met zingen. En je weet het al. Nou, dat is duidelijk.
1: Ja,
0: dat zitten we uit.
2: 1695.
1: Vrolijk. Ja.
0: Past dit bij jouw karakter? Nou, volgens mij wel.
1: Ja,
0: je moet ons even meenemen in je hoofd, want ik hoor allemaal... Ja, wel?
1: Ja. Zet hem maar aan.
0: Ja?
1: We maken een vrolijk feestje van.
0: Nou, zo is het. Zo is het. Wil je de andere drie nog wel horen?
1: Ja, zeker. Ja, ik wil in Nederland ook nog een pleziertje doen.
0: Luister even.
2: 1789.
0: Chris Rea.
1: Ja, ik weet dat ik Send Behalve Love, maar nee.
0: Nee, dat doet het nog niet leuker, oké?
2: 1249.
0: Nirvana.
1: Nee, ook niet. Ook ik was van de buren.
0: Okay.
2: 470.
1: Die was ook leuk.
0: Ja, maar wel meer vrolijk.
1: Nee, maar ik ben toch blij met de keus. Ja.
0: Nou, dan heb je dat lekker gespeeld, André.
1: Nou, leuk.
0: Zonder dat je wist wat de laatste drie waren, heb je toch de beste keuze eruit gepakt. Patrick Hernandez. Ja. Hij past heerlijk bij je karakter. Ik word helemaal blij van André. Bordje weer.

0: Clapton en Tears in Heaven. Maakt het 11:50. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Belgische politie heeft 6 minderjarige leerlingen opgepakt die mogelijk een aanslag planden op een school in Hasselt. Er zouden dreigende berichten in een TikTok-groep hebben gestaan. Er werd gesproken over brandstichting en een aanval met chemische stoffen. De politie kreeg hulp van providers bij het achterhalen van de identiteit van de leden. Rusland zegt een massale aanval te hebben uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn zeker 11 mensen gedood en 46 mensen gewond geraakt. Er werden appartementencomplexen en winkels geraakt. En onder de gewonden zijn 5 kinderen. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik op de school. Een kat in Hulst heeft zich gisteren in een benarde situatie gebracht en zat vast in een graafmachine. Medewerkers van de dierenambulance kregen het niet voor elkaar om het dier eruit te krijgen. Dat lukte later wel met hulp van de politie en de brandweer. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg.
0: En hoe is het mouw met de kat? Weet je dat ook?
1: Oh.
0: Oh ja, ik dacht ik gooi de sfeer er een beetje in. Maar het wordt alleen maar erger.
1: Eens vrijdag.
0: Ja, is dat vrijdag. Erwin Hart bij de AWB, hoe is het op de weg?
2: Ja, ondanks de sfeer toch files op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en Duitsland, 7 kilometer. 20 minuten is de extra reistijd door die controles aan de grens. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 4 kilometer file nu tussen afrit Rotterdam Centrum en Knoop Terbrechtseplein. Extra reistijd is ongeveer 10 minuten door de werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein. Op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Een kwartier vertraging tussen afrit Numansdorp en Willemstad. En op de A76 Geleen richting de Duitse grens. 3 kilometer file en een half uur vertraging.
0: Dankjewel.

Friends With Me. Een lekker liedje is dit, hè? Even afmaken met piano. Hopla. Daarvoor Status Quo en In The Army Now. Gedraaid in aan de slag. Ja, ze zeggen wel eens, vroeger was alles beter. Dat is wel waar. Zo was het bijvoorbeeld gisteren nog weekend. We gaan even terug naar die fijne zon.

Newton John zongen samen You're the One That I Want. En die gaat echt nooit vervelen. Maroon 5 to 4 en Sunday Morning. En dat maakt deze maandagochtend bijna maandagmiddag. Ik zeg, eet ze zo meteen. Of je nou een broodje gaat halen, of een yoghurtje, of een GFT-schoteltje. Lekker saladetje.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
5: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
4: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Welkom bij de
6: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP 237R Deluxe.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
5: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
4: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Ga voor een training AI-geletterdheid.

0: op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
0: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
3: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
2: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
0: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.

0: bij de verfzaak.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
3: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
11: Hier, moet je opletten.
10: Chocomel?
12: Sloopmelk.
10: Mona?
12: Ja, ook sloopmelk.
10: Milner?
12: Sloopmelk.
10: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
12: Sloopmelk.

0: RIVM verantwoordelijk was voor de vaccinatiecampagne. Het idee was eerst om de prikken te laten zetten via de huisartsen, omdat die voor veel mensen vertrouwd zijn.
1: Wat niet goed genoeg is geweest, is dat we niet ook tijdig hebben nagedacht: wat als dit nou eens niet zou lukken? Wat doen we dan? Wat is ons plan B? En het plan B is niet voorbereid. En dat heeft gemaakt dat we heel erg laat alsnog een enorme draai hebben moeten maken naar niet starten met het hele fijnmazige via de huisartsen, maar naar heel grootschalig via de GGD.
0: Hij werd vanochtend bevraagd door de coronacommissie. Van Delden zei dat het allemaal goed ging, omdat de GGD inmiddels al veel ervaring had met het inrichten van grote locaties. In België is mogelijk een aanslag op een school verijdeld. 6 minderjarigen spraken in een TikTok-groep over brandstichting en een aanval met chemische stoffen op een school in Hasselt. Die 6 zijn opgepakt. En een nieuwe fase in de verbouwing van het Binnenhof. Vandaag begint de renovatie van de nieuwe, grotere publieksentree, vertelt verslaggever Mark Hamer.
2: En die is nodig omdat in de toekomst er meer mensen een bezoek moeten kunnen brengen aan de Tweede Kamer. Op termijn denkt men aan 500.000 mensen per jaar. Maar dat gaat nog wel even duren.
0: De verbouwing van de Tweede Kamer is volgens de laatste planning over 5 jaar klaar. Het weer op de meeste plaatsen droog, 20 graden aan de kust en het kan 29 graden in het zuidoosten worden. Morgen zonnige periodes bij 19 tot 27 graden.
3: Dankjewel Juri, gaan we naar de ANWB, daar zit Rijn Baardmans. Dag Rijn.
4: Goedemiddag Tim, 80 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is druk op de A50 Arnhem richting Os, daar is schade aan het wegdek tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Valburg. 12 kilometer met 35 minuten vertraging. Je kunt ook omrijden, doe dat dan via Arnhem over de A12, de A325 en de A15. Dan nog Duitse grenscontroles op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Koenderberg beland je in de file en je doet er 20 minuten extra over. De N50 Emmeloord richting Zwolle, 25 minuten extra tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek.
3: Dankjewel Rijn. Zometeen dus muziek van Herman Brood. De Killers ga ik voor je draaien. Maar ja, die derde platen, die derde.
5: 3 is voor jou.
3: Nou, daar bedenk ik altijd een beetje een thema bij, waarbij je dus een liedje kan bedenken. Nathan, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
3: Jij kwam met een leuk feitje.
6: Ja. Ik ben er flink in gedoken.
3: Ja, nou nogal, hè? Ja. Alles uitgeplozen, toch?
6: Zeker.
3: Helemaal uitgezocht.
6: Ik vind dat je dat soort dingen serieus moet nemen.
3: Absoluut.
6: Vandaag, 80 jaar geleden, of eigenlijk gisteren, werd de moderne bikini geïntroduceerd.
3: De moderne bikini, hè? Niet het corset, maar nee. De moderne bikini.
6: Ja, precies. Ja. Swimsuit.
3: Door wie eigenlijk?
6: Door Louis Reaert.
3: Ah ja, maar dat was ook een auto-ingenieur, toch?
6: Ja, en een modeontwerper.
3: Een modeontwerper. Ja. Liedjes die gaan dus over bikinis en auto's?
6: Ja. Oh.
3: God, liedjes over bikinis, joh, dat is best nog wel lastig.
6: Ja, dat is een lastige uitdaging, noem ik dat.
3: Een uitdaging op de maandagmiddag. Succes!
7: Ster. Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
9: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
8: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krüller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
9: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Mam, waar is mijn zwembad?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: Allsafe
16: geeft ruimte.
17: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
19: Lieslot, wat ben je aan het doen?
20: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
19: Dus?
20: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
19: Met superkorting.
20: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
19: Prijsvrije vakanties.
21: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug. Met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanalakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
19: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Een hele goede middag. Zometeen de lunchshow van NPO Radio 2 met muziek van de Killers, onder andere Henry Vintre en Herman Brood. Maar eerst het laatste nieuws en dat hoor je van Yuri Stubenitski.
2: Goedemiddag Tim. Het dodental van de grote Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 11. Bijna 50 mensen raakten gewond. Rusland spreekt van een massale aanval. Inwoners van de Oekraïnse hoofdstad hebben inslagen van drones en verschillende soorten raketten gefilmd. Volgens president Zelensky zijn meer dan 10 locaties in Kiev geraakt, zoals flatgebouwen en woningen. In het puin wordt nog naar slachtoffers gezocht. Er is te lang gewacht met het regelen van grote coronavaccinatielocaties. Dat zegt Jaap van Delden, die namens het RIVM...

0: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
1: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
0: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
1: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
3: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
4: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Annemiekes A-lunch.

0: En dat allemaal op 6 juli. En dat is een bijzondere dag op meerdere. Want 6 juli 2026 is de dag dat Royal Park live te zien is in de tuin van Paleis Soestdijk. Met vandaag Tom Jones. Ja, goed hè? Je kunt gewoon nog je onderbroeknaam gooien, heb ik begrepen. Dat vindt hij alleen maar fijn. Ja. Voor het programma staat trouwens Joshua Peter ook, echt niet de minste. 5 jaar geleden alweer vandaag dat Peter R. de Vries werd vermoord. Dat gebeurde in de Lange Leidse Dwarsstraat in Amsterdam. Dat gebeurde na een uitzending van RTL Boulevard. En hij overleed op 15 juli aan zijn verwondingen. En ja, hier stond ik echt van te kijken. George W. Bush, dus die tweede, die wordt dus 80. Weet je nog, we zijn zo boos op die man geweest. Nou, er zijn platen volgeschreven over George Bush.
1: Zeker. Albums. Ja. American Idiot.
0: Ja. Kijk eens wat we nou hebben. Ja. Goed, 80 jaar. De dag dat we ook op zoek gaan naar een goed stel, kun je weer een peper- en zoutstel winnen. En natuurlijk heel veel muziek. Wat wil je horen? Misschien wel het ene vergeten liedje. Laat het vooral even weten met de NPO Luister App. Maar de derde is voor jou. Oftewel, de derde plaat bedenk jij. Vandaag is het hoeveel jaar geleden ook alweer dat de bikini werd bedacht?
1: 80.
0: Moderne bikini moeten we er wel even bij zetten. Liedjes over een bikini. Nou, dat was toch vrij lastig om dat uit te zoeken. Nou, dit kregen we een paar keer binnen. Radio Tingle. Ryan Highland en Bitsy Teeny Weenie Yellow Polka Dot Bikini. Patrice kwam er onder andere mee. Arno die had ons een audioberichtje gestuurd met de volgende boodschap.
2: Boys, boys, boys van Sabrina. Ja, nou, een mooie bikini aan.
0: En aan de bikinilijn, oink oink, hebben we Emma. Dag Emma, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Waar zat jij aan te denken, aan welk liedje?
3: Vamos a la playa.
0: Oh, wat goed. Het is helemaal geen vrolijk liedje eigenlijk. Hè? Het is een hele donkere tekstnummer, wist je dat?
3: Ja, klopt.
0: Het gaat over de Koude Oorlog en de dreiging van de atoombommen. Het is heel gek eigenlijk. Ja. Maar ja, leuk dat je het toch aan bikini weet te rijgen.

0: Jazzfestival. Shanna Spyro en Material Lover were hier op NPO Radio 2. Dit duo, Tom Kelly en Billy Steinberg, die hebben echt een paar hits op hun naam staan. Niet te geloven. True Colors bijvoorbeeld, van Cyndi Lauper. Ze schreven ook Eternal Flame voor de Bengals. Oh. Like a Virgin voor Madonna. Dus het, op zich, als die twee zich melden bij je, dan zou ik maar wat laten schrijven.
1: Ja,
0: toch?
1: Opnemen de telefoon.
0: Niet altijd grote hits gescoord, maar wel van die pareltjes zoals deze. Deze schreven ze ook voor de Divinals. I Touch Myself.

0: Bestaat er eigenlijk nog, de EO Jongerendag?
1: Volgens mij wel, ja.
0: Moet ik altijd aan denken als ik dit hoor. EO, EO. EO. Zie ik allemaal die vlaggetjes weer. En Jezus is mijn herder.
1: Ja.
0: Zoiets.
1: EO, EO. Maar ook van de Keider.
0: Precies, ja.
1: Denken,
0: ja. EO, Captain Jack. Ja hoor.
2: Per keer.
0: Gaan we naar de ANWB. Daar zit Rijn Baarmans. Rijn, hoe staat het ermee?
3: Nou, 100 kilometer file in totaal. Het is druk op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging daar 20 minuten vanaf Zevenaar. De A20 dan, Gouda richting Hoek van Holland. Het is rond Rotterdam al heel de dag druk vanwege werkzaamheden op de A20. Op de A20 10 minuten oponthoud. En daarom is het ook druk op de A16 richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer met ook hier 10 minuten vertraging. De A50, Arnhem richting Oss tot slot, tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Valburg. Daar is schade aan de weg, de rechterrijstrook is er dicht en je hebt 3 kwartier vertraging. Omrijden kan ook via Arnhem over de A12, de A325 en de A15.
0: Dankjewel! Is er een plaat die je al een hele tijd niet meer hebt gehoord en graag zou willen horen op de radio? Dan is nu de kans om hem door te geven met de NPO Luister-app. Gaan we straks draaien. Maar nu eerst het nieuws. Dat hoor je van Joris Stevinitsky.
4: De twee jongens van 15 die gisterochtend om het leven kwamen bij een auto-ongeluk in het Brabantse dorp Zeeland, reden zonder toestemming in de auto van een familielid. Dat zegt de politie tegen Omroep Brabant. De auto klapte tegen een boom. Daar waren geen andere voertuigen bij betrokken. Oekraïne zegt dat het 3 Russische olieraffinaderijen heeft aangevallen. Onder meer een van de grootste olieverwerkingsinstallaties van Rusland zou zijn geraakt, zegt het Oekraïnse leger. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen omgekomen bij een opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. En de duinen tussen Vlissingen en Dishoek brokkelen sneller af dan op andere plaatsen. Bij elke storm waait zand weg en daarom worden de duinen vanaf het najaar versterkt. Vanuit het zuidwesten klaart het op. Het wordt vandaag 20 tot 29 graden. Morgen ook zulke temperaturen met vooral in het zuiden zon en in het noorden mogelijk met een buitje.
0: Op zoek naar een liedje dat je al een hele tijd niet meer hebt gehoord. Geef het door met de NPO

0: Dat hoor je ook eigenlijk zelden meer, dat liedje, op straat. Dat is echt zo'n straatmuzikantenliedje, vind ik.
1: Cecilia?
0: Ja, vind je niet?
1: Ja.
0: Dat wordt, oh nee, wacht, het was El Contrapasa.
1: Ah.
0: Ja, dat werd vaak gespeeld door Peruaanse fluitisten en dergelijke. El Contrapasa.
1: Met van die panfluiten.
0: Die panfluiten, ja. Die zie je echt nergens meer gewoon.
1: Nee, klopt, die waren vroeger altijd bij de supermarkt. Stond er altijd een clubje met... en dan van die cassettebandjes verkopen.
0: Ja, erbij. Nou ja, of ze... Jij bent wel wat ouder natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: VHS-banden.
0: VHS-banden, ja. Petra, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Zeg, Petra, waar zat jij zo aan te denken aan muziek vandaag, muzikaal gezien?
2: Nou, het is echt een vergeten liedje en dat is van London Grammar Strong.
0: Ja.
2: En dat vind ik zo'n leuke nummer.
0: Ja.
2: Maar die hoor je bijna niet meer.
0: Maar waarom dacht je juist aan dat liedje? Dat vind ik dan toch weer wonderlijk wanneer dat dan zo in je hoofd oppopt. Hoe werkt dat bij jou?
2: Het is een van mijn favoriete liedjes, moet ik zeggen. En ik luister de hele dag radio. Maar het komt eigenlijk niet langs.
0: Nee.
2: En toen jullie begonnen over vergeten liedjes en zo, dacht ik ga mijn geluk nu maar proberen.
0: Ja, en het is je geluksdag, want ik ga hem draaien. Met alle liefde, ik vind het zelf namelijk ook een van de mooiste liedjes van London Grammar. Dus schot in de roos wat mij betreft, Petra.
2: Nou, hartstikke bedankt.

0: Als je alleen al op de drums gaat letten, hè, dan word je toch gek gewoon.
1: Dat is waanzinnig.
0: The Police, Don't Stand So Close To Me, en daarvoor London Grammar en Strong, aangevraagd door Petra. En we willen even Petra ongelooflijk bedanken.
1: Zo.
0: En namens heel veel mensen die ons een appje hebben gestuurd. Willem van der Veer bijvoorbeeld, die zegt London Grammar met Strong, wat een juweeltje. Wist je dat veel liedjes van London Grammar ook gebruikt worden in BBC-series, zoals A Silent Witness en het laatste seizoen van Luther? Walter die zegt, kan me helemaal aansluiten bij de aanvraag. Dit is de allermooiste van London Grammar. Om te janken zo mooi, zegt Robin. Johan zegt, geweldig, wat een parel in de muziek en het blijft maar doorgaan. Dus Petra, namens ons allemaal, bedankt!
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is My Body Isn't Ready van Somber. NPO Radio 2 Topsong.

0: geluid in de jaren 90 weer terug wist te brengen. Deze erg goed met Be My Baby. Straks een goed stel. Twee liedjes die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Maar er is zeker wel een link te bedenken. Welke twee liedjes ik ga draaien, ik vertel het je straks.
1: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als vakman het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.

0: geluid in de jaren 90 weer terug wist te brengen. Deze erg goed met Be My Baby. Straks een goed stel. Twee liedjes die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Maar er is zeker wel een link te bedenken. Welke twee liedjes ik ga draaien, ik vertel het je straks.
1: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als vakman het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
4: Hakje dag! Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
5: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
8: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.

0: Het is 1 uur precies, tijd voor het laatste nieuws. En dat hoor je van Joeri Stubinitsky. Joeri, goedemiddag.
1: Goedemiddag Tim. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra voor uitgetrokken. Volgens minister Boekholt is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen elkaar kunnen helpen of hulp kunnen krijgen. Projectontwikkelaars krijgen het niet rond, zegt de minister.
2: Dus als je gewoon een huis bouwt en die verkoop je aan een eigenaar, dan kun je dat op een bepaalde manier rondrekenen. Maar als je ook nog gezamenlijke ruimtes moet bouwen of permanente zorg, dan is dat duurder om te bouwen. Nou, daarvan zeggen wij, wij gaan als Rijk gaan we daaraan bijdragen, dat wij een deel van die kosten voor onze rekening kunnen nemen, zodat mensen die willen verhuizen of moeten verhuizen, dat er ook een plek voor hen is om naartoe te gaan.
1: Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld aanvragen uit die pot. In Amsterdam-Nieuw-West zijn afgelopen nacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Niemand is opgepakt. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt voor verwaarlozing en mishandeling bij een kinderopvang. Bij een inval vond de politie tientallen vastgebonden kinderen. Sommigen waren gewond. De crash had volgens de politie veel te veel kinderen aangenomen om zo extra te verdienen. Uiteindelijk sloeg een oud-medewerker alarm, vertelt correspondent Mustafa Margadi.
3: Veel ouders die zeggen dat ze al een tijdje signalen oppikten dat er wat mis was. Kinderen die met verwondingen thuiskwamen of als ze thuiskwamen altijd honger hadden. Kinderen die na het terugkeer van de crash in zichzelf gekeerd werden, stil werden. Maar de ouders die grepen niet in omdat ze geloofden in de smoesjes van de leiding van de crash. Nou ja, totdat die oud-medewerker de politie dus inschakelde.
1: En de politie heeft dus meerdere verdachten opgepakt. En wetenschappers hebben 31 extreem verre kernen van sterrenstelsels ontdekt. 2 daarvan schenen al toen het heelal pas 670 miljoen jaar oud was. De ontdekkers noemen dat de kindertijd van het heelal. Niet eerder werden sterrenstelselkernen ontdekt op zulke afstanden. Door ze te bestuderen hopen de wetenschappers antwoorden te krijgen over hoe dit soort grote systemen zo snel konden ontstaan en groeien. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, 20 graden aan de kust tot mogelijk 29 in het zuidoosten. Morgen zonnige periodes bij 19 tot 27 graden.
0: Ga naar de ANWB, daar zit Rijn Baartmans en die weet ons precies te vertellen waar het stilstaat.
4: Onder andere op de A2 Maastricht richting Eindhoven, want er liggen voorwerpen op de weg tussen Maarhezen en knooppunt Leenderheide. Daarom is je vertraging 25 minuten. De A6 richting Muiden, daar was een ongeluk gebeurd. De bergers zijn nu aanwezig tussen Almere Stedenwijk en knooppunt Muiderberg. Het rijdt nog steeds erg langzaam, 6 kilometer met 40 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn er dicht. De A50 Arnhem richting Os, want daar verkeert het wegdek in slechte toestand. Dat is tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg. 12 kilometer met een kwartier vertraging. En tot slot een ongeluk op de A67 België richting Eindhoven. Tussen Eersel en knooppunt Hoogt is je vertraging 10 minuten. De rechte rijstrook is er dicht.
0: De lunchshow van NPO Radio 2 met straks kans op een peper- en zoutstel kun je hier winnen in het spelletje Goed Stel. Ik draai 2 liedjes en ze hebben iets met elkaar te maken. Maar wat? Kun jij die link bedenken? Ik draai Mike and the Mechanics, Over My Shoulder en Pearl Jam and Rearview Mirror. It's Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, Pearl Jam, Rearview Mirror. Wat is de link?

0: mee verwarmen en genieten maar.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.

0: nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Oh, nee hè!
10: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: Annemiekes A-lunch.
20: Avrotros. Zomer op je radio.
21: Dit is een goed stel hoor.

0: lekker associëren in Annemieke's Aluns. Want wat hebben ze met elkaar te maken, hè? Pearl Jam, Rearview Mirror en Mike in the Mechanics en Over My Shoulder. Nou, Ingrid zegt, doordat Eddie Vedder regelmatig acrobatische toeren uithaalde en vervent stage diver was, klaagde hij ook vaak over zijn schouder. Het is niet tot de ochtend, maar ik vind hem wel heel leuk gevonden. Wat krijgen we nog meer binnen, Marcel? Nathan.
1: Marcel, die heeft het over dat Pearl Jam een nummer de Fixer heeft. En Mechanics zijn ook Fixers.
0: Ook Fixers. Patrick die zegt, zowel Pearl Jam als Mike in the Mechanics, die hebben een Mike in de band.
1: Ja, mooi.
0: Mike Rutherford, hè, bij Mike in the Mechanics.
1: En Mike McCready.
0: Oh ja, bij Pearl Jam.
1: Crady.
0: Saskia.
2: Hallo.
0: Hallo. Jij had een hele leuke link.
2: Nou, het schoot mij eigenlijk tegelijk binnen.
0: Was zij nou de enige eigenlijk, Nathan?
1: Er is, nadat Saskia haar oplossing had, kwam er nog twee binnen met hetzelfde idee.
0: Dus je bent wel uniek, maar in het grote geheel valt het weer mee.
2: Ja, gelukkig.
0: Nou, zeg het maar, wat is de link volgens jou?
2: Bijzondere verrichtingen.
0: Vertel.
2: Nou, inhoud, dan kijk je natuurlijk eerst in je rearview mirror, voordat je daarna over je shoulder kijkt.
1: Mooi.
0: Wij vinden het heel goed. Jij hebt hem gewonnen met peper en zoutstel. Heb je er al één toevallig?
2: Wat zeg je, sorry?
0: Heb je er al één?
2: Nee, ik heb er nog één.
0: Gelukkig!

0: en Revolution, I Would Die For You.
1: Annemiekes, Alunch, Tim op het broek.
0: Ik wil je even iets laten horen en ik vind het best wel spannend om dit te draaien, omdat ik gewoon heel benieuwd ben wat jij ervan vindt. Als je de Verrukkelijke 15 een beetje hebt gevolgd, dan zou je dit liedje al kunnen kennen. Staat op nummer 14 namelijk in de lijst. Ik heb het over Oscar and the Wolf en S10, die hebben gewoon samen een liedje gemaakt. Safe and Sound. En dat is een liedje dat in het Vlaams, in het Nederlands en in het Engels wordt gezongen. Dus dat gaat een beetje zo, vloeit dat zo mooi over elkaar heen. Dus dat vind ik er heel bijzonder aan. En Max van Oscar and the Wolf legt zelf even uit hoe dat nummer tot stand is gekomen.
2: Het is tot stand gekomen. Ik had S10 die remake van Lana Del Rey gehoord en ik heb die hele tijd liggen spammen. Het universum roept om gewoon S10 te contacteren en gewoon die stem samen met mij op een plaat te hebben. En dan is ze bij mij komen logeren een paar dagen en dan hebben we het op een paar uur, denk ik, afgeschreven.
0: Ja, en die twee, ja, er is iets ontstaan tussen die twee.
3: Oh, ik heb het afgeschreven.
0: Ja,
3: we doen het niet, jongens, het is afgeschreven.
0: Het is afgeschreven, ja, ja. Maar ik vind het een heel mooi kwetsbaar liedje geworden. En ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Oscar de Wolf en S10 en Save and Sound.

Remco zegt, ik zit weer ademloos te luisteren. Wat een fantastisch nummer is dit toch. En Dorine zegt, ja, leuk, doet me een beetje aan die XX denken. Snap ik wel. Die voel ik wel, ja. Steen samen met Oscar en de Wolf. Nieuwe track heet Safe and Sound. En we hier op NPO Radio 2 met straks het nieuws. We zoeken nog een goede kop bij een bericht. En dit is de zonnige muziek van Bob Marley en de Wailers. Is This Love?

0: altijd heel wonderlijk gevonden, het einde van dit nummer. Dat de producer dacht, ja, dit is het wel zo'n beetje.
1: We hebben hem wel, hè?
0: Ja, we hebben hem wel. meneer Marley, u bent een beetje in de rond aan het zingen. U herhaalt steeds hetzelfde. We kappen hem af.
2: Verkeer.
0: Zo'n raar einde altijd. Nou goed, tijd voor het verkeer. Je hoorde van Rijn Baartmans, die niet gaat veden. Dat beloof ik.
3: Hoi. Dacht ik. Bandenresten tussen Weert Noord en Weert. Toch, nee, de heide. Die zorgen voor vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. 55 minuten vertraging. De A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Haven en knooppunt Muiderberg doe je er 50 minuten langer over. Dat komt door bergingswerkzaamheden en daardoor zijn twee rijstroken dicht. De A50 Arnhem-Os tussen Heteren en Ravenstein. Daar verkeert het wegdek in slechte toestand en er geldt een snelheidsbeperking. Daarom een kwartier oponthoud. De A67 tot slot Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt De Hoogt doe je er 15 minuten langer over. Ook dit komt door een ongeluk met een vrachtwagen en de rechte rijstrook is er dicht.
0: Dankjewel, Rijn. Nou, zo zie je hoe raar het is om te veden eigenlijk. Goed, we gaan naar het laatste nieuws. Dat hoor je van Yuri Stubinitsky.
4: Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Het wordt gezien als de volgende stap in het vredesproces. De Europese Voetbalbond, de UEFA, heeft felle kritiek op het terugdraaien van de rode kaart door de FIFA voor de Amerikaanse spits Balogun. Vermoedelijk na een telefoontje van president Trump. Een rode lijn is overschreden en de integriteit van het voetbal staat op het spel, zegt de UEFA. En in Alkmaar is een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich had. Agenten hadden hem aan de kant van de weg gezet omdat hij zonder licht fietste. Toen werd hij gefouilleerd en in zijn nektasje bleek een wapen te zitten.
2: Weer.
4: In het noorden bewolkt bij een graad of 20. In het zuiden zonnig. Maximaal 29 graden wordt het daar. En morgen weinig verandering.
0: Een nieuwe week, dus heb je er weer eentje?
4: Jazeker.
5: Ja! Goeie kop.
0: Een bericht zonder kop, dan moeten wij er even bij bedenken. Wat is het bericht, Joeri?
4: Een paar kampeerders hebben een wereldrecord neergezet. In 1 minuut en 4 seconden hebben ze een tweepersoons tentje opgezet, waarmee ze het vorige record hebben verbeterd met 3 seconden. Het is niet zo'n tentje dat je op een festival in de lucht gooit.
0: Ja, wat zeg je? Dat is een hoppakee, zo'n instant. Ja, okay.
4: Dat heb je echt zelf in 2 seconden gedaan. Nee, dit is echt een tent met stokken en zeiltjes die je er nog overheen moet trekken. Het gaat om de Britse jongens Parham en Adam. Ze hebben nu hun zinnen gezet op een nieuw record. Met 10 man in recordtijd een vierpersoons tent opzetten.
0: Echt knap. 1 minuut en 4 seconden. Bij mij was het 1 uur en 40 seconden. Dus ik vind het echt heel knap.
1: Ja,
0: dit.
1: Netjes.
0: Toch?
1: Ja. Zeker.
0: Maar een goede kop bij dit bericht. Wat kunnen we bedenken? Joeri, wat had jij?
4: Nou, bij dit record was opzet in het spel.
0: Nice. Heel goed. Ik zou zeggen, stokje steken voor het record.
1: Mooi.
0: Ja. Wat had jij?
1: Kijk hoor, dan moet ik hem bijhalen.
0: Is iets met een haring of zo?
1: Ja.
0: Dat wel.
1: Een record om door haar ringetje te halen.
0: Kijk, dit vinden we echt leuk. Nou goed, laat maar even weten met de NPO luisteren. Een goede kop bij dit bericht. En kom in de galerij der goede koppen. Straks nog Everything But The Girl met Missing naar Weedus. Dit is Teenage Dirtbag.

0: single mix. Maar eens kijken, we er weer klachten over. Brieven. En dat willen we niet. We zijn bezig met de goede kop. Een paar ervaren kampeerders die hebben een wereldrecord neergezet. Namelijk in 1 minuut en 4 seconden hebben ze een 2-persoon stand opgezet. Waarmee ze het vorige record met 3 seconden verbeterden. En dat is dan niet zo'n tentje dat je zomaar in de lucht gooit. Weet je wel dat dat meteen staat. Maar gewoon echt met stokken en toestanden. En oh man. Maar goed, er hoort dus een goede kop bij. Wat zou jij kunnen bedenken? Michael die heeft gezegd bijvoorbeeld, zo de tentjes, dat is snel.
1: En Rob die zegt, het vorige record is bij deze opgedoekt.
0: Nice. Nou oké, alle doeken en tentzijden, grappen. Je kunt ze allemaal wel bedenken. Geef ze lekker door met de NPO Luister app. Straks lijkt nog muziek voor je van Pink. Maar eerst een bijzondere combinatie tussen twee mensen die elkaar vonden eind jaren 80. Paul McCartney en Elvis Costello. McCartney zag in Elvis Costello echt een soort John Lennon. Ook een man met een bril. Maar met name ook een beetje dat bijtende geluid van Elvis Costello. De cynische teksten waar Lennon ook onbekend stond. En dat zocht hij een beetje. Nou, die twee hebben samengewerkt. En dat heeft geresulteerd in een paar grote hits voor McCartney. Maar ook zeker voor Elvis Costello. Dit schreef hij samen met McCartney. Dit is Veronica. Elvis Costello op NPO Radio

0: kop.
1: Net een bericht bij Jury in het nieuws. Een paar ervaren kampeerders die dachten, weet je wat, we gaan een wereldrecord neerzetten. In 1 minuut en 4 seconden hebben zij een 2-persoons tent opgezet. Hoppakee. En ze willen het nog gaan uitbreiden, hè? Maar dan met 10 man in recordtijd een 4-persoons tent opzetten.
2: Ik ga ze even bellen, want ik moet zaterdag kamperen.
1: Oh ja, je gaat kamperen, hè? Ja,
2: dat kan
1: je
2: zo gebruiken, denk ik. Ja.
1: Wat zou een goede kop zijn boven dit bericht? We krijgen een hoop binnen. Dank daarvoor. Wat hebben we al binnen gekregen?
2: Luc Vijverberg, die zegt, Param en Adam breken de tent af na het wereldrecord.
1: Oh, wat goed. Ja, Param en Adam, dat waren de twee die het gedaan hadden, inderdaad. Agnes, dit was scheer onmogelijke taak. Heel goed gevonden.
2: Nee, dit is echt zo'n typisch wereldrecord.
1: Ja, tuurlijk, typisch. Dorien die zegt recordpoging op de camping. Ik zeg, zet hem op.
2: En Matthijs die zegt, kan vast sneller.
1: Hey. En aan de scheerlijn, oink oink, hebben wij Vincent. Dag Vincent, hallo.
3: Hallo, hallo.
1: Wat is jouw goede kop bij dit bericht?
3: De jury houdt een zeiltje in het oog tijdens de recordpoging.
1: Heel mooi, een zeiltje in het oog. Ja joh, gefeliciteerd. Jouw kop is de beste van vandaag. Stuur even de foto van je eigen kop en dan zet hem hier bij de galerij.
3: Is helemaal goed.
1: Dankjewel Vincent.
3: Heel blij.
1: NPO Radio 2 met Dan Henley en The Boys of Summer. En straks is hier Paul. En hij heeft er zin in. Kijk maar. Hij gaat nu naar me zwaaien om te laten zien dat hij er zin in heeft.

0: de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja? Serieus? Oh.

0: Sport, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja!
11: Serieus?
10: Oh,
11: wat een geld!
12: 18.000, godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode

0: NPO Radio 2.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja!
12: Serieus?
11: Oh,
12: wat een geld!
13: 18.000, godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Fix die ruit voor je vakantie.
16: Opgelost, autotaalglas.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus, speelbewust.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
2: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20

0: de huisartsen niet zou lukken. Dat zei Jaap van Delden van het RIVM tegen de coronacommissie. De organisatie had verwacht dat de vaccinatie op dezelfde manier kon als de griepprik. Maar dat bleek niet te lukken, onder meer omdat hele grote vriezers nodig waren om de vaccins te bewaren.
1: We hebben eigenlijk begin december de GGD gevraagd: goh, willen jullie zo snel mogelijk realiseren dat we grootschalig kunnen gaan vaccineren via jullie netwerk? Dat hebben ze toen ontzettend snel opgepakt. Dus stel dat wij dat 5 maanden eerder hadden gevraagd, dan hadden ze dat ongetwijfeld gedaan.
0: Volgens Van Delden heeft Nederland wel snel andere landen ingehaald met vaccineren. Voetballer Rai Vloed gaat aan de slag bij een club in Zuid-Afrika, Cape Town City FC. Vloed speelde eerder voor clubs als PSV, NAC en Excelsior. 3 jaar geleden kreeg hij 2,5 jaar cel omdat hij op de snelweg een kind van 4 heeft doodgereden. Rai Vloed had drank op en reed veel te hard. En de eigenaar van een windenergiepark in Zeewolde gaat zijn buren een handje helpen. Vlakbij de windturbines zitten grote transportbedrijven die graag willen overstappen op elektrische vrachtwagens. Maar een plek om op te laden kunnen ze nog niet krijgen vanwege het overvolle stroomnet.
2: Al die bedrijven staan allemaal op de wachtlijst voor een grotere netinpassing. En die is er gewoon niet tot 20, 33, 34, 35, zeg het maar. En wij hebben capaciteit over, hè, die we met de windstroom kunnen opwekken. En die willen we graag hier naartoe brengen om onze buren te helpen doorontwikkelen.
0: En dus kunnen de elektrische vrachtwagens binnenkort laden bij het windpark. Er komen laadplekken waar 60 vrachtwagens tegelijkertijd hun accu kunnen opladen met stroom die van de molens in Zeewolde komt.
3: Alsjeblieft, wat komt er stroom van zo'n molen af, denk ik.
0: Ongelooflijk, hè? Ja, ik wil er ook alleen.
3: Nou, ja, dat is, ja, dan moet je eigenlijk in Flevoland gaan wonen. Want daar staan ze massaal.
0: Daar staan ze allemaal.
3: Als het donker wordt, ja, dat gebeurt deze dagen amper. Maar als je op een gegeven moment donker door die polders rijdt, dan zie je alleen maar rode lampjes knipperen.
0: Het weer dan in het noorden bewolkt bij een graad of 20. In het zuiden meer zon. Maximaal 29 graden wordt het daar. En morgen lijkt veel op vandaag.
3: Dankjewel, Jori. En Rijn, ik vraag jou nog eventjes. Hoe gaat het op de weg?
4: Nou, het begint iets drukker te worden, 160 kilometer in totaal. Onder andere tussen Weert Noord en Knooppunt Lederheide op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar liggen voorwerpen op de weg en daarom doe je er 25 minuten langer over. Ook op de A50 staat file richting Os tussen Knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar verkeert het wegdek in slechte toestand en geldt een snelheidsbeperking. Een kwartiertje oponthoud. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Je komt een kapotte vrachtauto tegen tussen Vlijmen en Drunenwest. 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tot slot gaan we nog even naar het noorden. De N381 Drachten richting Bijlen. 25 minuten vertraging tussen Appelscha en Hogersmilde.
3: Het zonnetje schijnt. Ook op de radio zometeen.
5: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Mam, waar is mijn zwembad?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
10: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
9: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
14: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
17: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
18: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
17: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
20: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Goedemiddag, dit is Radio 2. Echt 2 uur precies. En het laatste nieuws krijg je natuurlijk van NOS. Hier is Yuri Stubenitski.
6: Goedemiddag, Paul. Hamas gaat de politieke tak ontbinden waarmee het Gaza al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor nieuw bestuur in de Gazastrook, waarbij de politiek van Hamas formeel buitenspel wordt gezet. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. In de coronatijd was er aan het begin van de vaccinatiecampagne geen plan B voorbereid voor als het uitrollen van vaccinaties via

0: maatschappij, dat ben jij.
1: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
2: Zo, waar is de warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 euro. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
1: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.

oktober is het Amsterdam Dance Event weer. En dit weekend is bekend geworden dat Guetta daarbij zal zijn. Hij is een van de eerste namen die bekend geworden is. Dit deed hij met Sia, de briljante combinatie natuurlijk. Let's love. Goedemiddag. Dit is Paul. En daarvoor ook Aha, The Sun Always Shines On. Nou, dat zou je kunnen vertalen naar Instagram nu voor de moderne tijd. Maar het is natuurlijk TV. Prachtige liedje van Aha. Elze is daar heel blij mee. Ik dacht, ik ga toch even met iets Noors beginnen vandaag. Want oi, oi, oi, ik had gewoon kippenvel toen ik de herhaling, weliswaar, de samenvatting van de wedstrijd van Brazilië tegen Noorwegen zag. Dat je, die Brazilianen zijn zo goed. Maar Noorwegen heeft Haaland. Ik kreeg gewoon kippenvel van hoe goed die man is. Die kopbal. En daarna ook, je hebt de herhaling misschien gezien of niet. En daarna ook een schot dat je denkt, nou, dat is prachtig. Dus ik kan nog steeds wel van het WK genieten. Hoewel Oranje er natuurlijk niet meer bij is. Voor wie ben jij nu? Voor Noorwegen?

Martin Verschoor stuurt me een appje. Prachtig nummer die je nooit ergens anders hoort. Nee, dat ging niet over Fleetwood Mac Don't Stop. Die hoor je echt ook nog wel ergens anders. Maar wel die van Lenny Kravitz, Fields of Joy. Zou die hem spelen? Hij is aanstaande zondag in Nederland headliner op Bospop. En Marjorie is er ook heel blij mee. Oh, wat een prachtige, die hoor je nooit van Lenny. Even kijken, hoe laat is het? Oh, het is alweer veel te laat natuurlijk. Ik begin inmiddels appjes te krijgen van luisteraars die zeggen... ja, in het weekend mis ik dat jij Lola en Jong draait op dit tijdstip. Dus, zo zegt Alex, ik heb het zelf maar even gedaan thuis. Ja, heel goed. Een beetje OCD breekt lekker de dag natuurlijk. En antwoord op de vraag of ik er deze week mee doorga... om deze plaat tot een hit te brengen... jazeker, dat verdient zij, dat verdient het nummer. Het is prachtig, hij verveelt mij geen seconde. En als jou dat wel zo is, dan... dat kan gewoon niet. Echt mooi, uit haar hart. De nieuwe Lola Young, From Down Here.

0: Fun en Janelle Monáe, We Are Young. En daarvoor nog Lola Young met haar prachtige nieuwe single From Down Here. Dus 3:30. Het is vakantie voor een deel van Nederland. Merk je al wat meer rust op de weg, Rijn?
1: Nou, er staat 200 kilometer file. Nee, dus... Of dat aan de vakantiegangers ligt, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik begin even met een wegafsluiting, Paul. De N381 Drachten-Bijlen, die is in beide richtingen dicht. Tussen Oosterwolde en Appelscha, dat komt door een ongeluk met meerdere vrachtwagens. De A16 dan, richting Rotterdam, tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A20, 15 minuten extra. De A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar verkeert het wegdek in slechte toestand en er geldt een snelheidsbeperking. Ook hier heb je een kwartiertje oponthoud. En tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Je komt een kapotte vrachtauto tegen tussen Den Bosch West en Drunen. 30 minuten oponthoud en de rechte rijstrook is er dicht.
0: Dankjewel, Rijn. En hier is Jordi met het NOS Journaal.
2: Zojuist is bekendgemaakt waar de koninklijke familie volgend jaar Koningsdag viert. En het is geworden Lelystad. Daar viert Willem-Alexander zijn 60ste verjaardag. Afgelopen keer waren ze in Dokkum.
0: Een farmaceutisch... Ja, moeten ze nieuwe kleren kopen misschien.
2: In de outlet?
0: Ja, die is...
2: En dat kan daar, ja. Of naar de Batavia, het schip.
0: Oh, die ligt daar
2: ook. Heb je daar ook, ja. Ander nieuws dan. Een farmaceutisch bedrijf in Zevenbergen is ontruimd. En er zouden mensen onwel zijn geworden, meldt Omroep Brabant. 15 mensen zouden klachten hebben, maar wat voor klachten is niet bekendgemaakt. Oekraïense drones zijn diep in Rusland opgedoken. In Omsk, op zo'n 2700 kilometer van de grens met Oekraïne. De lokale bestuurder van dat gebied zegt er niet bij of en wat er is geraakt. En een speciale prijs voor de acteur en regisseur die we kennen van de films Gravity, Ocean's 11, Batman en Robin en de Nespresso-reclame, George Clooney. Op het filmfestival van Venetië krijgt hij de Gouden Leeuw Oeuvre Award. De directeur van het festival noemt Clooney veelzijdig en charismatisch. Dankzij zijn onmiskenbare charme bezit hij de gave om zijn personages niet alleen geloofwaardig, maar ook aantrekkelijk, benaderbaar en menselijk te maken, zegt hij. Dan het weer.
0: Sorry.
2: Dat zijn die reclame, hè?
0: Oh, ja, nee, dus, mm-hmm. Dat is van de heer.
3: Wordels.
0: Als een man ouder wordt en je krijgt grijze haren, een beetje zo grijs en dan zo'n mix eigenlijk krijg je, dan kun je altijd nog zeggen dat je op George Clooney lijkt. Ja, want dat die is heel populair. Dus mm-hmm. dan zie je er toch nog goed
2: knap uit.
0: Ja. Bij jou nog niet, trouwens.
2: Nee.
0: Verf jij je haar?
2: Jij bent
0: niet?
2: Er ook al voorbij.
0: Ja, ik ben er weer voorbij, inderdaad.
2: Ik verf mijn haar niet. Nee, ik ben daar nog te jong voor. Het weer dan. Vanuit het zuiden klaart het op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En morgen lijkt op vandaag. En later in de week komen de temperaturen.

0: Temperaturen van 30 graden of meer weer in beeld.
1: Heb jij nog nooit een grijze haar bij jezelf?
0: Ja, ik heb wel een paar enkele grijze haartjes, maar die hou ik kort.
1: Oh ja. Of je vindt die grijze haar in de koptelefoon die je op hebt. Die is dan eigenlijk van Eddie Keur. Is het nou handig om een grap over Eddie Keur te maken als hij er vanmiddag is? Dat weet ik eigenlijk.
0: Gaan we zien.

0: Bryan Adams, Tina Turner, Only Love. En ook nog Cameron Whitcomb, zo heet deze gast. Kingdom of Fear. Hij komt tot Canada. Theoretisch gezien zou hij volgend jaar mee kunnen doen aan het Eurovisie Songfestival. Het nieuws moet nog steeds een beetje landen bij mij. Bij elke Canadese artiest die ik draai, nou ja, net ook Bryan Adams, denk ik, het zou toch leuk zijn.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Je was 14 jaar oud, misschien wel dat je je schaamde voor je ouders. Misschien droomde je wel voor de eerste keer. In ieder geval is dat een moment dat je niet zal vergeten. En de muziek van toen is natuurlijk super belangrijk. Die ga ik checken. Wat stond er in de hitparade toen jij 14 was? Edwin, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wanneer ben je geboren?
2: Ik ben geboren op 16 november 1977.
0: 16 november 1991. Weet jij nog wat er in de muziek toen een beetje gebeurde?
2: Ik heb geen idee, echt niet. Nee, ik ben heel benieuwd.
0: Wat denk je?
2: Nee, ik denk misschien wel een beetje toch richting... Was het toen Gouden Tijd een beetje?
0: Ja, het nou, begon een beetje te komen wel.
2: Begon een beetje te komen, ja.
0: Ja. Was dat een beetje jouw gevoel? Hield je van die muziek?
2: Nou, als echte Rotterdammer waren er wel een paar nummers die wat later uitkwamen volgens mij. Zoals Poing Poing.
0: Ja, en, inderdaad, ja.
2: Alle metrostations van Rotterdam die ook genoemd werden. Van de Rotterdam Termination Source.
0: Wat goed. Dus dat zat er wel in bij jou.
2: Ja, ja. Ik was geen gabber, hoor. Maar.
0: Volgens mij heeft Paul Elfstak ook nog een keer een plaat uitgebracht. Ja, met Rotterdam. Nou, goed.
2: Ja, inderdaad.
0: Het zal allemaal wel niet in de top 5 staan. Ik ben benieuwd wat je leuk vindt.
3: 5.
0: Hail, 16 november 1991 stond Garland Jeffries op 5. Ik wou zeggen, blijf zo stil aan jouw kant.
3: 4.
4: Kon ik nog maar bij je zijn?
0: Oeh. Gordon.
2: Wat
0: betekent het?
2: Hij is niet echt mijn meeste favoriete Nederlandse artiest.
3: 3.
0: Nou.
2: Kijk.
0: Wat een stevig plaatje van LA Style. Ik hoor dat je er ook niet heel van warm van wordt.
3: 2.
2: Nou,
0: toch wel.
2: Maar dat gaat wel een beetje de kant op, ja.
0: Dit was Rosella en jij was 14 toen stond dit op nummer 1.

0: Uit mijn puberteit.
1: Ja. Ja. Dan begrijp ik het, Edwin. Wat zou je willen horen?
0: Nou, toch gezien het uur van de dag vind ik nummer 1 wel het leukste om te horen, denk ik.
1: Let's talk about sex, want je denkt, luister kinderen, dat lijkt me prima om gezien het uur van de dag. Wat bedoel je met het uur van de dag?
0: Ja, meestal mag het toch pas na 8:30 of zo, maar...
1: Ja, een beetje schuren, nou oké. Okay. Ja, die van mij zit er nog op school, dus het gaat prima. Spinderella cut it.

Er was een tijd dat ik bij 3FM werkte en dat dit echt gewoon een plaat was die we elke dag veel draaiden. Heerlijk liedje van, nou, enig idee hoe dat heet? De Asteroids Galaxy Tour Around the Bend. Het zou prima kunnen dat je het hele nummer niet kent, maar misschien heb je er wel van genoten. Let's Talk About Sex, ook nog van Salt & Peppa daarvoor. Als jij mag bepalen wat er op de radio klinkt, wat zou je dan willen horen? Die vraag stel ik je. 10-minute takeover. Want zometeen is de 10-minute takeover, dus neem het maar over. Laat weten via die NPO Luisterapp welke plaat je gedraaid wil hebben. Hoe zit het eigenlijk met Douwe Bob, jongens? Want ik zag vorige week een verontrustend bericht over hem op zijn Instagram. Zijn auto is opengebroken en zijn geliefde gitaar uit 1942, een Gibson J35, is gestolen. Hij loopt €2000 uit, maar ik zie geen update op zijn Instagram. Dus bij deze heb je het verhaal gehoord. Mocht jij er iets van weten, hij wil hem heel graag terug. De plaat, of de gitaar waar hij al zijn platen mee maakte, Douwe Bob. I believe. Ik hoop dat het goed komt voor je, Douwe Bob.

0: NPO Radio 2.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij.

0: NPO Radio 2. Ster.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
13: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
14: Hey, jij daar!
15: Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
15: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Prijsvrij vakanties.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
17: Oh, oh, oh. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Oh, nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu

0: aan om het bedrijf over te nemen, maar de overheid deed dat niet. Dat zeiden de advocaten van het bedrijf Solvinity in de rechtbank. Solvinity spande een rechtszaak aan omdat de verkoop aan een Amerikaans bedrijf werd tegengehouden door de overheid, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
1: Volgens Solvinity heeft de staatssecretaris zich laten meeslepen door commotie in de media en heeft ze daarom de overname verboden. Want de gegevens zouden juist veilig zijn bij het Amerikaanse bedrijf Kyndryl, zei Solvinity. En met extra maatregelen zou de overname nog veiliger gemaakt kunnen worden. Maar de staatssecretaris zegt dat er juist grondig onderzoek is gedaan en dat het risico te groot was dat de VS toegang zou krijgen tot hele gevoelige gegevens.
0: In Alkmaar is een jongen van 17 gearresteerd die een vuurwapen bij zich droeg. Agenten hadden hem aan de kant van de weg gezet omdat hij zonder licht fietste. Ze hebben hem gefouilleerd en toen bleek hij in zijn nektasje een vuurwapen te hebben. En felle reacties op het nieuws dat de FIFA de rode kaart voor de Amerikaanse spits Balogun op het WK intrekt. Dat zou zijn gebeurd na aandringen van president Trump. Daardoor mag die spits toch meedoen aan de achtste finale tegen België. De Belgen hebben beroep aangetekend en op straat in Gent zijn mensen er ook erg mee bezig.
2: Corrupt allemaal, denk ik.
3: Rood is rood, dat een lichte fout is of niet. Maar politiek in Amerika, als het met sport wordt verweven, dan is het een heel erge zaak voor het sport. Rood of niet rood, meespelen of niet meespelen, binnen gaan we toch doen.
0: De Europese Bond, de UEFA, is verbolgen en noemt het onbegrijpelijk, dit besluit. Dat is de geloofwaardigheid van het WK aan, zeggen ze. En zelfs de oud-baas van de FIFA, Sepp Blatter, vraagt zich af waar het heen gaat.
4: Sepp Blatter, was dat niet die man die 10 jaar geleden wegens corruptie weggestuurd was?
0: Ja, hij was niet van onbesproken gedrag, zoals zij dat dan noemen.
4: En
0: ja,
4: hij zegt nu, nou, dat kan toch eigenlijk niet?
0: Dan het weer nog vanuit het zuiden klaart het op. Het is 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen lijkt op vandaag en later in de week wordt het nog iets warmer.
4: Dankjewel, Juri. En Rijn, hoe is het dan op de weg op dit moment?
5: Ja, het begint drukker te worden. 240 kilometer file. Verschillende incidenten en werkzaamheden veroorzaken vertragingen en wegafsluitingen. Nou, dat zien we op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Bij Oegstgeest ligt een afgevallen lading. Daardoor is de oprit dicht. De N381 Drachten-Bijlen is ook dicht. In beide richtingen bij Hogersmilde. Dat komt door een ongeluk met meerdere vrachtwagens. De A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Haven en knooppunt Muiderberg is ook een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en je vertraging 3 kwartier. De A16 Rotterdam richting Breda. Daar liggen voorwerpen op de weg. Tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder. De linkerrijstrook is er dicht en je vertraging 25 minuten. En tot slot de A50, Arnhem richting Os. Daar verkeert het wegdek in slechte toestand tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 15 minuten omdat er een snelheidsbeperking geldt.
4: Dankjewel, Rijn. Zometeen hoor je een band die afgelopen jaar nog op Concert at Sea stond. Maar het is geen Nederlandse band.
6: Ster. Doe maar iets sterks voor papa en mij.
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
8: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
7: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Oh, nee hè.
9: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
10: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
11: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
13: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
16: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
17: hoi,
16: of binnenkort vertrekt,
18: adios.
16: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
17: Fijne vakantie.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
21: Honda, the power of dreams.
22: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
23: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
22: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB

0: cola. 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
2: Sloopmelk.
1: Mona?
2: Ja, ook sloopmelk.
1: Milner?
2: Sloopmelk.
1: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
2: Sloopmelk.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Het valt mij op dat het nummer van Macklemore de laatste tijd vaak wordt aangevraagd.
4: Vraag me af waarom.
3: Zit die ook in jou af? En wat in je hoofd zit kun je aanvragen, hè, via de NPO Luisterapp.
4: Kun je nu doen.
3: Eerst nu het nieuws, hier is Juri.
5: Bij een farmaceutisch bedrijf in Zevenbergen in Brabant zijn 15 mensen onwel geworden na kortsluiting. Het ging waarschijnlijk mis met een machine die medicijnen inpakt. Die mensen hebben hoofdpijn en 10 van de 15 zijn geholpen door ambulancepersoneel. Het bedrijf dat DigiD in handen heeft bood de Nederlandse overheid

0: En weer een lekker Noors liedje. Ja, dat elftal zit toch een beetje in mijn hart. Vooral Erling Haaland, dat wat hij gisteren deed. Prachtig. Je hoorde de Bausa, Magnetic, daarvoor ook nog de Counting Crows. Meer luisteraars die ze gaan zien. Ook dit weekend zijn ze weer in Nederland. Ze waren niet alleen op Concert at Sea, maar ze gaan dus ook naar Bospop. Daar gaat Joris tegenkomen, zegt hij. En op Concert at Sea was het hilarisch. Er was eindelijk weer een keer een samenwerking met Bluff. Ze hebben ook al bekendgemaakt dat er nieuwe muziek aan zit te komen met Bluff. Maar ze speelden natuurlijk nog één keer de grote hit Counting Crows en Bluff. En het was al 5 jaar geleden dat ze dat samen hadden gedaan. Dus Adam Duritz van Counting Crows, die wist eigenlijk gewoon niet meer zo goed hoe het ging. Er komt een break in het nummer. En hoe ging het ook alweer? Gelukkig legt Pascal Jacobsen het gewoon ter plekke even uit.
1: Misschien,
0: tik,
1: and then
0: we
1: do it.
0: Misschien, tik, do it.
1: Okay. Misschien,
0: tik,
1: and then we go.
0: Okay.
1: Misschien,
0: tik. Fantastisch, dit was heel geïmproviseerd. Maar fantastisch en gaaf daardoor, zeg. Holiday in Spain, live. We beginnen aan de 10-minute takeover. Ik zag een appje van Ria, die zag de Cure een paar weken geleden. Wilde ze heel graag horen. Ze wordt helemaal blij. Haar dag is goed als ze deze hoort. Just Like Heaven. En wat wil jij horen? Laat van je horen via de NPO Luisterapp.

0: De La Soul uit België. Van België, zeg je trouwens. Vanavond speelt België tegen de Verenigde Staten. Er is nog helemaal weinig over gezegd, hè, eigenlijk, over die wedstrijd. Ook niks over rode kaarten. Oké. Okay. En daarvoor nog de plaat die Ria graag wilde horen. Ik had het niet helemaal goed gelezen. Ik ging te snel in met lezen. Ria heeft gisteren de Cure gezien op Werchter. En dat was ouderwets goed. En dat weet Ria, want ze zag ze ook al voor het eerst in 1984. Hallo, hé. Hey. Sjors dan, die heeft al een tijdje een missie.
1: Hey Paul, Sjors, Oosterhout. Ik probeer het gewoon nog een keertje. Is het vandaag dan misschien eindelijk tijd voor Nederland om weer eens te luisteren naar Bruno Mars, Ed Sheeran en Chris Stapleton met Blow voor de 10-minute takeover? Ik hoop het. Groetjes. Houdoe.
0: Zeker als je het zo enthousiast brengt. Wat een plaat is dit. En hij is natuurlijk in Nederland, Bruno Mars. Heerlijk om deze eens te draaien.

0: houd het rustig. Want daarvoor ging het eigenlijk best wel los met Bruno Mars, Chris Stapleton, Ed Sheeran, Blow hoor je voor George. Het is net iets na 4:30 en 200 kilometer al eerder. Hoe is het nu op de weg Rijn?
1: Ja, slecht nieuws. 330 kilometer file op dit moment. Incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer zijn de boosdoener in dit geval. Dat zien we bijvoorbeeld op de A16 Rotterdam richting Breda. 20 minuten tussen Hendrikido-Ambacht en Dordrecht. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar is het eigenlijk al heel de dag druk door de wegwerkzaamheden op die weg. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein doe je er ook 20 minuten langer over. En ook 20 minuten op de A50 Arnhem richting Os. Dat is tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Het wegdek verkeert in slechte toestand en er geldt een snelheidsbeperking. De A73 richting Nijmegen. Je komt een kapotte auto tegen tussen knooppunt Het Vonderen en Maasbracht. 1 kilometer met een kwartiertje vertraging. Tot slot nog een wegafsluiting, de N381, Drachten-Bijlen, in beide richtingen dicht door een ernstig ongeluk. Bij Hogersmilde en naar verwachting duurt dat nog tot 9 uur vanavond.
0: Rijn, dankjewel. Hier is Juri met het NOS-journaal.
2: Oekraïne heeft opnieuw Russische olieraffinaderijen aangevallen. Inmiddels liggen zulke installaties dagelijks onder vuur. De Oekraïners zeggen dat ze nu meerdere olieraffinaderijen hebben geraakt. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt omdat ze mogelijk een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt. In een TikTok-groep dreigden ze met brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Koopjesketen Wibra heeft er opnieuw een recordjaar op zitten. Vorig jaar werd ruim 16 miljoen euro winst geboekt. Onder meer dankzij de komst van nieuwe winkels. En het wordt warmer en daarom komt de brandwondenstichting met de tip voor een barbecue-bob. Dat is iemand die de veiligheid in de gaten houdt, want het gaat nog wel eens mis tijdens barbecuen. Bijvoorbeeld omdat mensen spiritus gebruiken om de kooltjes sneller aan te krijgen. Deze brandweerman heeft nog meer tips.
3: Zorg dat je je barbecue plaatst op een veilige afstand van bijvoorbeeld schuttingen, tuinmeubelen en heggen. Gebruik lange lucifers en houtkrullen. En waarom gebruiken we houtkrullen? In sommige aanmaakblokjes zitten chemische toevoegingen. En dat wil je natuurlijk niet in je eten hebben. Eet smakelijk!
2: Die barbecue Bob, die de brandwondenstichting tip, die hoeft overigens niet helemaal nuchter te blijven, zeggen ze. Dus het is niet een echte.
4: Hoeveel mag je drinken? Nou, dan,
2: dat zeggen ze dan weer niet. Maar meestal hebben mensen dat zelf wel door tot ze het niet meer doorhebben.
4: Dat is het lastige.
2: Dat is een dun lijntje.
4: Ja, toch?
2: Je moet het wel in de gaten.
4: Goed, totdat het niet meer
2: goed
4: gaat.
2: Ik zou ook niet al te sterke drank gebruiken, want die kan natuurlijk weer in brand vliegen als je te dicht bij de barbecue staat. Dus
4: ja. Dus ze zeggen, er moet iemand een beetje zijn kopje erbij blijven houden dat je oplet bij die barbecue. Mm-hmm. Wat op zich natuurlijk wel verstandig is. Ja. Ik had laatst nog een vet brandje in mijn barbecue. Ik heb hem te lang aan laten staan.
2: Oh.
4: Ik heb een gasbarbecue. Mm-hmm. Sommige mensen gaan nu appen. Dit is geen echte barbecue. Nou en? Dus ik heb een gasbarbecue. Fantastisch trouwens. En dat vet ging op een gegeven moment in de fik. En toen dacht ik met mijn... ik wist dat het niet kon, maar ik dacht...
2: Ging je water?
4: Ik heb er water op.
2: Jongen. En toen? Heb je daarom weer wenkbrauwen?
4: Een steekvlam van wel 2 meter hoog, zo tegen mijn schuur aan.
2: Zo, dat kan goed misgaan. En hoe is het uitgegaan?
4: En met een brandblusser. Ik had nog nooit een brandblusser gebruikt. Toen wel. Al een keer vet hoor.
2: Die heb jij gewoon.
4: Nou, nu niet meer dus. Maar ik schrok eigenlijk toch wel. Mm. Ja.
2: En was jij alleen toen dit gebeurde?
4: Ik was straalbezopen. Ik was niet echt...
2: Was je familie erbij?
4: Nee,
2: mag je nog wel?
4: Mijn vrouw was er wel. Die zei, gaat dat goed? Zij zei het als eerste. Gaat dat goed? Ik zei, ik heb alles onder controle. Ik zie heel cool die brandblusser erbij. Maar ja, het is toch wel een beetje spannend.
2: Hey, dan weer vanuit het zuiden klaart het op. Het wordt 20 tot 29 graden. En morgen weinig verandering.
4: Wordt het een beetje barbecue weer?
2: Ja, ik denk het wel. Later deze week vooral. Dan gaan we de 30 graden wel over.
4: Wat voor barbecue heb jij, Juri?
2: Ik heb helemaal geen barbecue, joh. Dat gaat toch allemaal stinken?

0: De Munnik. Wat een samenwerking, als ik je weer zie. Zometeen maak je kans op een waterfles. Klinkt als een gewone prijs.
1: De moeilijkste vraag.
0: Maar in deze hete tijden, er komt weer een hittegolfje aan, zie ik. Is het heel noodzakelijk om zo'n goede waterfles te hebben. Je kan hem winnen. En dat doe je door antwoord te geven op de moeilijkste vraag van vandaag. Die gaat over LL Cool Jelly. Even een slokje water nemen. LL Cool J. Waar staat die naam LL Cool J eigenlijk voor? Dat is een hele duidelijke afkorting. Maar als jij het weet, laat dan van je horen en stuur je bericht via de NPO Luister-app. Makkelijk vraagje erbij en zo is die fles voor jou.

0: een beetje mosterd na de maaltijd. Maar ze staan dus in de Ziggo 15 en 16 januari volgend jaar. En toch nu al mosterd na de maaltijd, want het is ausverkauft.
1: Natuurlijk.
2: De moeilijkste vraag.
0: Nothing but Thieves, Evolution en ook nog Billy Joel ervoor met My Life. Paul?
3: Ja?
0: Ik heb mij laten influisteren dat jij de artiest in kwestie van de moeilijkste vraag live gezien hebt.
3: Klopt, inderdaad. Ja, een jaar of 20 geleden.
0: Waar zag jij LL Cool J?
3: Ja, dat was of in Rotterdam of in Amsterdam. Ik denk in de Heineken Musical nog toen dat tijd.
0: Nou, dan was het Amsterdam inderdaad. Hoe was die?
3: Ja, was wel leuk. Het was volgens mij geen memorabel concert. Wat mij nog vooral bijstaat is dat hij halverwege het concert ook een dame het podium ophaalde. En dan gaf hij daar een roosje en zo. Ja, typisch een beetje hem volgens mij.
0: Ja, want die afkorting is natuurlijk de vraag. LL Cool J, waar staat dat voor?
3: Ja. Ladies love Cool James.
4: Ladies love Cool James.
0: Dat is goed.
3: Ja.
0: En nog een makkelijk vraagje, Paul, die ga je dan wel weten. Want ja, als je hem live gezien hebt, weet je dit. Ik laat wat horen van een bekende hit van hem. Of eigenlijk is het gewoon Grace Jones met My Jamaican Guy.
3: Oké.
0: Hij gebruikte dit voor zijn grootste hit. Hoe heet je grote hit van LL Cool J?
3: Dat is wel een goeie. Ik dacht, je komt met I Need Love of zo. Was hem dat?
0: Nee.
3: Nee, hè?
0: Die andere hele grote hit van hem. Hij heeft eigenlijk dan maar twee gehad.
3: Ik kom er even niet op. Ik zit in de auto. Even blackout.
0: Dit, hè? Dit. Hoor je dat of niet? Go. Nee.
3: Nee, ik kom er nu echt niet op.
0: Echt niet, hè? Nee, maar dat is een blackout. Nou, denk er even 3 minuten over na. Dan moet je maar straks maar even vertellen hoe die heet.
3: Dat is goed.
0: Ja, blijf hangen, blijf luisteren.
3: Oké.
0: Tot zo. Hoi.
3: Check it out, baby.

0: begint er al iets te dagen hoe dat nummer heet van LL Cool J.
1: Ja, schandalig dat ik hem niet wist, maar dat is vrij duidelijk, hè? Doing it.
0: Ja, dat was hem. Je hebt de waterfles gewonnen. Gefeliciteerd. Dan meteen hoor je Eddy.
2: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Eungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Eungo.nl.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
4: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
5: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij.
4: Geef je jouw reisverzekering, weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met iUngo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. iUngo.nl iUngo.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Meteen beginnen met besparen. iUngo.nl.
6: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
7: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
1: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
2: Daar zijn we!
3: Carpetright komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Doe het right. Doe het Carpetright.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Ga naar carpetright.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
7: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
8: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
12: Het is precies 4:00, ik noem het professioneel. Daar gaan we weer, vrienden, met een nieuwe show. Eerst even Paul bedanken voor de afgelopen 2 uur. Show voor de maandag. Wij gaan naar Joeri Stubenitski. Wat leuk om je te zien op maandag.
13: Inderdaad, Eddie, jou ook. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
13: Oekraïne heeft 2 schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland bezette Krim. Het leger zegt verder dat Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en 2 Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. En ook werd in Omsk, op ruim 2000 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en raketaanvallen op elkaar uit. In Kiev vielen zeker 12 doden. De vaccinatiecampagne tegen corona kwam in Nederland laat op gang, omdat er geen plan B was bedacht. Dat zei Jaap van Delden van het RIVM tegen de parlementaire enquêtecommissie corona. Er moest een alternatief worden bedacht toen duidelijk werd dat vaccinaties niet bij de huisarts konden worden gezet, want er waren grote vriezers nodig voor bijvoorbeeld het Pfizer-vaccin. En er waren meer obstakels, zegt verslaggever Lars Geerts.
14: En het feit dat ze per 1000 in een flacon zaten zo'n beetje, maakte dat het onmogelijk om dat via de huisartsen te doen. En niemand had nog een scenario bedacht hoe je dat dan wel zou moeten doen. Gelukkig, zei Van Delden, had de GGD iets bedacht, namelijk de teststraten. En konden ze die teststraten vrij snel ombouwen tot vaccinatiestraten. Maar ja, het heeft wel tijd gekost.
13: Een basisschool in Rotterdam.

0: Dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.

0: Amsterdam Charloes is ontruimd vanwege een kleine brand. In de keuken had iemand een plastic flesje op een kookplaat gezet. Volgens Omroep Rijnmond moesten zo'n 100 leerlingen naar buiten. En het belooft een spannende wedstrijd te worden. Vanavond treffen Portugal en Spanje elkaar in de achtste finales op het WK. Jij hebt al een fluit in je mond.
1: Ja, kan je vanuit aanbevelen.
0: Commentator Suze van Kleef blikt vooruit.
2: De absolute kraker van deze achtste finales. Spanje dat een goede, gecontroleerde indruk maakt dit toernooi. 4 wedstrijden, 1 gelijkspel en 3 overwinningen. 8 goals voor, 0 tegen. Tegen Portugal dat stroef draait. Stroever dan je hoopt als je kijkt naar de geweldige spelers die ze tot hun beschikking hebben. Belooft een hele mooie clash te worden tussen deze twee buurlanden.
0: De wedstrijd tussen Portugal en Spanje begint vanavond om 9 uur.
1: Stond ze in de kelder?
0: Nee, volgens mij niet.
1: Nee. Dat dacht ik te horen. Nee,
0: nou, misschien in de catacombe van het stadion. Dat kan, hè?
1: Hele leuke vrouw trouwens, Suzanne van Kleef. Hele leuke dame.
0: Een toppertje.
1: Jammer zeg.
0: Het weer op veel plaatsen zon, maar wel wat minder in het noorden. Het is 20 tot 29 graden. En morgen weinig verandering.
1: Oh, dat valt weer mee, hè? Lekker. Wordt lekker weer ook. Einde van de week. Graadje of 30.
0: Jazeker.
1: Ik ga me nu al insmeren.
0: Succes dan.
1: Dankjewel. Ja. De vraag is natuurlijk, Rijn Baartmans, heerlijk om je weer te horen, smeer jij je ook goed in?
3: Ik smeer me goed in, ja, zeker als ik de zon in ga, maar ik zit hier achter het glas, hè, Eddie?
1: Ja, dus, maar dat nu zit mijn zusje ook, dat zegt natuurlijk niks.
3: Precies, het is niet nodig hier. Dus,
1: het is niet nodig. Ik zag allemaal leuke foto's van jou en je vriend op Instagram, hartstikke leuk.
3: Ja, dat klopt, ja, we zijn vriendjes tegenwoordig. Leuk, dankjewel. Naar de files, 450 kilometer. Het is drukker dan gebruikelijk door incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer. De A4, Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. 19 kilometer en 35 minuten vertraging. Door wegwerkzaamheden op de A20 is het erg druk op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein kun je er daarom een half uur bij rekenen. De A27 dan, richting Gorkum, ook werkzaamheden. Tussen Breda en Oosterhout, 20 minuten extra. De A27, richting Gorkum, tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen, 15 kilometer met 30 minuten vertraging.
1: Zeg, Rijn, nu ik je toch aan de lijn heb, even een vraag aan Tieter personeel. Hoe zit het op je A1 richting Amsterdam eigenlijk? Want ik moet vanavond weer terug.
3: En ik zal eens even kijken.
1: Hoe moet ik in godsnaam rijden? En er zijn natuurlijk veel meer mensen die hier in deze contreien werken.
3: Even kijken, bij knooppunt Eemnes bedoel je?
1: Nou ja, vanuit de A1 hier gewoon wil ik gewoon de A1 op en dan naar Amsterdam.
3: Ik zal zo eens even voor je kijken.
1: Ja, als je om half vijf even bespreken met elkaar?
3: Dat gaan we even doen, spreken we af.
1: Ja, bij deze, hè?
3: Oké, tot zo dan.
1: Hoi, hoi. Doei. Goed met iedereen, zoals je merkt, Duncan.
4: Ja, ik hoor het.
1: Ja, we vrienden met iedereen bij de NPO, hoor. Zo werk je ook jezelf hogerop, hè? Nou, een beetje laat, denk ik. Wij zijn er zo meteen weer met een onderwerp over een heel spannend boek met hele spannende informatie. Oh, daar zitten dingen in waarvan je zegt, nou...

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is.

0: Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: We zijn er weer, vrienden. 2 weken lang.
8: Hergezellig.
9: De Wil.

0: vrienden, daar zijn we op 6 juni 2026... op de grootste zender van Nederland met vervangingsshow 251 alweer. Daar kunnen we onze grote archivaris even voor bedanken. Hoe heet die meneer?
1: Tiger Danny.
0: Wie zeg je?
1: Tiger Danny.
0: Nee, niet hoe jij het op de gay
1: Tiger Danny.
0: Heet hij gewoon zo? Kijker Danny houdt het allemaal bij. Dankjewel daarvoor, Kijker Danny.
1: Ik heb wel de taart gemist bij 250, denk ik.
0: Ja, was je er niet? Wat jammer. Was je er maar bij geweest, schat. Maar goed, het was alleen maar een feestje voor vrienden.
1: Oké, ja,
0: dat kan helaas niet. We zijn er inderdaad, dat vinden we alleen maar leuk, vanzelfsprekend, hier bij NPO Radio 2. Met een vervangingsshow tot de aankomende 2 weken. Hoor je mij, plus vrijdag natuurlijk en Rick al de Kinkel. Dus ik heb het druk zat. Wat zit er in de show?
1: Wat veel,
0: editor. In de duik?
1: Ja, nou, dat weet ik nog niet.
0: Ik ook.
1: En we gaan het hebben over de peer, want die verliest aan populariteit. We bellen erover met Rudolf van Veemont. Wat kun je met de peer? Goed nieuws voor alle vrouwen. Er is nu een boek speciaal voor vrouwen met spicy verhalen. Kun je lezen net voor het slapen gaan? Je hebt Isabel de Jong, die schreef het onder andere en die hangt aan de lijn. En het onderzoek blijkt dat je pas echt goed bijkomt van je werk na 2 weken vakantie.
0: Oh, is dat zo?
1: Moeten we even mee overbellen met huispsycholoog, moeilijk woord, Saskia van Houten.
0: Ja, zoals jij nu wel vaker gebeld, hè?
1: Zeker.
0: Leuk. Ja. Het is een hele bijzondere dag vandaag, dat weet jij waarschijnlijk niet. Het is 6 juli, zei ik al, 2026, en het is Nationale Kust.

0: Studio Radio 2. Ja. App Service.
1: Nou, is toch enig om daar een appservice aan te hangen. Dus als jij plaatjes kent die over zoenen gaan, ik kan er een paar noemen natuurlijk. Bijvoorbeeld, wat dacht je van deze?
2: Oh, Katy Perry.
1: Katy Perry is natuurlijk wel, maar zo zijn er natuurlijk nog veel meer, hè?
2: Ja, überhaupt Kiss, bijvoorbeeld van Prince.
1: Zo is dat natuurlijk ook. En ja, een van mijn favorieten is wel even leuk. Misschien dat als je die daarvoor kiest, dan is dat deze. Het is van The Brotherhood of Man natuurlijk. Okay. Save Your Kisses for Me. Though it hurts to go away. Ja, dat is nog enig. Maar ik kan me voorstellen dat je op dit moment in de auto zit of thuis, waarvan je denkt van nou, ja, ik ken wel een leuke plaat die over zoenen in het meest brede gaat. En dan kun je dat ons even laten weten vanzelfsprekend.
2: Ja, gratis via de NPO Luister.
1: Zo is dat. Zo leren we de luisteraar ook beter kennen. Vind ik zelf altijd heel erg leuk. Zoals wij, Duncan en ik. Wij hebben elkaar ook beter leren kennen.
2: Jawel.
1: Zo kun je mij bijvoorbeeld herkennen aan mijn handen bijvoorbeeld. Zo leer je mij beter kennen. Ja, zeker.
2: Hoe werkt dat dan?
1: Nou, als ze om je strot zitten, ben ik boos.
2: Oh.
1: Dus dan weet je dat, hè.

0: zijn alweer. Hallo. Ik heb er nog aan toe.
1: Hey, Eddie.
0: Hey, Eddie.
1: Eddie. Hey, André. Ik ben het. Ja, ja, zeker.
0: André van Duin.
1: Ja, ja, ik wou even zeggen dat ik anders ontzettend geniet van het programma.
0: Oh,
1: ik zit thuis, hoor. Ik ga de deur niet uit.
0: Lekker.
1: Eddie Keur.

0: NPO Radio 2 App Service.
1: Ja, vrienden, voor een deze bijzondere dag.
0: Een plaatje.
1: Maar Stefan, dat weten we nou wel. Het is Nationale Kusjesdag, mensen. Dus wees elkaar lief en laat ons weten hoe vaak je elkaar kust op een dag. En misschien zelfs ook nog wel waar. Je weet het eenvoudig weg niet. Daar is heel veel op gereageerd, volgens mij, denk ik.
2: Ja, er kwamen ook heel veel audio-appjes binnen. Waaronder van James. Misschien even leuk om te laten horen.
1: Oh ja, dat is even leuk. Dat echt van deze.
3: Ja, dat kan er maar één zijn. Don't talk, just kiss. Van Ruitzaadvraat.
1: Ja, zeker. Had ook leuk geweest. Maar wij hebben toch met ons verstand gekozen voor iets anders.
2: Ja, we hebben Willem even teruggebeld.
1: Hey, dag Willem. Goedemiddag.
4: Hoi Eddie.
5: Goedemiddag.
1: Toch niet Willem van Hanegum, hoop ik.
4: Nee. Oh. Helaas niet. Nee. Ik ben niet zo'n goede voetballer.
1: Nee, wat kun je wel goed, Willem? Mag ik vragen?
4: Ik kan heel goed hardlopen.
1: Oh, dat kan ik ook eens. Als ze ja. Mag eraan zitten, hoor. Dan hol ik als eerste. Ja. Ga de confrontatie.
4: Dat gebeurt regelmatig, hoor ik, hè?
1: Nou, vroeger meer dan nu, hoor. Ja, ik probeer het nu een beetje te mijden. Dus. Hey, Willem, verliefd of getrouwd?
4: Wat zeg je?
1: Of je worstlust?
4: Heerlijk. Ja, ik ben dol op worst.
1: Ja, vandaar mijn vraag. Verliefd, verloofd, getrouwd, Willem?
4: Ik ben 2 jaar geleden getrouwd met de allermooiste Julie.
1: Ach, toch niet Julie Andrews, hoop ik?
4: Nee, maar veel mooier.
1: Ah, wat mooi. Wat maakt haar zo mooi dan? Mag ik eens vragen, Willem?
4: Julie is een prachtige vrouw met een heerlijk karakter en enorm enthousiast en een harde werker. En het is gewoon een wereldvrouw.
1: Oké, okay. Is er ook nog iets aan de buitenkant waarvan je zegt, dat vind ik ook nog leuk aan haar?
4: Prachtige tanden, mooie smile. Ze spreekt helaas geen Nederlands, dus ik kan niet verstaan wat ik nu zeg.
1: Waar komt ze vandaan?
4: wij wonen in Canada.
1: Ja, oh, oké, spreekt ze Engels?
4: Zij Engels en ik ook een beetje, ja hoor.
1: Oh, wat leuk zeg. Nou, dat klinkt allemaal heel voortvarend. En je hebt zo'n bijzondere smaak als het over de kleine kusjes geven aan elkaar. Nee. Met de brotherhood, nee, jij met haar, hè?
4: Ik ben haar en ik ook met mijn allerliefste oudste zus. En die komt morgen hier naar Canada toe, uit Nederland.
1: Oh.
4: En ik vind dat zo'n prachtig nummer. Wat me doet denken aan mijn jeugdjaren, jaren 70 volgens mij in Nederland.
1: Ja.
4: Dat ik denk, nou die plaat die moet ik horen. En die moet ik ook opdragen aan mijn lieve zus Janette. Die dus morgen naar Canada toe komt om ons te bezoeken.
1: Ah, dan moet je dus nagaan. En dit gesprek, is dat op onze kosten of op jouw kosten?
4: Hopelijk op jouw kost.
1: Oh, dan kunnen we gewoon nog even doorpraten. Nee hoor, we gaan de plaat draaien waar jij om gevraagd hebt. Willem. Wij wensen jou heel veel liefde met zus en vrouw lief. En The Brotherhood of Man, heb je om gevraagd, hè?
4: Dank je, Eddie.
1: Jo,
4: en we luisteren echt dagelijks naar jullie prachtige programma.
1: Dank je wel. Hoi, hoi.

0: Another en 54 Ultra. Dat zijn de twee jongens uit Amsterdam overigens.
1: Oh, ben je op de hoogte?
0: Ja, nou, je leest je natuurlijk in, hè? Ik noem het gewoon voorbereiding. Hoe is het buiten?
1: Nou, dat is ook voorbereiding. Vanuit het zuidwesten opklaringen, maar in het noorden blijft het bewolkt. Morgen vooral in het zuiden zonnig en 22 tot 28 graden.
0: We gaan naar de weg. Ja hoor, want hij zit daar achter het glas. Zoals ik al eerder zei, net als mijn zusje. Daar ben je weer gezellig, Rijn.
2: Ja, daar ben ik weer. Ja, ja. En belofte maakt schuld. Oh, want ja, we hadden het net even over die wegafsluiting, ja, hè, op de A1, Hilversum-Amsterdam. Ja. Nou, wat je vanavond het beste kunt doen is via Hilversum-Zuid over de N201 en de A2 richting Amsterdam.
0: Oh ja. Dus, ja, wat lief dat je het voor mij hebt uitgezocht.
2: Ja, ik doe het graag. Graag gedaan.
0: Oh, graag.
2: Maar het is wel heel erg druk, dus ik heb ook slecht nieuws, Eddie. Oh. Op de A9, Amstelveen richting Alkmaar, daar is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein, een kwartier extra. De A20, Gouda richting Hoek van Holland, daar zijn ze aan de weg bezig. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein is je vertraging daarom 25 minuten. De A27 richting Gorkum, ook daar wordt aan de weg gewerkt. Het loopt vast tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. 15 kilometer met een klein uur vertraging. En tot slot de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Een ongeluk tussen Vierlingsbeek en knooppunt Rijkenvoort. 30 minuten vertraging en de linker rijstrook is er dicht.
0: Het leuke is, we hebben even gegoogeld, Rijn Baartmans heet je dan. Maar je hebt zelf geen baard, hè?
2: Nee, ik heb geen baard. Nee, ja.
0: Je bent überhaupt niet zo behaard.
2: Nee, nee, okay. Dat valt mee.
0: Oké, okay. Dus, leren kan steeds beter kennen.
2: Ja, nou,
0: tot zo weer.
2: Tot zo. Ja,
0: Hoe dan ook, Joris Stubenitski zit klaar voor het nieuws van 4:30. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Eddie. Er zijn wat nieuwe ontwikkelingen in Rode Kaartgate. President Trump geeft toe dat hij FIFA-baas Infantino heeft gesproken over de rode kaart voor Amerika-spits Balogun. En daarna werd de schorsing voor Balogun uitgesteld. Daardoor mag hij vannacht meedoen aan de achtste finale tegen België. De Belgische Voetbalbond wilde meer informatie over wat er is gebeurd, maar dat verzoek heeft FIFA meteen afgewezen. In de voetbalwereld wordt er verbijsterd op gereageerd. Een wethouder van de gemeente Berkelland in de Achterhoek heeft een week na zijn installatie zijn functie alweer neergelegd. Hij deelde online complottheorieën en er waren ook problemen met zijn VOG. Zelf spreekt hij van een bestuurlijke beslissing en weerspreekt hij alle beschuldigingen. Koning Willem-Alexander weet waar hij volgend jaar Koningsdag gaat vieren. Hij heeft gekozen voor Lelystad. Willem-Alexander wordt volgend jaar 60. En in Amerika, Engeland en Australië doen ze het al jaren. En nu is er ook in Nederland een buggy run. Ouders met jonge kinderen konden rennen achter de buggy met een kind erin. Er was een parcours van 3, 5 en 10 kilometer.
4: Je moet vooruit gaan denken, je moet meer meenemen. Dus het is niet meer hardloopschoenen aan en gaan. Maar het is nu klein in de kar zetten, de kar uit de schuur trekken. En dan hopen dat je alles bij hebt en dat zij vrolijk blijft.
5: 2, 1, start jongens, bij de buggy run.
3: Volgens de organisatie brengt de buggy run ouders in dezelfde levensfase samen. En het doorbreekt de sociale isolatie waar jonge ouders soms mee te maken hebben.
0: Ja, Koningsdag volgend jaar in Lelystad, ja, omdat de koning 60 wordt. Maar je verzuimt erbij vertellen dat het zo extra leuk is, omdat Lelystad ook 60 jaar bestaat.
3: Wat ontzettend leuk.
0: Vind je niet ontzettend leuk, weet je?
3: Ja, ga je er naartoe of niet?
0: Nee, ik hou niet zo van het koningshuis. Ik ben
1: van Lelystad.
0: Lelystad wel.
1: Oké.
0: Okay. Heb ik mijn eerste date ooit ontmoet.
3: Echt waar? Wat heb je daar gedaan dan?
0: Wil je het echt weten?
3: Ja hoor.
0: Nou, ik zat daar in een kroegje. En er was een hele kroegje in Lelystad. Mm-hmm. En daar had ik afgesproken. Viel toch een beetje tegen.
1: Oei.
0: Ja. Ik zat daar aan de bar. Ik zeg, nou, ik val op slank. Weet je wel, dat mag je toch vragen. Mm-hmm. Ik bedoel, de een valt op dik en ik val op slank. Ja. Dat was hij niet. Sterker nog, ik kwam binnen. Ik dacht eerst dat ze met z'n tweeën waren. Ik denk, dat is... Het brood hoeft niet op, hè. Maar goed, ik hou hiervan. Een ander houdt daarvan. Dat kan toch?
3: Zo is dat.
0: We hebben gewoon niet dezelfde smaak natuurlijk. Vrienden, wij gaan. Was jij klaar overigens?
3: Ja, ik ben klaar.
0: Oké, dan moet je lampje nog branden vandaag. We gaan naar Tilburg. Vanuit het Koning Willem II stadion is daar een nieuwe campagnevideo voor Roze Maandag opgenomen, Duncan.
1: Ja, veel rook, roze outfits en een drag queen op hoge hakken. Oh. En die actie die speelt in op alle ophef rond het WK en de regenbooggemeenschap. Toen dachten wij van de Wild in de Middag, als zelfs het voetbal een roze tintje krijgt. Ja. Dachten we als vraag voor de top 5 over 5 vandaag. Hoe weet je dat een voetballer homo is?
0: Ja, dat komt namelijk ook voor. Mensen denken vaak, het is zo'n macho cultuur en je hoort er nooit wat over natuurlijk. Maar weinig mondiaal gezien ook voetballers die er vooruit durven komen. Ja. Dat zij dus dat leuk vinden. Om af en toe eens op een paard te zitten en dan alleen maar op een koe bijvoorbeeld. Dat kan gewoon, hè?
1: Zeker.
0: Daar mag je gewoon in verschillen, vanzelfsprekend. En wat was je vraag?
1: Nou, de vraag voor de top 5 over 5 is, hoe weet je dat een voetballer homo is? Nou, ik dacht bijvoorbeeld aan, hij is de eerste die shirtjes wil ruilen.
0: Ja, is dat zo, denk je dat?
1: Dat denk ik, ja.
0: Nou, ik vind het een beetje generaliserend, eerlijk gezegd. Sorry, heb je ook nog wat leuks?
3: Ja, hij komt het stadion binnen via de achterin gaan.
0: Ja, nou, ja. Dat is toch heerlijk. Daarover gesproken, heb jij ook nog wat?
1: Zeker. Luc? Het is altijd keurig gemaaid.
0: Ja, zeker. Absoluut. Nee, dat is inderdaad zo. Dus ja, hoor.
1: Zelf nog eentje.
0: Ja, hij dribbelt het liefst met twee ballen tegelijk.
1: Ah, tuurlijk.
0: Vind je niet leuk?
1: Ja, vind ik leuk.
0: Dus,
1: maar... Maar? Nee, het kan beter.
0: Ja, ik denk dat de luisteraar van Radio 2 dit beter kan. Ja. Dus als jij bij jezelf denkt, wat verdikken met die gasten in Hilversum, dit gaat in nieuwslezen net zo, die denken dat ze van alles weten, maar ik kan het beter, wat dan?
1: Antwoord geven op de vraag, hoe weet je dat een voetballer homo is via de NPO Luister-app?
0: Zo simpel is het, vrienden. Lekker meedoen. Pak je telefoon als je een handvrij hebt. Lekker.

0: dacht je van deze? Wow, ook zo groot, hè?
1: De Welt in de Middag!
0: Culinair nieuws. Ja, culinair nieuws, vooral in deze zomertijd, vrienden, is natuurlijk heel erg lekker om buiten te eten, bijvoorbeeld. Dat kan via een steengrilletje natuurlijk, of voor wat dan ook. Lekker barbecue, als je ook maar iets van ruimte hebt buiten, doe dat dan lekker buiten onder het parasolletje. Ik zelf ook, en dat moet ik zeggen, heeft dan een heel apart sfeertje.
2: Oh ja?
0: Heb jij lekker buiten?
2: Nauwelijks, ik heb een balkonnetje.
0: Nou, dat is toch ook lekker?
2: Jawel, dat is
0: oh.
2: En zit je dan ook al eens met groente en fruit op de barbecue? Of,
0: Probeer ik zo min mogelijk te doen. Hè. Maar goed, ik kan jou misschien wel leuke adviezen geven. Want fruit schijnt een beetje een imagoprobleem te hebben. Maar hoe komt dat nou? Als ik zo met jou en jouw figuur kijk, ik denk, we gaan het even hebben over peren met name, ja, toch?
2: Specifiek een peer, inderdaad. Ja, dat heeft een imagoprobleem. Maar hoe komt dat nou? En wat voor lekkers kun je er eigenlijk allemaal mee maken? Dat vragen we aan meester patissier Rudolf van Veen.
0: Hey dan, Rudolf, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag samen. Dag Eddie, leuk hier te horen.
0: Ja, maar zeker, dat komt van twee kanten. Zeker?
3: Ja, ja.
0: Lekker, nee. Schijnt mijn zusjes ook van twee kanten. Dus daarom roep ik het ook even. Tijdje niet gesproken. De laatste keer dat je hier was tijdens het 40 jaar bestaan met een leuke taart.
3: Oh, ja. Ja, dat klopt. Ja, ik hoop dat je er nog weet. Goed.
0: Ja, natuurlijk. Ik vind het altijd leuk als je in de studio bent. Eet je vaak peren?
3: Heel vaak. Wel moet ik je bekennen, in de winter meer dan in de zomer.
0: Oh,
3: ik ben zo
0: dat?
3: Gek op stoofperen en op bakkenperen en zo. Dus dat is echt zo, beetje in rode wijn met specerijen en laurier. Oh,
0: ja. Maar toch merk je dus dat de peren is minder populair, bedoel ik. Hoe komt het nou toch?
3: Nou, dat nieuwsbericht viel mij ook op. Terwijl ik dan denk, dan wordt er zelfs gezegd slechts op plaats 7 van het meest verkochte fruit in Nederland. Maar als ik dan die top bekijk, dan staat banaan altijd op nummer 1. Dat is echt by far het meest verkochte fruit.
0: Zeker.
3: En samen met appel, de nummer 2, is het al 40% van al het fruit wat we in Nederland eten. Maar wat gezegd wordt van de peer is dat vooral bij mensen onder de 35, die van pokeballs houden en allerlei hippe, wat nieuwere gerechten, dat daar de peer minder populair schijnt te zijn ten opzichte van mango of andere, papaya, fruitsoorten die misschien wat hipper lijken.
0: Ja.
3: Nou denk ik wel dat wat er in Nederland ontbreekt is een goed promotiebureau voor groente en fruit. En dat denk ik echt, dat is eigenlijk heel jammer.
0: Misschien moet jij het opzetten. Je hebt tijd over.
3: Ja, want we telen zoveel. En 80% van alle fruit wat we telen in Nederland gaat naar buitenland.
0: Oh.
3: Heel veel naar Engeland en Duitsland.
0: Zeker.
3: Maar goed, je wil het over de peer hebben.
0: Nou ja, dat is natuurlijk zo. Want, welke fout maken we nou het vaakst met peren bijvoorbeeld? Zijn ze te overrijp of zijn ze te hard? Ik vind het namelijk altijd in vergelijking tot bijvoorbeeld een banaan en appel. Een peertje is iets minder zoet, wat ik zelf vaak wel lekker vind. Ik let ze dan met een uurtje even in de ijskast, dan heeft het een lekker bite.
3: Ja, dat doe je goed. Weet je wat het leuk is? Jij zegt het al, minder zuur. Peren zijn een van de weinige vruchtsoorten die een heel laag zuurgehalte hebben.
0: Oh.
3: En daardoor komen ze zoeter over. Dus veel mensen die niet van zuur houden, die vinden peren juist heel lekker. Maar een peer is ook de enige fruitsoort zo'n beetje die niet, of een van de weinige fruitsoorten, die niet aan een boom rijpt, zoals een appel wel doet.
0: Oh,
3: een appel valt ook van de boom als hij rijp is.
0: Nou, niet ver van de boom, heb ik laten vertellen.
3: Een peer die wordt geplukt in onrijpe toestand en die rijpt dus pas na de oogst.
0: Waar groeit die dan? Aan een struik of zo?
3: Nee, aan een boom.
0: Aan toch aan een boom. Aan een perenboom.
3: Ja, zeker. Maar een koelkast die stopt dat rijpingsproces. Dus als een peer door moet rijpen, moet je hem juist niet in de koelkast leggen.
0: Nee, de koelkast.
3: Maar als hij eenmaal rijp is,
0: dan wel.
3: Dan kan hij binnen 24 uur omslaan tot overrijp. Dus daar zit hem de clue eigenlijk, dat als je voelt van hey, deze peer gaat rijp zijn, ja, eet hem dan alsjeblieft op. Hij past in heel veel gerechten.
0: Ja.
3: Of leg hem dan pas, wat jij lekker vindt, leg hem dan pas in de koelkast als hij rijp is.
0: Ja. Hoe zit dat met bananen? Want die van mij worden zo snel bruin.
3: En die worden, dat gaat zeker. En met dit weer
0: met
3: gaat
0: dit
3: het helemaal
0: ook.
3: Harder
0: Hoe
3: natuurlijk.
0: Hoe kan ik dat stoppen?
3: Eigenlijk niet op tijd opeten. Ja, je kunt je wel koelweg leggen.
0: Het is wel mijn favoriete. Ik vind banaan, ik eet het elke dag een halve. Hè, want dan heb je de meeste vitamine en niet al die suikers. Dus nee, ik vind dit mijn favoriete vruchtenbanaan. Ja, welke jonge experimenterende homo herinnert ze niet zijn eerste banaan? Dus, maar goed.
3: Maar dat is bij veel Nederlanders zo. Hè,
0: ja, is dat zo? Oh, dat is het niet. Ja?
3: Banaan is ook echt. Van alle Nederlandse supermarkten is banaan zelfs het meest verkochte artikel van alle artikelen in de supermarkt.
0: Zie je hoe educatief dat programma is.
3: Eigenlijk, hè?
0: Ja.
2: Nog even afsluitend, Rudolf. Kunnen we nog iets met de peren op de barbecue de komende dagen? Of echt absoluut niet?
3: Ik zou het ook doen, want het grote voordeel van een peer is trouwens ook dat hij bij verhitting zijn textuur behoudt. Dus heel veel van die bananen waar jij het over hebt, maar ook appels, die worden slap.
0: Slap.
3: Maar een peer houdt heel mooi zijn textuur. Ja, en verder heeft hij subtiele aroma's, laag zuur en zo'n smeltend zachte textuur. Dus juist in bijvoorbeeld een chutney, door de peer op de barbecue te leggen of eventjes op te bakken met een beetje specerijen en juist wel wat citroensap of een beetje limoen of een sprankeltje balsamico-azijn. Denk ik dat dat gewoon heel lekker is bij vlees.
0: Ja, ik denk ook. Gewoon even goed wassen, niet schillen, want de meeste vitamines zitten direct onder de schil.
3: Ja,
0: en dan even in partjes, zo op de barbecue. En dan doe je er een beetje kaneel overheen.
3: Nou, ik weet niet waarom jij mij belt, Eddie, want je weet het zelf gewoon hartstikke
0: maar dan zou ik in dit geval niemand kunnen bellen. Maar goed, hoe dan ook, ik vond het veel leuk om even te babbelen.
3: Dat is helemaal ingeleid, Eddie.
0: Dankjewel, Rudolf. Fijne dag, jongen.
3: Leuk dat je belde.
0: Dankjewel, jij ook. Doei.

0: Real McCoy, mensen. Dus, en ook namaak McCoy's, waarbij hij uitslaat de Real McCoy. Er zijn heel veel mensen die de app ter hand nemen om mee te doen natuurlijk met de 5 over 5. Maar ook om complimentjes te geven onder het mom.
1: Omdat het best positiever kan, is niet zo negatief.
0: Lekker positief.
1: Is hier de complimentenman.
0: Wat vinden we van die man?
1: Oh, wat is hij lief.
0: Ja, dat komt allemaal binnen via de app. Dankjewel daarvoor. Wat wordt er allemaal geschreven eigenlijk?
2: Ja, Duncan stuurde al een appje. Jee, de vervangingsshow. Ben nu al benieuwd naar de verhaaltjes.
0: Verhaaltjes?
2: Verhaaltjes, daar zit Teun om te wachten.
0: Ja, maar ik heb altijd gekke verhaaltjes, vriend van mij en dat soort zaken. Zeker.
2: Precies, en je zusje. Bonne, die stuurde ook een appje. Lekker.
0: Zo, lekker kort maar krachtig.
2: Gewoon lekker.
0: Ja, lekker gewoon.
2: En Robin zegt, ja, heerlijk. Eddie Keur op de zender.
0: Nou, dat
2: allemaal emoji.
0: Ja,
2: maar ook klachten, Eddie Keur.
0: Oh, toch ja?
2: Ja, over de top
0: klachten,
2: 5.
0: Mensen.
2: Over 5.
0: Ja.
2: Want daarin vandaag de vraag, hoe weet je dat een voetballer homo is? Ja. We hebben een hele mooie aanleiding voor. Alleen Maarten is het daar niet mee eens.
0: Oh, wat zegt hij dan?
2: Hij zegt, grapjes maken over een gay voetballer. Hoe kan dat nou? Zeker 3 hetero's in de studio daar.
0: Nou, dan luister je de laatste 5 jaar niet, hè?
2: Hij niet op de hoogte.
0: Denkt hij dat jij hetero bent? Nou, wat een onzin. Nee hoor, hoe heet die jongen?
2: En Maarten.
0: Nee hoor, Maarten, wij zijn zeer homo gewenst hier. Sowieso bij de NPO. Iedereen is namelijk voor ons gelijk. Wow. Dus wat je in bed doet, moet jij weten.
2: Oh ja.
0: Dus ik zeg het over mezelf ook altijd, hè? Ja, ik zeg, ik ben straight in the street en gay on the sheet.
2: Oh, kijk.
0: Vind je niet schitterend? Is dat mooi?
2: Ik zat te wachten op die sluiter.
0: Ja.
2: Dat was zo.
0: Wil je die pers in horen?
2: Ja, ik dacht, het is wel.
0: Nou ja, heb ze keer.
1: Dat was alweer de complimentenman.
0: Ja.
1: Zo eerlijk en oprecht.
0: Ah, oprecht vind ik belangrijk, hoor.
1: Zo zie je dat het ook anders kan.
0: En wat is hij echt?
1: En dat is lang niet slecht.
0: Meen je dat nou?
1: En hij meent het echt.
0: Gewoon net zeggen. Zometeen dus de top 5 over 5. Mensen doen we al jaren, dus waarom zou het veranderen, hè? Die gaat dus over de Roze Maandag. Om Tilburg zijn daarvoor opnames gemaakt in het stadion van voetbalclub Willem II. Met een opvallende champagne. Wacht even, ik bedoel campagne natuurlijk. Vol roze outfits.
2: Ja, toen dachten wij een voetbalstadion en Roze Maandag. Laten we dat combineren. Hoe weet je dat een voetballer homo is?
0: Ja.
2: Paolo die stuurt dan een appje met. Staat graag gebukt in de muur.
0: Oh, dat is ook wel een goeie. Ja, hele leuke. Heb jij er ook een, Yvette?
3: Nee, heb ik niet.
0: Oké. Okay. Heb jij er een, Luc?
4: Zeker. Ja. René, die zegt, hij trapt de bal altijd van de verkeerde kant.
0: Ah, wat ontzettend leuk is dat natuurlijk, ja. Goed, ik heb er zelf ook een. Wil je het weten?
2: Dat lijkt me leuk.
0: Ja, wacht even. Het is natuurlijk ook ontzettend leuk.
2: Marielle die.
0: Marielle zegt, hij roept bij elke goal, joehoe, joehoe. Nou, dat moet je hier niet roepen, want dan kijkt de hele directie om, hè. Dat is een keer een vrolijke variatie, dacht ik. Doe maar, kind.
2: Moet ik het afmaken?
0: Graag.
2: Komt-ie. Top 5 over 5. Hoe weet je dat een voetballer homo is? Alle suggesties welkom via de app van NPO Luister.
0: Dankjewel, Schaap.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Ster.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
8: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Beverkamp.
0: Oprecht vind ik belangrijk, hoor.
1: Zo zie je dat het ook anders kan.
0: En wat is hier echt?
1: En dat is lang niet slecht.
0: Meen je dat nou?
1: En hij meent het echt.
0: Gewoon net zeggen. Zometeen dus de top 5 over 5. Mensen doen we al jaren, dus waarom zou het veranderen, hè? Die gaat dus over de Roze Maandag. Om Tilburg zijn daarvoor opnames gemaakt in het stadion van voetbalclub Willem II. Met een opvallende champagne. Wacht even, ik bedoel campagne natuurlijk. Vol roze outfits.
2: Ja, toen dachten wij een voetbalstadion en Roze Maandag. Laten we dat combineren. Hoe weet je dat een voetballer homo is?
0: Ja.
2: Paolo die stuurt dan een appje met. Staat graag gebukt in de muur.
0: Oh, dat is ook wel een goeie. Ja, hele leuke. Heb jij er ook een, Yvette?
3: Nee, heb ik niet.
0: Oké. Okay. Heb jij er een, Luc?
4: Zeker. Ja. René, die zegt, hij trapt de bal altijd van de verkeerde kant.
0: Ah, wat ontzettend leuk is dat natuurlijk, ja. Goed, ik heb er zelf ook een, wil je het weten?
2: Het lijkt me leuk.
0: Ja, wacht even, het is natuurlijk ook ontzettend leuk.
2: Marielle die.
0: Marielle zegt, hij roept bij elke goal, joehoe, joehoe. Nou, dat moet je hier niet roepen, want dan kijkt de hele directie om, hè. Een keer een vrolijke variatie, dacht ik. Doe maar, kind.
2: Moet ik het afmaken?
0: Graag.
2: Komt-ie. Top 5 over 5. Hoe weet je dat een voetballer homo is? Alle suggesties welkom via de app van NPO Luister.
0: Dankjewel, Schaap.
5: Dit is NPO Radio 2. Ster.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
8: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeer.

0: Hij stuurt dan een appje met... staat graag gebukt in de muur.
1: Oh, dat is ook wel een goeie. Ja, hele leuk. Heb jij er ook een, Yvette?
2: Nee, heb ik niet.
1: Oké. Heb jij er een, Luc?
3: Zeker. Ja. René, die zegt... hij trapt de bal altijd van de verkeerde kant.
1: Ah, wat ontzettend leuk is dat natuurlijk, ja. Goed, ik heb er zelf ook een. Wil je het weten?
0: Lijkt me leuk.
1: Ja, wacht even. Het is natuurlijk ook ontzettend leuk.
0: Marielle die.
1: Marielle zegt... hij roept bij elke goal... joehoe, joehoe. Nou, dat moet je hier niet roepen, want dan kijkt de hele directie om, hè. Dat is een keer een variatie, dacht ik. Doe maar, kind.
0: Moet ik het afmaken?
1: Graag.
0: Komt-ie. Top 5 over 5. Hoe weet je dat een voetballer homo is? Alle suggesties welkom via de app van NPO Luister.
1: Dank je wel, Schaap.
4: Dit is NPO Radio 2. Ster.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
7: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
6: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: We zijn er gewoon nog een uurtje.
13: Gezellig.
12: Ja, dat is zeker gezellig. Het is 4:55. Dit is NPO Radio 2. Strakker gekund. Hoe dan ook, Joeri Stubenitski is weer hier. Gezellig dat je er bent.
14: Dankjewel, Eddy. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
14: 10 gemeentes worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen.

0: in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met die gemeentes maken over de komst van een AZC. Geven ze daar geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die 10 gemeentes. Hamas gaat de politieke tak ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Volgens correspondent Lennart Zwolfs was dit afgesproken in het akkoord van vorig jaar oktober. Het moment vindt hij opvallend.
1: Die onderhandelingen zitten al een tijdje echt muurvast. En ja, Hamas laat hiermee toch zien dat ze bereidwillig zijn om weer een stap te zetten in dat proces. En leggen hiermee ook de bal bij Israël om dus ook weer een stap te zetten. Dus ja, strategisch is de timing wel volgens mij.
0: Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst. Vooral dankzij het openen van nieuwe zaken. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. En bij de Universiteit Twente staat sinds vandaag een slim fietsenrek. Het is ontwikkeld door twee oud-studenten. Je kunt je fiets er makkelijk in klikken.
2: Wij hebben een fietsrek ontwikkeld wat automatisch kan opladen en de fiets op slot kan zetten. We passen de asmoer aan op de voorkant van de fiets. Dus dat is toepasbaar op alle fietsen. En daarmee hopen we de concurrentie te slimmer te af zijn.
0: Het rek blijft een maand staan. En met alle ervaringen hopen de oud-studenten het product zo te verbeteren dat ze dat slimme fietsrek in heel Nederland kunnen uitrollen.
3: Ben jij iemand die veel fietst?
0: Ja, ik fiets wel veel, ja. Ja. En jij?
3: Ja, ik heb sinds een jaar een elektrische fiets. Oh, dus voor elk wisselwasje pak ik nu de fiets.
0: Wat handig.
3: Dus, ja, zeker. Dat zijn maar die afstandjes naar het grote winkelcentrum waar je normaal op de auto gaat. Pak je gewoon de fiets.
0: Dan help je de Vibra even aan een recordwinst.
3: Nee, dat niet.
0: Nee.
3: Goed, we gaan naar het weer. Ik had iets leuks opgezocht, maar het is niet dit in ieder geval.
0: Nee. Wel een lekker deuntje.
3: Ja, het deuntje is goed.
0: Het weer in het noorden bewolkt, maar op andere plaatsen meer zon. Morgen weinig verandering bij 22 tot 28 graden.
3: Ik bedoelde eigenlijk dit.
4: Nee, dat heb je
3: weer. Weer de verkeerde? Zet nou eens de goede vork in.
4: Zoveel knoppen.
3: Dit is hem. Al die knoppen, lijkt wel lente in de studio.
4: Maar dit is
3: speciaal voor jou.
0: Speciaal
3: voor jou.
0: Zal ik het gewoon nog een keer doen?
3: Nou, dat verzoek bereikt mij vaak. Laten we dat niet doen.
4: Dankjewel daarvoor trouwens hoor.
3: Voor het aanbieden. Kijk nog even verder. Hey, Rijn Baartmans, daar ben je weer hè?
5: Hey, hallo. Daar ben ik weer.
3: Gezelligheid, jongen.
5: Vind ik ook. Ja. Toch? Ja. En dat drie keer deze week, want woensdag ben ik er weer.
3: Dat meen je niet.
5: Gezellig, ja, vind ik wel.
3: Drie keer in de week, nou, je droomt daar niet van.
5: 630 kilometer file. Onder andere op de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelofarensveen en knooppunt Ketelplein loopt het helemaal vast. 33 kilometer file met 60 minuten vertraging. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp sta je vast tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek. 6 kilometer, een kwartiertje oponthoud. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Ze zijn bezig aan de weg tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. Daarom doe je er een half uur langer over. De A27 richting Gorkum, want ook tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen wordt aan de weg gewerkt. Daarom staat het vast vanaf Utrecht-Noord met 45 minuten extra. En tot slot de A50 Arnhem richting Os, want het wegdek verkeert in slechte toestand tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 12 kilometer met een kwartier vertraging door een snelheidsbeperking.
3: Weet je wat deze 6 juli voor dag is eigenlijk, Rijn?
5: Vertel.
3: Nationale Kusjesdag.
5: Kijk.
3: Heb jij vandaag al iemand gekust?
5: Nou, op afstand doe ik dat bij deze.
3: Ah, ja. En fysiek? Was je bij iemand in de buurt waarvan je zegt dat wil ik wel delen met de miljoenen?
5: Nee, die hou ik voor me.
3: Verstandig. Tot zo weer.
5: Tot zo weer.
6: Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
10: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal. ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
14: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
15: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
16: Iedereen begrijpt elkaar.
17: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
18: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.

0: Dag op en neer. Nou, niet de eerste keer. Dat doen we al 251 keer in ook een. Zeg, waar is Gijs Hakkert eigenlijk?
1: Die is lekker vrij.
0: Is die vrij, ja?
1: Ja.
0: Waar is hij naartoe?
1: Op een camping.
0: Ah, meer laat de uitkering ook niet toe natuurlijk. Maar doet ook andere... S'nachts doet hij toch ook programma?
1: Snabbels, ja.
0: Snabbeltjes hier bij de Radio 2 zitten s'nachts toch gekut, hè?
1: Ja,
0: 4-6?
1: Zoiets.
0: Oeh, dat merk je wel als je dan... dat is een tijd, hè?
1: Ja, dan ga jij eruit om te plassen, toch?
0: Ja. Nou, ben ik al geweest, hè?
1: Oh, echt waar?
0: Ja, zeker. Zeg, we gaan naar Tilburg. Oh, moet je daar? Nou, vanuit het Koning Willem II-stadion is daar een nieuwe campagnevideo voor Roze Maandag opgenomen voor de homo's in Nederland. Met veel rook, een roze outfit en een drag queen, hoor dat, Duncan? Op hoge hakken. Hoge hakken!
1: Ja.
0: De actie speelt in op alle ophef rond het WK en de regenbooggemeenschap.
1: Nou, toen dachten wij van de Wild in de Middag, als zelfs het voetbal een roze tintje krijgt, dan kunnen wij de vraag stellen, hoe weet je dat een voetballer homo is?
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Top 5 over 5.
0: Ja hoor, daar gaat hij weer, vrienden.
2: De top 5 over 5.
0: Ja, en we beginnen natuurlijk op...
2: Nummer 5.
0: Zo eenvoudig is dat, mensen. Dat is natuurlijk zo. Hoe herken je een homo bij voetballen?
1: Nee, het staat op je scherm. Hoe weet je dat een voetballer homo is?
0: Hoe weet je dat een voetballer homo is? Oké.
1: Paula, die staat op nummer 5 met haar inzending. Bij een overtreding krijgt hij een roze kaart.
0: Ja, dat krijgt iedereen toch? Zo bijzonder vind ik dat niet.
3: Nummer 4.
0: Nee. Maar goed, hoe weet je dat een voetballer fucking gay is? Nou, zou ik te vertellen. Ingrid en Iris, altijd blij als ze hier is. Hij wordt steeds afgeleid door de fluit van de scheidsrechter.
2: Nummer 3.
0: Ja, ik herken dat natuurlijk ogenblik. Had jij nou wat leuk, Luc?
4: Zeker. Nummer 3 komt van Marciano en Frederik. Hoe weet je dat een voetballer homo is? Nou, hij komt met een facial naar de wedstrijd.
3: Nummer 2.
0: Maar wat mij betreft ook voor de wedstrijd.
1: Op 2 staat Rol. Hoe weet je dat een voetballer homo is? Ja. Nou, dan krijgt meer ballen op zijn kin dan in zijn voeten.
2: Nummer 1.
0: Ja, wel heel erg leuk hoor. Hey, ontzettend bedankt voor alle inzendingen natuurlijk. En we komen natuurlijk uit bij de numero uno mensen. Oh, de nummer 1. Hoe weet je dat een voetballer homo is? Dankjewel, Chris. Hij vindt meedoen belangrijker dan rimmen. Nou ja.

0: Loving Angels. Instead. Hij was in Spanje, zag hem laatst op televisie. Op vakantie. En er was gewoon zo'n zanger die met een gitaar een beetje aan het kutten was op zo'n plein. En toen ging hij spontaan meezingen.
1: Nou.
0: Toch hartstikke leuk.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, want nou, die loopt al een tijdje mee. Die loopt wel tegen de 60, denk ik.
1: Nee, even kijken. 52.
0: Mooie leeftijd.
1: Mooie leeftijd.
0: Schitterend.
1: En jij? Ja,
0: ik ben 6'7". Ja. En wat zo leuk is, het is vandaag 6 juli, ook 6'7".
1: Nou,
0: dat is toch hartstikke... Ik heb geen zin een beetje met cijfertjes te kutten.
1: Ja, je hebt veel met cijfers.
0: Ik heb, ja.
1: Heb je ook iets met 10?
0: Met wat?
1: Met 10.
0: Daar heb ik geen nieuws over, nee. Radio
2: 10. E-reader aanrader. E-reader
0: aanrader. Goed. Hoe dan ook, mensen, goed nieuws voor alle vrouwen. Mensen. Nou, dat vind ik sowieso leuk. Er is nu een boek, speciaal voor vrouwen, met spicy verhalen om te lezen. Voor het slapen gaan, spicy verhalen. Lekke mensen, het heet Bedtime Stories voor vrouwen. En is geschreven door 2 vrouwen. Maar we hebben er geloof ik maar 1 aan de lijn, hè?
1: Ja, de 1 is Adeline Mans en degene aan de lijn is Jip Isabel de Jong.
0: Dag, Jip Isabel de Jong, goedemiddag.
3: Hallo heren, goedemiddag. Goedemiddag.
0: Wat een schitterende naam, Jip Isabel, zeg wat. Hoort het bij elkaar, ja?
3: Nou, eigenlijk mijn roepnaam is Jip, maar Isabel is mijn tweede naam.
0: Oh, kijk aan. Ja, ik ben namelijk opgegroeid met Jip, hè? En Janneke, hoor. Moet ik er wel bij zeggen. Jip en Janneke. Stroopend Kanneke. Ja, weet je toch, Jip, of ben je daar te jong voor?
3: Nee, absoluut. Ik ben er ook mee opgegroeid.
0: Ja.
3: Heel leuk. Ja.
0: Annie M.G. Schmid.
3: Absoluut. Nee, iets andere verhalen dan wat wij hebben geschreven.
0: Zeker. Ja, nee, jij hebt Bedtime Stories. En mijn openingsvraag is daarover. Ja, Bedtime Stories voor vrouwen. Waarom is dat nou een e-reader aanrader?
3: Nou, ons boek is een e-reader aanrader, zoals jullie het zeggen.
0: Nou, omdat wij het niet zo hoor, maar anderen wel. Ja.
3: Omdat het een bundel is met korte erotische verhalen geschreven voor vrouwen, maar ook echt door vrouwen. Oh. En er zit ontzettend veel variatie in. Dus echt voor ieder wat wils. Van spannende ontmoetingen tot geheime fantasieën. Maar wat het boek eigenlijk echt bijzonder maakt, is dat we... dat het verder gaat dan alleen spicy en spannende verhalen. We wilden een bundel maken waarin de vrouwelijke beleving echt centraal staat.
0: Ja, precies. Ja. Het is Bedtime Stories, het is licht erotisch. Vandaar mijn vraag, waarom moest dit boek er komen?
3: Ja, nee, wij vonden het vooral belangrijk om dit boek te schrijven, omdat er is gelukkig wel veel meer openheid rondom seks en erotiek dan vroeger. En dat hoop je ook anno 2026. Maar tegelijkertijd krijgen vrouwen nog steeds vaak wat tegenstrijdige boodschappen erover. En nou ja, seksualiteit is overal zichtbaar. Maar als het gaat echt over de eigen verlangens en fantasieën van vrouwen, is daar gewoon niet altijd dezelfde ruimte voor. En ja, we hoopten met deze bundel een boek te maken waarin die vrouwelijke beleving wel echt centraal staat.
0: Ja, daarom is het ook geschreven door 2 vrouwen, denk ik, hè?
3: Ja.
0: Ja, mannen zijn daar toch niet echt bekwaam in. En mijn vraag die dan opbubbelt bij jou. Hoe zorg je er nou voor dat een verhaal, hoe noem je dat, zeg maar sensueel is, zonder dat het plat of clichématig wordt?
3: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Ja,
3: wat wij met name merken, kijk, er zitten variatie in. Dus er zitten ook wat verhalen in die wel wat platter zijn.
0: Ja,
3: want iedereen vindt natuurlijk iets anders leuk. Maar ja, bij vrouwen merk je toch wel, mannen zijn vaak wat visueler over het algemeen. En vrouwen laten toch wel heel graag hun fantasie ook de vrije loop. En ik denk dat de verhalen wat het verschil maakt, is dat het toch wel echt gewoon veel nieuwsgierigheid, veel de belevingswereld, het gevoel van de vrouw, de intimiteit en de connectie echt een hele belangrijke rol spelen tussen de hoofdpersonen eigenlijk.
0: Ja.
3: Dus dat zorgt toch voor een ander soort leeservaring. Ja.
0: En mag ik een vraag stellen aan titel personeel?
4: Ik heb er nooit van gehoord, want het enige woord.
0: Ja, titel personeel is een hele persoonlijke vraag. Als je dat goed vindt, Jip,
3: kort,
0: mag ik even? Of ja, mag dat? Zijn deze verhalen verzonnen of laten jullie ook inspireren door eigen ervaring?
3: Of course ook door dat laatste. Ja, tuurlijk. Je schrijft wat je kent, toch?
0: Maar zo is het.
3: Ja, dus er zitten zeker verhalen in. Dus ik vind het ook wel leuk om te zien of mensen ze eruit kunnen halen welke echt waar gebeurd zijn en welke niet. Maar het is een mengeling. Dus in elk verhaal zit wel iets waar misschien de setting wel echt was, maar de seksscène niet. Of misschien juist wel de seksscène, maar is zo'n verhaal omheen bedacht. Dus er zit altijd wel iets in wat echt is.
0: Mm-hmm.
3: Maar dus ook wel een paar verhalen die volledig eigen ervaring zijn.
0: Ja, precies. Dan gaan we niet vertellen welke van jou zijn. En Jip, dat houden we weg.
3: Nee, we zien.
0: Zeg, en tot slot zijn deze verhalen ook geschikt om te lezen al... als vrouw samen met je vriend of met je vriendin, hè? Want zij zijn natuurlijk ook altijd welkom. De lesbiennes.
3: Ja, absoluut. We raden juist aan om ze samen te lezen. Want ik denk dat er hele leuke avonden door kunnen ontstaan.
0: Dat denk ik ook. Goed, het boek Bedtime Stories voor Vrouwen ligt nu in de boekhandel, mensen. Door twee dames geschreven. En Jip, Isabel de Jong hadden wij hier aan de telefoon. En het boek is toegankelijk voor iedere man, vrouw. Of je nou hetero, of biseksueel, of gay bent, of lesbienne. Het doet er allemaal niet toe, toch, Jip?
3: Nee, ik weet van mijn lesbische vriendinnen dat ze misschien denken, nou, er zit wel ook veel hetero-content in.
0: Ja.
3: Maar ik ben zelf biseksueel, dus het is vanuit mijn ervaring geschreven. Ja.
0: Maar voor homo-mannen zit er ook content in. Dus dat is ook wel belangrijk.
1: Ja, top.
0: Maar leuk dat jij lesbische vriendinnen hebt. Ik heb dat al eens eerder gevraagd, maar kijk of jij het antwoord daarop weet. Hoe noem je dat eigenlijk als twee lesbische dames in bed liggen en één is geil en de ander niet?
3: Oh god, kom maar op, Eddie.
0: Eén pot nat? Dankjewel, Jip.
3: Is wel heel slecht, maar heel leuk.
0: Ja, vind je niet? Gelukkig is je boek goed. Dankjewel voor het meedoen.
3: Dankjewel, Eddie.

0: Boedel, Jonas Blue was dat. Zo is dat, het weer, hoe spuit hè?
1: Nou, in het zuiden zon, in het noorden meer wolken, morgen ook. Het wordt morgen 19 tot 27 graden.
0: En dan zitten we klaar voor Rein Baartmans, een bijzonder goedemiddag vriend.
2: Bijzonder goedemiddag. Ja, het is erg druk op de wegen. Ja. 670 kilometer file. Zo ook op de A16 richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein kun je er 30 minuten bij rekenen door wegwerkzaamheden op de A20. Op die A20 richting Hoek van Holland is het druk tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. 8 kilometer en ook hier een half uur vertraging. De A27 richting Gorkum, er wordt aan de weg gewerkt. En daarom sta je vast tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. Het rijdt langzaam over 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. De A58 richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Ulvehout. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 20 minuten langer over. Tot slot de A67, België richting Eindhoven. Ook door een ongeluk tussen Hapert en knooppunt De Hocht. 7 kilometer en 1 kwartier vertraging.
0: Ik vond het leuk, de samenwerking vandaag met je.
2: Ik vond het heel gezellig, ja.
0: Zullen we
2: inderdaad
0: dit doen? Zullen we een dagje ertussen laten en het woensdag weer doen?
2: We gaan het woensdag weer doen. Okay. Gezellig.
0: Hartstikke leuk. Tot dan, Rein.
2: Fijne avond.
0: Jij ook. Hoi. Doei. Zo amicaal zijn we met elkaar. Luister maar hoe ik ben met Joeri Stubenitski. Wat fijn om je weer te zien.
3: Nou, dankjewel, Eddy. Insgelijks.
0: Oh, dankjewel.
3: Goedemiddag. Het nieuws. Oekraïne heeft de grootste olieraffinaderij van Rusland aangevallen. Die ligt in Omsk, op ongeveer 2500 kilometer van de grens met Oekraïne. Het is daarmee een van de diepste aanvallen in Rusland. Er zou brand zijn uitgebroken. Een man die voor 2 ton aan sneakers achterover heeft gedrukt is veroordeeld tot 160 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf vanwege oplichting. Hij had een vrachtwagenchauffeur wijsgemaakt dat ze een vrouw in nood zouden helpen verhuizen. Maar hij liet de vrachtwagen naar een sneakerbedrijf in Veldhoven rijden. En daar dachten de medewerkers dat het ging om het gebruikelijke pakketbedrijf. Ze hebben toen 12 pallets met sneakers ingeladen en de schoenen zijn nooit teruggevonden. Er ligt een coalitieakkoord voor de stad Den Haag. De grootste partij, Hart voor Den Haag, van Richard de Mos, gaat samenwerken met VVD, DENK en CDA. Het betekent een terugkeer van de Mos in het college. Hij trad 7 jaar geleden af als wethouder na beschuldigingen van corruptie en omkoping, maar daarvan is hij vrijgesproken. En in Amsterdam liggen sinds kort tientallen herdenkingstegels ter ere van pioniers van de regenbooggemeenschap. Samen vormen de 52 tegels een wandelroute door de stad. Op elke tegel staat een uitleg over iemand die veel heeft betekend voor de emancipatie van de queergemeenschap, zoals Jilles Bruggeman.
4: Hij was de allerlaatste persoon die geëxecuteerd was in Nederland vanwege homoseksualiteit. En dat is 1803. En de tweede tegel is voor Gesine Dekker. En die was veroordeeld vanwege lesbische handelingen en 6 jaar opgesloten.
3: Die tegels moeten er minstens 10 jaar blijven liggen.
0: Nou, wij mogen ze 100 jaar daar blijven liggen, want het is in de wereld wat dat betreft met homorechten heel slecht gesteld.
3: Zo is het.
0: Er zijn nog steeds landen niet naar de benaam te noemen waar je gewoon van een gebouw af wordt gehoord met je gay bent. Ik bedoel, wat zijn het voor gedachten, joh.
3: Waanzin, hè? Nou ja, ik denk dat die tegels er nog wel een tijdje...
0: Heel goed, daar zijn we groot voorstander van. Want iedereen is voor ons gelijk, hetero, biseksueel of homoseksueel. Toevallig kwam ik gisteren tegen in een krankcafé twee vrienden. Twee gays zaten duidelijk met elkaar een beetje, maar hadden een beetje ruzie.
3: Oh, waarom?
0: Dat, nou, ik geen idee. Ik was net binnen, ik ging er een beetje naast zitten. Dus ik ben een nieuwsgierig aagje. Dus ik heb mijn oor te luisteren. Gelijk. Nou ja, die... Blablabla. Nou, dat liep helemaal hoog op. Dus die ene die stond op en zei, ach, lik maar reet. En zei, nee hoor, boos is boos.
5: Dit is... Maar goed. Dit is Eddie Keur.
6: Hey, weet je hoe ze Eddie in Engeland noemen?
7: Oh. The dumb face, dumb face.
5: Ja, leuk voor de radio. Totdat je die kop ziet. NPO Radio 2.

0: wie is daar nou weer?
1: Ja. Jeroen Kijkenen.
0: Hey, dat is Jeroen. Hallo. Collega van Radio Team. Ja.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Heb je misschien ook iets, een Frans plaatje bij je?
0: Nee,
1: ik heb wel zin in een
0: Frans stemming. Nee, hebben we niet.
1: Niet.
0: Nee.

Jermaine Jackson en zijn zusje. Groot hit geweest dit, When the Rain Begins to Fall. Nou, daar zijn we voorlopig niet aan toe. Wordt zomer, naarmate de week verder vordert, wordt het vrijdag zelfs 30 graden.

0: Lekker man. Is toch heerlijk even zo goed allemaal. Met wie gaan wij praten?
1: We gaan bellen met Saskia van Haarlem.
0: Toch niet Saskia?
1: Jawel,
0: Saskia. Saskia en Serge. Zomer in Zeeland. Ach, dat zou ik zo leuk vinden. Met jou. Oh, wat is er van ze gekomen eigenlijk?
1: Dat weet ik niet meer.
0: Nee,
1: dat
0: weten de mensen niet, hè? Nee. Saskia en Serge was een duo dat heel veel hitjes gehad heeft. Zo is het toch, Saskia? Goedemiddag.
2: In de jaren 70 inderdaad, ja, waren dat. En toen ja, waren er dus ook in deze Saskia.
0: Ja, ja, ja, zij zingt.
2: Saskia genoemd. Ja, trouwens, net, ja. When the Rain Begins to Fall, was toevallig mijn eerste singeltje wat ik kocht. En dat is niet van Jermaine Jackson en zijn zusje.
0: Nee.
2: Maar van Jermaine Jackson en Pia Zadora.
0: Ach, kinder, je van zou hier zo kunnen werken bij de NPO.
2: Nou, precies.
0: Precies, nou ja, goed. Misschien is er meer plek voor je dan je denkt.
2: Misschien ben je toe op vakantie.
0: Dat is een heel leuk bruggetje, inderdaad. Maar goed, laten we die Saskia Sesje vergeten. Maar het is wel een beetje uit onze tijd. Zij blijft. Oh, zij zingt nog overigens, hè, trouwens, Saskia.
2: Oh ja?
0: Ja,
2: oh,
0: en hij werkt tegenwoordig bij de politie. Ze heet nu ook Saskia en Recherche. Maar goed, dat is weer een ander verhaal, natuurlijk. Zeg, is een vakantie van 1 week verspilde moeite, hè, om eventjes de zonde van naar boven te halen? Maar 2 weken schijnt niet genoeg te zijn.
2: Nou, het is natuurlijk nooit verspeelde moeite, maar onderzoek wijst inderdaad wel uit dat je inderdaad 1 of 2 keer per jaar een langere vakantie nodig hebt, langer dan 1 week.
0: Ja.
2: Ja. Omdat je een soort bij moet komen eerst. Herken je dat? Als je op vakantie gaat?
0: Ja, vooral als je ver weg gaat. Bijvoorbeeld, ik noem even wat naar Curaçao. Dan ben je natuurlijk voor die hele dag ben je al aan het reizen. Ik ga daar natuurlijk vaak naartoe. Het heet tegenwoordig ook Curaçao. Oh. Zo vaak ben je er geweest. Maar dan moet je wel weer even 2 dagen van bij komen. Tijdverschil. En dan is 1 week te kort.
2: Ja, omdat je dan het tijdsverschil natuurlijk hebt.
0: Ook
2: maar het fenomeen wat jij beschrijft, mm-hmm, noemen we in de psychologie attention residue. En attention residue betekent dat je aandacht een tijdje langer blijft hangen met daar waar je bij met je gedachten bij bent geweest, dan dat eigenlijk nodig is.
0: Ah.
2: En verwerken van informatie gaat in 2 stappen. De eerste stap is dat je dingen in je opneemt. En de tweede is dat je ze verwerkt. En hoe meer je op je bordje hebt liggen. En als daar dan ook nog een stress mee gepaard gaat. Dan krijg je een soort file in je hoofd. Dus dan heb je allerlei dingetjes aan je hoofd.
0: Ja,
2: die er nog afgemaakt moeten worden.
0: Ja, want je hersenen werken iets trager. En vooral de gewenning binnen je hersenen. Dan jij zelf wel zou willen. Je bent een beetje aan het ontstressen. Voordat dat zo'n beetje achter de rug is, ben je een paar dagen verder. En ja, als je dan 1 weekje gaat, dan is dat dus niet genoeg. Ik vat je even kort samen. Ik ga zelf ook een
2: Dat is heel goed. Jij kan ook als psycholoog werken.
0: Vind je niet?
2: Ik denk dat we 1 weekje van baan kunnen wisselen misschien wel een keer.
0: Ik was laatst bij de psycholoog. Hè.
2: Oh, ja.
0: Ik heb van nature een vrij luie natuur. En mensen merken ook die met mij werken dat ze mij lui vinden. Toen zei de psycholoog ook tegen mij: van, nou, beschrijf nou eens in 2 7 woorden hoe lui je bent. Ik zei: nou, ik ben erg lui. Ik zei: er staan 4 woorden. Ik zei: moet je nagaan hoe lui ik ben? Dus dat is serieus zo. Zeg, is een actieve vakantie zoals wandelen of skiën of zwemmen beter voor je mentale herstel eigenlijk dan 2 weken op het strand gaan liggen? Dat dacht ik me ineens.
2: Ja, helaas is dat waar, weet je. En vroeger zei mijn moeder, ik vond het als meisje zo stom. Mijn moeder, wij wilden natuurlijk lekker luieren. Dan zei mijn moeder, nee, lichamelijke inspanning is geestelijke ontspanning. En toen ik eenmaal psychologie ging studeren, bleek dat ze verdorie gelijk had. Want als je beweegt inderdaad, door de beweging verwerken je hersenen sneller.
0: Ja.
2: Maar wat er ook is, doordat je met een taakje bezig bent waar je niet super erg je aandacht bij moet houden, maar een klein beetje. Dus dat kan ook naar een museum zijn gaan, of een sudoku-puzzel oplossen, of een spannend boek lezen.
0: Ja.
2: Dan kan je ook niet piekeren.
0: Ja, maar ik vind het wel een beetje eng wat je nu zegt.
2: Blijf anders in je hoofd zitten.
0: Ja,
2: dat je dingen moet doen. Jij ligt het liefst met een cocktail op het strand.
0: Nee, maar ik ga bijvoorbeeld nooit naar een museum.
1: Ik heb er foto's van gezien hoe jij erbij ligt.
0: Ja, op het strand. Ja, nee, maar ik ga nooit naar een museum, Saskia. Weet je waarom niet?
2: Nou.
0: Ik ben bang dat ze me houden.
1: Als
2: we het nou even over cocktails hebben op strand, hè? Dat is wel, als je op vakantie gaat, drink je meer.
0: Klopt.
2: En dat is wel slecht voor de stressverwerking. Want stress wordt afgebroken door je lever, maar alcohol ook.
0: Oh.
2: En je lichaam geeft voorrang aan alcohol, want dat is een lichaamsvreemde stof.
0: Klopt.
2: En als je dus meer drinkt, dan heb je wel meer kans dat je niet opgeladen genoeg terugkomt van vakantie.
0: Ja, ik las laatst een artikel, leuk je daarover begint, over het drinken. Daar, een nieuw Europees onderzoek, van vroeger zeiden ze nou, een wijntje per dag kan best. Er is met alcohol geen gezonde ondergrens. Dus elke vorm is slecht voor je.
2: Ja, heeft de Gezondheidsraad vorige week een nieuw advies over afgegeven, inderdaad.
0: Ja,
2: niet drinken is het beste.
0: Ja. Ja, ik heb nog nooit gedronken. Drink jij wel, Sas?
2: Ja, maar met mate. Ik woon in het buitenland en het is heel makkelijk om hier iedere dag een glas wijn te drinken. Dus ik beperk me tot de vrijdag en de zaterdagavond.
0: Ja, niet sterk genoeg dus.
2: Nou, een klein beetje genieten, denk ik dat ook goed
0: maar
2: is.
0: Je zegt net, het is een, alcohol is
1: maar
0: een lichaam.
1: Het is ook lekker, Eddie.
0: Ja, maar maar dat is het doen zonder condoom ook. En toch gebruik je een condoom, hè? Dus niet alles wat lekker is, hoef je per se te doen. En alcohol, je zei het al, is een lichaamsvreemde stof. Heeft de lever heel veel moeite mee om het af te breken. En als je aanleg hebt om een soort van, nou, welke vorm van kanker dan ook te krijgen die gestimuleerd wordt door alcohol, dan moet je er helemaal van afblijven.
2: Ja, ja.
1: Educatief, ik hoor het al.
0: Natuurlijk, ja, je steekt er wat natuurlijk van op, hè?
1: Hoeveel weken moeten we nou op vakantie, Saskia? Concurrerend.
2: Ja, dat hangt ervan af hoeveel rust je neemt door het jaar heen, zeg maar. En daar hebben we een vuistregel voor. Per uur heb je 5 tot 15 minuten ongeveer te ontspannen. Aan het einde van een werkdag ongeveer een half uurtje tot anderhalf uur. 1 weekenddag, lekker een beetje zonder agenda voor je uitleven. Dan 1 heel weekend in 1 keer in de 6 tot 10 weken. Daarom hebben scholen ook maximaal maar 10 weken. En dan heb je genoeg aan 2 keer een week vakantie. Maar als je al die kleinere pauzetjes niet pakt, dan moet je er langer tussenuit. Ja. En ik pleit vooral ook voor lummelen.
0: Lekker lummelen.
2: Gewoon af en toe korte periodes niks doen. Lekker lummelen, daar word je veel productiever van.
0: Tot slot, eventjes kort antwoord graag. Kun je ook goed herstellen als je niet op vakantie gaat, maar gewoon lekker thuis aan het lummelen bent?
2: Zeker, zolang je dus maar lummelt. Zolang
0: lekker lummelen, mensen.
2: Wekker uitzetten, geen agenda, gewoon doen waar je zin in hebt.
0: Heerlijk om je weer te horen. Huispsycholoog Saskia van Houten heeft er heel veel verstand van. En daar zijn we je dankbaar voor jouw kennis.
2: Nou, heel graag gedaan. Tot snel, jongens.
0: Fijne dag.

Christina Aguilera is alweer de laatste plaat, mensen. Ah, verdikken, het is zo voorbij. 2 uurtjes, maar goed, we zijn nog 2 weken lang, hoor je.

0: alleen de vrouw die ik maar likes blijf geven op haar Instagram. Samen met Sanne. Emily de Wild hier.
1: Jee, dankjewel voor de likes.
0: Absoluut, meiden. Fijn dat jullie er weer zijn.
1: Ja.
0: Excuus.
1: Voor?
0: Nou, wij hadden een peren-item, dat had jij ook graag gedaan.
1: Ja, we hadden een heel gesprek, heel leuk. Oh, Sanne, vertel even, je had helemaal met die... Och, Sanne heeft de hele dag in de perencampagne-slogans gezeten. Ja,
2: ik heb echt heel mijn best gedaan om een reclamebureau te zijn... om de peer weer een beetje actueel te krijgen.
0: Ja, ik was een beetje pist, toch? Ik wegging ook, zei, krijg je de peren.
2: En ik heb ook echt 1200 perengrapjes bedacht.
1: Die vielen in het water. Maar geeft niet, want wij gaan nu bellen, ook leuk... met FC Afkikken voetbalpodcastmaker Martin Haven... Even een WK-update.
0: Ja, ja.
1: Want Trump heeft natuurlijk de FIFA-baas ook opgebeld... om die rode kaart te zien.
0: Ja,
1: wat is dat voor mafieuze man, zeg maar.
0: Ja,
1: schitterend. Maar ik wil even weten, hoe is het nu? Ook voor die journalisten, want die slapen echt 4 uur per dag... om al die dingen bij te houden.
0: Wie ga je bellen dan?
1: Martin Haven van FC Afkikken.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja. Nou, daar heb je alle tijd voor, want ik peer hem.
3: Mooi.
1: Ja, dit is too soon.
0: Too soon. Ja. Goed, veel plezier.

0: reactie met de vraag: wat vonden zij van de afgelopen show?
1: Dat was toch weer een hele leuke show.
0: Ah, thank you, ladies. Dankjewel, Luc.
2: Dank je, Eddie.
0: En wij zijn er morgen weer, hier tussen 4 en 6. De grootste van Nederland. Tot dan.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Ster. Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99.

0: laatst in het water beleven?
1: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
6: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
6: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
8: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
7: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, die verdient het.
9: Ja joh, dus over 6 uur je bent bij NPO Radio 2. En NOS Journaal krijg je van Joeri Stubenitski. Joeri, goedenavond.
10: Hey Emily, goedenavond. President Trump heeft toegegeven dat hij FIFA-baas Infantino heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse spits Balogun. Volgens de president was die rode kaart onterecht.
11: I asked for a review because I didn't think it was a foul. And you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. Just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do, but I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision because number one, it wasn't a foul.
10: Na dat telefoontje heeft de FIFA de schorsing uitgesteld, waardoor Balogun vannacht toch mag meedoen tegen België. De Europese voetbalbond, UEFA, vindt dat de FIFA hiermee een rode lijn is overgegaan. Asielminister Van den Brink heeft 10 gemeentes onder actief toezicht gesteld omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het betekent dat als gemeentes niet met een locatie komen voor een asielzoekerscentrum, het kabinet daar een plek zal uitzoeken. Tot nu toe hebben gesprekken niets opgeleverd, zegt de minister.
12: Dit zijn nu de eerste gemeenten die naar de volgende tweede gaan. Op dit moment vinden er ook nog eens gesprekken plaats ambtelijk. Dus in de komende tijd zult u veel vaker zien dat er gemeenten bijkomen. Dus in die zin waren dit ook de eerste gemeenten waar gesprekken mee zijn gevoerd. En om die reden zijn ze dus nu ook bekendgemaakt.
10: Het gaat onder meer om Beverwijk, Valkenswaard en Westland. De koninklijke familie gaat volgend jaar op 27 april naar Lelystad voor de viering van Koningsdag. Het heeft te maken met een dubbel jubileum, want niet alleen de koning wordt dan 60, zegt de burgemeester.
13: We bestaan dan 60 jaar, dus we vieren ons 60-jarige verjaardagsfeest. En wat is dan mooier om dat ook te doen op de verjaardag van de koning, dat hij daarbij is en dat Koningsdag hier in onze stad wordt gevierd.
10: De gemeente wil met inwoners en verenigingen gaan kijken over hoe Koningsdag eruit gaat zien. En in de Tour de France heeft de Sloveen Pogacar de gele trui overgenomen van zijn grote concurrent Jonas Vingegaard. In de derde etappe ging hij vlak voor de finisher vandoor.
14: Daar gaat Pogacar! Robbend langs de reclameborden. Vingegaard kijkt om, terwijl hij vooruit moet kijken. Vingegaard geeft zich weer gewonnen, net als gisteren. Pogacar, monsterachtig sterk, niet te kloppen.
15: Die man is veel, maar dan ook echt veel sterker dan de rest.
10: Vanwege bosbranden in de regio stond er bij de finish geen publiek. Het weer in het noorden wolken, in het zuiden meer zon. Morgen weinig verandering en het wordt morgen 22 tot 28 graden.
9: Dankjewel Joeri. Even kijken hoe druk het is op de weg op dit moment. Bij de ANWB is Rijn Baardmans. Hi Rijn.
16: Dag Emily. Ja, de files nemen af, maar het blijft echt wel een stukje drukker.

0: normaal door incidenten en werkzaamheden. Dat zien we bijvoorbeeld op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen knooppunt De Stok en Roosendaal Noord is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je doet er 15 minuten langer over. Op de A20 wordt aan de weg gewerkt. Richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein betekent dat 35 minuten extra. De A28 richting Amersfoort, ook een ongeluk. Alleen dan tussen afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek. Bij de IJsselbrug is maar één rijstrook open. De vertraging bedraagt 60 minuten. Tot slot de A58 Eindhoven richting Breda tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof. Je komt daar een kapotte vrachtauto tegen en daarom is de afrit dicht. Je vertraging is 40 minuten.
1: Dankjewel. Zometeen het Orwell ook wat. We beginnen lekker met Mattia Bazar. Ticento komt eraan.
2: Ster. Kom naar Museum Batavialand.
3: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
2: Parkeren kan bij Bataviastad.
3: Dus kom naar Museum Batavialand.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips-verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
2: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
9: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
11: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.

0: Genieten maar.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
3: Nu bij Dirk, Venco of Redband, 1,29. Ja, echt.
4: Meteen beginnen met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.

0: Wel lekker, toch? Het is nou echt wel zomer ook meteen.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Goedenavond, lieve schatten van hopelijk het goede leven. Zomer 2026 is officieel begonnen. Vakantiegangers die zijn onderweg. Er wordt aan de weg gewerkt, ook nog overal. En de WK-bal die rolt vrolijk door. En dit is dan weer het oor. Welkom. De maandag die wordt heel vaak gezien als een van die taaiere dagen in de week. Hè, omdat die dag hard maakt waar je eigenlijk al bang voor was dat het weekend voorbij is. En misschien ook wel omdat je nu merkt dat een festival na je 40ste verjaardag wel vraagt om meer dagen herstel. Ik voel je, hou vol. Het mooie nieuws is dan natuurlijk dat het vanzelf 6 uur wordt. Dat is het nu geworden. En dat is ook meteen het moment waarop ik op ons muzikaal vliegende tapijt de elektromagnetische radiogolven bereid. Oftewel de ether. De plek waar we elkaar 2 uur lang lekker gaan vinden met bijvoorbeeld heel veel fijne live muziek. Want het is maandag, dus we doen weer liever live. En verder heel veel andere fijne platen, zoals deze van Green Day.

0: Tom Jeu, Dark Before the Dawn. Ik las laatst een... Volgens mij was het ergens een artikel dat je de muziek die je hoort op je 14e, 15e, 16e... het best in je brein blijft hangen. En dat ook je brein daarna iets minder in staat is om alles nog op te nemen aan dat soort dingen, aan muziek.
1: Oh, dus je hebt als ouders grote invloed.
0: Dat is inderdaad waar, ja.
1: Ja.
0: En daarna niet meer. Toch?
1: Ja, ik hoop dat dit zo is.
0: Ja, ja. Dat je gewoon iets kunt beïnvloeden. Maar goed, ik moest denken aan toen ik 14 was. Want ik zat met een plaat in mijn hoofd. Toen ging ik dus terugrekenen. De plaat komt uit 2001. Mm. En toen wist ik al, toen was ik 14. Dus dat klopt helemaal. Want ja, ik ken die Starlight, de Superman Lovers. Goeie plaat.
1: Mm.
0: Het was toen een Franse DJ, die heette Guillaume. Ze heette volgens mij allemaal Guillaume.
1: Allemaal, zo, alleen dan mag je DJ.
0: Alleen mag je dan een Franse DJ zijn. Maar die kwam dus met die plaat. Dat is een bescheiden hitje geworden in Nederland. Een iets grotere hit in Frankrijk. En ik dacht, waarom heb ik dit ineens in mijn hoofd? Maar nu weet ik dus, dat komt dus gewoon.
1: Jij was 14.
0: Ik was 14.
1: Dit is het. Mooi.
0: Mooi, hè?

Sinner, Say You Will. En daarvoor de Superman Lovers en Starlight. Vincent die zegt, in de app, wat je zegt helemaal waar, Emily. Daar is onderzoek naar gedaan. Neem de top 2000 als voorbeeld. Nummers die het hoogst scoren werden grotendeels beluisterd door mensen die in hun puberteit verkeerden. Op het moment dat deze platen populair waren. En Annelies die zegt, Emily, dat klopt wel van die muziek toen je 15 was. Ik was 15 toen Bubbly van Kobe Calais uitkwam. En ik was in het geheim enorm verliefd op de oudere broer van mijn beste vriendin. En die is inmiddels al bijna 17 jaar mijn vriend. Ach, dat is wel heel lief. Van harte.

0: Kobe Calais en Bubbly. Ik krijg een appje van Stefan die zegt: zo lief, Bubbly. En vrouwen die hun neus kunnen laten rimpelen, die zijn zo sexy, dan smelt ik. Ben even benieuwd, wat doet zij dat?
1: Ja, zij doet dat in die videoclip. Dan trekt ze de neus zo op. Zo, ja. Nee, zo lief, zo cute. Ja. En dat doet zij veelvuldig eigenlijk. Op het strand, ze is heel bruin, weinig aan.
0: Ja, ik heb en een rimpelende neus.
1: Hij rimpelt heel mooi.
0: Alle kanten op. Ja. Zo, dat is wel mad skills als je dat hebt.
1: Ik zou dat ook wel willen.
0: Ik zou dat ook wel willen, ja. En oren die bewegen, die je kunt bewegen.
1: Oh ja.
0: Zelf vind ik ook heel cool.
1: Ik heb wel neusvleugels. Als een konijn.
0: Kan je één wenkbrauw optrekken?
1: Nee. Ik kan wel heel goed geel kijken met één oog.
0: Met één oog?
1: Nou ja, dat je gewoon, gewoon wegloopt. Het is radio. Maar
0: Jori doet het trouwens ook altijd naar mij. Hè? Dat weet niemand. Want je kan hem misschien niet meteen zien op de webcam, Jori Stubinitsky. Maar die doet soms zo zijn ogen schil als ik wat zeg. En dan probeert hij me aan het lachen te maken. Lukt nooit. Schiet nooit in de lach.
1: Nee.
0: Heel serieus. Dat is niet gelukt. Helemaal niet. Goed, het is 6:01 de NOS headlines. Krijg je van Jori.
2: De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Enexis deed bij 18.000 aansluitingen de stroom uit om overbelasting van het net te voorkomen. Maar er blijkt helemaal geen stroompiek te zijn geweest. Het leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Oekraïne heeft een grote Russische olieraffinaderij in Omsk aangevallen. Die plek ligt op zo'n 2500 kilometer van de grens met Rusland. Supermarkt Dirk van den Broek waarschuwt voor Milka-repen. En om specifiek te zijn de Milka-tablet karamel melkchocolade van 100 gram. Want mogelijk zitten er stukjes rubber in. En als alles goed gaat kunnen er morgen na ruim een week en 5 keer uitstel weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Het herstel van een uitgebrande kabelgoot duurde langer dan verwacht. Reizigers op station Dordrecht hoopten dat het vandaag zou zijn opgelost, maar het wordt toch morgenochtend vroeg. RTV Dordrecht sprak een paar mensen.
3: Verrassing, ik had verwacht dat het nu wel gefixt zou zijn eigenlijk.
4: Ja, echt, ik heb echt heel veel stress, ja.
5: Jammer, maar ik hoop dat het morgen klaar is.
4: Ik heb dit week en de vorige keer ook, ik kwam een paar keer te laat, omdat er geen treinen rijden, dus ja, ik vind het heel vervelend.
2: Zij moesten daarom met de bus. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Morgen weinig verandering en het wordt dan 22 tot 28 graden.
0: Dankjewel, Jori. Dan de files bij de ANWB is nog Rijn Baarmans. Hi, Rijn.
6: Dag, Emily. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam sta je in de file tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. Het rijdt langzaam over 12 kilometer en je hebt ruim een uur vertraging. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door de wegwerkzaamheden, daarom is het druk rond Rotterdam. Hier heb je 25 minuten vertraging. De A27 Utrecht-Gorkum, daar zijn ze ook bezig aan de weg tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. Vanaf afrit De Bilt doe je er 25 minuten langer over. En tot slot de A28 Groningen richting Amersfoort. Er was een ongeluk gebeurd tussen afrit Nieuwleuzen en knooppunt Hattemerbroek bij de IJsselbrug. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 30 minuten extra.
0: Dankjewel. Ja, het WK. Nog maar 13 dagen te gaan tot de grote finale. Zometeen praten we bij met sportjournalist Mart ten Haven.

Dit is Roxen Hazes met tranen in de giftshop.

0: terugvliegt
1: van, noem eens een oord.
2: Miami.
1: Oké, ik dacht meer Griekenland. Dat je dan terugkomt van vakantie en dan heel het dit hoort. Omdat je huilt dat je niet meer bij Juan Carlo kan zijn.
2: Oh ja,
1: hoe leuk het ook was.
2: Guillaume, DJ Guillaume.
1: Guillaume. En zijn Starlight. Goed, anyways, dit is het Orwel ook wat goede avond. Ja, het meest megalomane sportevenement van het jaar. WK-voetbal. Ja, het is je niet ontgaan. 26 dagen zijn we onderweg. Nog 13 dagen te gaan tot de grote finale. Toernooi kennen voor Nederland een teleurstellend eind. Maar er waren ook wel prachtige verhalen en prestaties over andere landen. En over meer dan het spel. Daarover ga ik het hebben met voetbalwatcher en podcastmaker bij FC Kikken. Onder andere Mart ten Haven. Hi Mart.
3: Hey, goeie avond.
1: Ja, voor jullie YouTube-ochtendshow FCA komt zijn nest uit. Blijven jullie in de nacht al 25 nachten wakker? Hoe hou je het vol? Hou je het vol, überhaupt?
3: Nou, dat is ook niet helemaal waar, hoor. Maar we kijken wel het meeste 's nachts. En het geheim is 's nachts weinig slapen en 's middags wat extra bijslapen. En dan blijf je in leven, is tot nu toe gebleken.
1: Ja, is het leuk op die manier of moi?
3: Het is wat anders. Dat toernooi bijvoorbeeld in Qatar 4 jaar geleden, dat was heel goed te volgen voor ons. En dat is op een bepaalde manier heel erg leuk en ook wel anders in de winter. Dit is wel, het is wat eenzamer dan we het kennen, maar het is daardoor ook wel weer speciaal.
1: Nou, voorafgaand aan het WK sprak ik je en toen gaf je aan dat toch ook wel heel veel absurditeiten zou verwachten, aangezien het WK plaatsvindt in Trump's Amerika. Die verwachting lijkt wel uitgekomen.
3: Ja, je kan er op veel manieren naar kijken. Maar we hebben Donald Trump nog weinig gezien tot nu toe. Hè. Hij heeft zichzelf niet echt geprofileerd. Omdat hij dan toch wel bang zou zijn voor heel veel negativiteit. Tenminste, dat zeggen een van de vele Amerika-kenners. En nu heeft hij dat eigenlijk voor het eerst gedaan. En ook echt op bizarre wijze. Het is namelijk zo dat Florian Balogun, de spits van Team USA, een rode kaart kreeg tegen Bosnië. En daar was Donald niet blij mee. Dus die heeft de FIFA gebeld, president Infantino. En die rode kaart is opgeschort. En dat is voor het eerst sinds 1962 dat zoiets gebeurd is. Dus dat is wel binnen de kern van het voetbal vrij bizar.
1: Ja, bizar. Maar kunnen al die landen dan niet collectief zeggen, wat is dit voor doorgestoken kaart? Letterlijk eigenlijk. Kunnen we niet stoppen met de FIFA?
3: Ja, dat is iets wat de afgelopen 30 jaar al heel vaak is rondgegaan.
1: Ja.
3: Dat is nooit echt van de grond gekomen. En er zijn wel verhalen geweest van Michael van Praag, van de FA uit Engeland, van de KNVB. Het is nooit zo ver gekomen, maar het wordt gekker en gekker. Dus ik zou helemaal voor zijn.
1: Ja, het zou natuurlijk ook wel een soort van dat Trump uiteindelijk de oorzaak is dat zich een nieuw verenigde voetbalnatie opkomt. Dat is natuurlijk wel leuk.
3: Ja, dat zou geweldig zijn. Alleen, kijk, het lastige is dat de FIFA is in zekere zin een democratie. Iedereen heeft 1 stem. En Infantino en Eerder Blatter, die maken zich ontzettend populair bij de kleine voetballanden. Zeker nu het WK groter geworden is. Dus ja, eigenlijk staan de KNVB en Engeland redelijk eenzaam tegenover Tuvalu en Fiji.
1: Jammer. Ik vond het wel leuk, een beetje opschudding in die wereld. Ja. Maar we hebben het natuurlijk ook nog over de bondscoach gehad. Ik heb toen gezegd Arne Slot. En toen moest jij heel hard lachen. Lach je nu nog steeds zo hard?
3: Ik lach nog steeds zo hard.
1: Oké. Okay.
3: Zeker.
1: Ja, want jij ziet het niet gebeuren.
3: Ik zie het niet gebeuren, maar kijk, er is natuurlijk een reden voor dat ieder stand altijd de voetbalbond wint. Het is niet een absolute wetenschap. Als ik Arne Slot was, zou ik nooit nu in het Nederlands elftal stappen. Maar ja goed, hij heeft een hele zware baan gehad bij Liverpool. En een bondscoach gehad is toch wat relaxer. Dus wie weet heb jij er toch veel meer kijk op dan ik en doet hij het wel.
1: Zou gewoon heel mooi zijn. Zou heel mooi zijn. Kom ik ook bij jullie aanschuiven als ontzettende analist van voetbal.
3: Je bent altijd welkom.
1: Nou, gelukkig Mart. Hey, maar zondag 19 juli, eind voor het WK. Wie hoop jij in de finale te zien?
3: Nou, ik heb wel een groot zwak voor de Engelsen. En het is wel een grappig verhaal dat Engeland nooit sinds 1966 echt wat gepresteerd heeft. En dat ze dan nu met een Duitser, de zogehate Duitsers in Engeland, op weg zijn naar toch wel de halve finale waarschijnlijk met de huidige loting. Dus dat zou ik zou het geweldig vinden als Engeland het wint.
1: Die zijn wel leuk, die Bellingham en hoe heet ze allemaal. Maar die Haaland, of hoe heet hij? Die is ook populair, zegt hij. Zie je overal nu, die jongen.
3: Ja, de superster in Noorwegen. Nou ja, is ook een geweldige spits. Dat zal jij ook zien, toch?
1: Ja, zeker. Maar ik zie ook overal filmpjes over zijn datingleven en zo. Dat interesseert me allemaal niet. Maar ik krijg het wel allemaal in mijn tijdlijn. Het gaat volledig om die jongen.
3: Ja, hij is een van de nieuwe sterren. En het privéleven hoort erbij.
1: Ja, lijkt dus, dat.
3: Hij had heel lang dezelfde vriendin, maar volgens mij is dat nu een beetje aan verandering onderhevig. Maar ik weet het ook niet precies hoor.
1: Hé, Getver, nou dan ga ik heel snel met je ophangen. Marten Haven, check ook het sportkanaal FC Afkikken op YouTube voor de show. FCA komt zijn nest uit voor alle WK-updates. Nog even volhouden en dan spreek ik je daarna wel weer een keer. Dankjewel, okay, Mart. Doei.

als je meedenkt hè, over wat jouw oren willen. Bijvoorbeeld ook voor de After Dinner Hit. Michel die heeft dat gedaan. Die zegt, hi Emily, ik dacht voor de After Dinner Hit aan Sophie B. Hawkins. Maar dan niet Right Beside You, want die hoor je namelijk altijd. Maar As I Lay Me Down, want die is ook mooi. Ja, leuk. Dankjewel. We gaan hem doen.

0: NPO Radio 2. Ster.
1: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
6: Klinkt als een soort spookverhaal.
7: Dat is nog gebeurd.
5: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
8: Eerder stoppen met werk

0: De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: 20 verfzaken.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: 7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgegaan.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt.

0: award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod

0: 20 verfzaken.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: 7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, het leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Enexis legde de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens commentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
4: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hier mee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
3: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Afhankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wat wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel Martijn van Beek. Dan, er staan nog wel iets aan files, hè Rijn?
6: Er staat nog wel wat, maar we gaan gelukkig naar de laatste files van de avondspits. Op de A16 in Rotterdam-Breda is het nog druk tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam-Kralingen. 5 tot 10 minuten vertraging door een ongeluk. Wel is de weg daar inmiddels weer vrij. En op de A20 richting Hoek van Holland was het heel de dag druk door werkzaamheden. Nu staat er nog file tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer met 25 minuten oponthoud. De A27 richting Gorkum, want ook daar wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Everdingen, heb je 5 tot 10 minuten oponthoud. De N233 tot slot, Veenendaal richting Kesteren. Je hebt een kwartier vertraging tussen Veenendaal en Rhenen.
5: Dankjewel. Zometeen Liever Live met mijn vraag aan jou. Welke plaat hoor je liever live? App maar met de NPO Luister-app en Pumpkins komen eraan. Tonight Tonight, zometeen.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Heel voordelig smeren bij Trekpleister.

0: verfzaken.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: 7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, het leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur.

0: Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
3: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks Bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
10: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvee pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Smashing Pumpkins, Tonight Tonight.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Ja, Tonight doen we ook liever live, want het is maandag. Hebben we elke maandag doen we liever live. Wat hoor jij liever live? Stefan die appte ons net met de NPO Luister-app. Hebben jullie dat artikel gelezen over Olivia Rodrigo? Die heeft dus een soort van, is het een noodklok? Ik weet niet wat ze heeft in ieder geval ergens gezegd in de interview. Kunnen we ophouden met luiers dragen in het publiek en het dan in je broek doen, zodat je niks hoeft te missen van de show. Zij ruikt dus haar fans, die dus
3: zo lang staan te wachten.
0: Die staan zo lang te wachten vooraan dat ze niet hun plek opgeven om naar het toilet te gaan. En dus luiers dragen. En zij zegt, ik ruik het vanaf het podium.
3: Niet alleen dragen, maar dus ook echt gebruiken.
0: Echt gebruiken. Noah Kahan, andere artiest, heeft ook gezegd, als je moet poepen bij mijn show, doe het alsjeblieft in het toilet. Want ik heb ook vaak in mijn broek gepoept, maar het is voor de mensen die hier werken bij de venue, die hebben aardig wat.
3: Dus
0: nogal smerig. Ja. Om de elke keer met artiesten. Dat je een show hebt en dan te maken hebt met mensen, volwassen mensen in een broek kakken.
3: Maar dan
0: ik
3: moet
0: vind
3: je,
0: een luier eigenlijk.
3: Moet je er ook wel echt voor gaan, vind
0: wat
3: ik.
0: Doen wij? Want om dat staan te doen.
3: Ik zou dat niet kunnen.
0: Ik denk ook niet dat ik dat zou kunnen.
3: Moedwillig.
0: Ja. Misschien is dat makkelijker als je 20 bent. Dat weet ik
3: denk,
0: niet.
3: Ik ga dit gewoon doen, want ik heb een luier om.
0: Want ik heb een luier om. Ja, dan ga ik hem gebruiken ook. Maar hoe onbeschoft? Dat je dan dus 300-400 euro, weet ik het, wat tickets tegenwoordig kosten, om helemaal vooraan te staan bij je favoriete artiest. En je denkt,
3: met een warme plak in je broek.
0: Is het, heeft iemand nou?
3: Ja.
0: It's me.
3: Ja.
0: Maar dat is gewoon wat mensen doen.
3: Je wijst gewoon naar je buurman.
0: Ja, dat is gewoon heel raar, toch? Maar goed. In ieder geval, ga lekker naar het toilet, mensen. En niet
3: echt extreem. Ja.
0: Extreem. Ja. My god. Even normaal doen we allemaal. Zometeen dus liever live. Zonder poep. Wel met heel veel vette klanken. Namelijk Bruno Mars. Want ja, die krijg ik nu zo vaak binnen via de NPO Luister-app. Omdat hij natuurlijk in de arena staat. Hoor je zo

0: Adele.
1: Soms krijgt muziek pas vleugels op het podium. Wat hoor je liever live?
2: Ik krijg nu allemaal appjes, sorry. Van mensen die aan het eten waren over ons verhaal, over die luiers.
3: De timing was misschien iets minder.
2: Het is ook goed om te weten dat dit, als je wat ruikt, dat is dit het waarschijnlijk.
3: En niet je stoof.
2: En niet... en niet... wat is het? De pasta gorgonzola. Ja. Hey, ik krijg allemaal appjes dus van allerlei mensen. Hi, trouwens. Die bij Bruno Mars zijn geweest in de Johan Cruijff Arena. Hij doet de zogeheten Romantic Tour. Nou, die recensies zijn lovend. Dat is echt alle kranten die spreken van 5 sterren hier links-rechts. Hij doet 4 shows in totaal. Morgen alweer de laatste. Ik baal dat ik er niet bij kan zijn. Ik vind hem helemaal te gek. Maar daar kan ik niks van laten horen, want dat is nog niet uit. Wel een nummer dat hij bij de Grammys heeft gedaan, wat hij ook natuurlijk doet in de arena. I Just Might, een van zijn nieuwste nummers. En dat is zo goed. Let ook even op de uithaal op precies 3 minuten. Die is echt smullen.

0: Your Love. En daarvoor hadden we Bruno Mars, I Just Might Live. Oh, wat is die gozer goed. Dat is echt niet normaal. Oh, we hebben volgens mij Fidus, dacht ik, te zien in mijn ooghoek. Even kijken, is dat zo? Dat is inderdaad zo. Even kijken wie er bij de ANWB is. Hallo?
1: Hallo.
0: Hi, met wie?
1: Met mij. Goedenavond.
0: Hallo. Jij hebt nieuws in je op de weg.
1: Het restantje van de avondspits. En dat staat op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En nog 5 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij het Terbrechtseplein.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Doeg. Zometeen doen we nog een Liever Live. Eentje van jou als je me appt met de NPO Luister-app. Welke hoor je liever in de live-versie?

0: Als je ooit naar Amerika gaat, ga naar Memphis. Memphis is echt helemaal te gek. Ik weet nog wel dat ik daar was en dat ze in Nashville zeiden. Nashville is 3 uur rijden van Memphis. Zeiden ze, oh, ga niet in Memphis. Memphis is echt wel stom. Memphis is echt heel erg leuk. Veel leuker dan Nashville. In mijn bescheiden mening.
1: Ja?
0: Ja.
1: En heb je daar ook gelopen?
0: Ik heb gewoon, maar niet in de pouring rain. Het was pak een beetje 300.000 graden. Oh, ja. Dus,
2: Liever
0: so you know, you are warned. Welke plaat vind jij mooi in de studio-uitvoering, maar echt geweldig in de live versie? Welke plaat hoor jij liever live? Hallo, Jeanne.
3: Ja, dankjewel.
0: Hallo, ja. Jij was woensdag bij Tom Smith, heb je mij gehad.
3: Ja.
0: Ik moet even uitleggen voor de mensen die niet weten meteen wie dat is. Wie dat is.
3: Zanger van Editors?
0: Ja, zanger van Editors. Wel te gek, joh.
3: Ja. Ja, en het was een heel klein concert. Ik denk dat er ze binnen waren.
0: Wat zei je? Viel even weg. Wat zei
3: hij? Hij zei zelf dat het een warming-up voor Rock Werchter was.
0: Ja?
3: Nou, het was wel iets meer dan een warming-up. Het was echt geweldig.
0: Ja? Want wat deed hij voor set? Was het akoestisch? Of?
3: Ja, hij had één bevriende muzikant bij zich. En die speelde wat meer instrumenten. En hij had een gitaar, misschien meerdere gitaren. Maar we stonden wat verder achterin, dus dan zie je dat niet allemaal. Maar het was echt heel, heel mooi.
0: Wat te gek, joh. Maar wel een keuze, omdat ze... Zij zijn toch niet uit elkaar? Of heb ik wat gemist?
3: Nee, hoor. Hij speelt ook nog gewoon met Editors. Maar hij doet ook solo een heleboel dingetjes. Ja. Dus, en met bevriende muzikanten. Dus het is echt heel leuk.
0: Maar deed hij Papillon? Want soms heb je natuurlijk artiesten die dan een zijweg nemen. En bijvoorbeeld, ik was bij Hayley Williams op Best Kept Secret. Was te gek. Maar ik hoopte natuurlijk wel stiekem dat ze ook iets van Paramore zou doen. Maar dat deed ze niet. Wat helemaal haar keuze is en helemaal prima, hoor. Daar niet van. Ja. Maar hij deed wel, of niet?
3: Ja, hij deed verschillende nummers van Editors.
0: En dan in een andere, iets andere uitvoering waarschijnlijk. Want ze waren niet met de hele band.
3: Zeker, zo mooi. Ja.
0: Vet zeg. Ja, we kennen de Editors met Papillon. Dat is natuurlijk deze plaat.
3: Ja.
0: Nou, een hele goede plaat natuurlijk. Maar die is wel stevig.

0: Maar jij wil een versie horen die is een beetje uitgekleed. Ik heb er een gevonden. Die lijkt denk ik op wat jij hebt gehoord afgelopen woensdag. Namelijk in de Spotify-sessies hebben ze dit gedaan.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: En die is ook helemaal uitgekleed.
1: Ja, want dat was daar ook. En dat klonk zo anders, maar ook erg mooi. Dus ja, ja
0: heel
1: absoluut.
0: Anders. Ik ga hem lekker voor je doen. Dankjewel, Jean, voor je leuke tip.
1: Nou, dat is hartstikke fijn.
0: Oké.
1: Heel leuk.
0: Doeg.
1: Hey, fijne avond
0: Dank
1: nog.
0: Dank je,
1: hè.
0: Doei.
1: Joe, dag.

Tell Me About It. En daarvoor Live Editors met Papillon. Dat was een verzoekje van Jean in de NPO Luister-app. Je krijgt allemaal reacties, Jean. Bertie zegt, mooiste uitvoering ooit. Die ga ik meteen in mijn playlist zetten. Ben, die zegt, Tom Smith, Giant. En jij hebt zelf ook nog een app naar mij. Heel mooi, dankjewel. Jij bedankt. Leuk. We kunnen er nog wel eentje doen. Moet je me even appen? Met diezelfde app. Welke plaat jij in de live versie wil horen?

0: Radio 2 overal mee naartoe.
1: Check de NPO Luister-app.
2: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: Miley Cyrus. Ik krijg op de valreep een appje binnen van Denise. En ik heb even gezien hoe lang die plaat duurt. Die duurt 5 minuten, dus ik heb precies nog tijd voor die van jou. En eens even kijken, Denise, waar ben je? Welke plaat wil je horen?
1: Piece of My Heart van Janis Joplin.
0: Ja, Woodstock, zullen we die doen?

0: toch wel echt te gek. Zou ik ook wel een minder belangrijk orgaan voor hebben gegeven, hoor, om bij Woodstock te zijn geweest.
1: Minder belangrijk orgaan.
0: Ja, maar welke dan, hè?
1: Ja, dan had je denk ik wel een luier nodig gehad. Om het er nog even over te hebben.
0: Ligt aan het orgaan. Stukje huid? Nee. Ik, te gek. Piece of my heart. Janis Joplin live vanaf Woodstock. Op verzoek nog van Denise, die de hekkensluiter is van vandaag. Ik vond het wel leuk, hè? Blijf het leuk vinden, die live...
1: Er komen ook zulke verrassingen langs.
0: Ja, zulke leuke dingen waar ik zelf misschien niet zo snel aan zou hebben gedacht. Die komen dan binnen bij ons in de app. Denk, oh ja, leuk. En dan gaan we het zoeken.
1: Gaan
0: we heel snel proberen te zoeken allemaal. Te gek. Ja, dit was het oor voor vandaag. Ik weet niet waar Morat is. Ik wilde hem erbij halen, maar die staat er ergens op de gang, denk ik. Af te koelen. Komt hij of niet?
1: Hij komt nu aan.
0: Jawel. Ik zie hem in de weerkaatsing van het raam komt hij aangeschokt. Maar hij heeft de deur ook dicht. Hij is gehad. Wil jij nog wat zeggen? Je hebt 10 seconden.
2: Oh. Hallo.
3: Ja.
0: Ben je aan het eten?
3: Schuimpjes.
0: Oh.
3: Schuimpjes. Laat hem nog ergens. Ja, blijkbaar.
0: Oh, die zijn net als de paaseieren vind je die.
3: Ja.
0: Oké, lekker.
3: Gaat zo mijn mond in.
0: Ja, lekker. Nou, eet smakelijk zometeen, Morat. Ik ben er morgen weer om 6. Tot dan. Doeg.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag...
10: Kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
9: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen... maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja!
13: Serieus?
12: Wat een geld!
14: 18.000, tot verdikken me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
17: Honda, the power of dreams.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
19: Zijn we al!
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
18: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Dit is NPO Radio 2.
22: 8 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil kunnen worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's te verminderen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer...
16: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CRV. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
17: Honda, the power of dreams.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we al.
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
18: De Ora autoverzekering, nu met 10%.

0: en verzekerd zijn.
1: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: NPO Radio 2.
4: 8 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil kunnen worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's te verminderen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar kunnen worden ontvangen. Dat is bijna 2 keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
5: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
4: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de Europrijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van €12.000 verbonden. De uitreiking is in januari. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
14: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Met Morad.

Hallo, een hele goede avond. Don't get me wrong, The Pretenders, The Four Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Het is maandag, dus staat er weer een gloednieuwe editie van Met Morad op je te wachten. Goed dat je erbij bent. Misschien sta je wel op de camping, want in het noorden van Nederland is de zomervakantie officieel begonnen. Wat is dat lekker zeg. Dus mocht je nu lekker relaxed op een campingstoeltje zitten voor je caravan, dan vind je het vast leuk om mee te denken met dit muzikale raadsel. Waar je ook zit trouwens, hè? Het maakt allemaal niet uit. Het muzikale raadsel komt altijd voorbij op de maandag. Soms is die moeilijk, soms is die makkelijk. Maar neem nu even de rust, even diep ademhalen op deze mashup maandag, voordat we het muzikale raadseltje met z'n allen gaan oplossen hier op de radio.

vandaag weer Mashup Maandag. Alright, zet je speakertjes wat harder, zet je radio wat harder, zodat je echt elke toon, elke klank, elke ding uit de lyrics tot je kan nemen. Zodat je het ook gewoon in ieder geval binnen een paar seconden weet op te lossen. Degene die hoort welke twee artiesten en welke twee titels dit zijn, die mag uiteindelijk ook kiezen welke van de twee platen we uiteindelijk helemaal gaan draaien. Ja? Je krijgt van mij dus een fragmentje. Daarin zitten twee artiesten en twee titels. Maar ze lijken bij elkaar te horen. Het lijkt zeg maar één lied. Is het niet. Het is een mashup. Nou ja, oké, kijken wie deze weet te ontrafelen vandaag. Ready? 3, 2, 1...

0: Wicked Game. Chris Isaak. Internationaal doorbreken. Dat is natuurlijk voor alle artiesten best wel een grote droom. Maar als dat dan eenmaal lukt, dan voelt het niet voor iedereen alsof je on top of the world bent. Nee, voor sommige artiesten is het een grote shock. En soms duurt het echt wel een hele tijd voordat je beseft wat je eigenlijk allemaal aan het meemaken bent. Dat was ook zo bij de band Imagine Dragons. Voor leadzanger Dan Reynolds voelde het alsof hij in het oog van een tornado stond.
1: I was young and it was so unexpected. We had been unsigned for 4 years before that, kind of just playing small shows. So I was numb. Mm-hmm. You know what I mean? It was kind of like, okay, now fly to Japan tomorrow. And you're like, oh, wow, okay. Fly to Australia, now go play New York. And now, and we were just seeing all the shows kind of sell out. And people were like, how does it feel? And you're kind of like, I was just shocked. Yeah. I was in shock. I really was. For quite a few years.
0: Ja, want ook hier van de tornado, hè, duurde dus jaren voordat de band een beetje kon dealen met dat succes. En misschien wel het belangrijkste ervan. Ervan kunnen genieten ook echt. Nou ja, en toen het besef eenmaal indaalde, toen schreven ze dit ene liedje. Dat je nu hoort hier op NPO.

0: vandaag. Die klinkt als volgt. Ja, en Sanne.
1: Hallo.
0: Hallo, goedenavond. Op deze lekkere, toch wel warme maandagavond. Jij wist welke twee artiesten en welke twee titels hier door elkaar verweven zaten.
1: Ja, dat is ABBA met Super Trooper en Van Halen met John.
0: Ja! Very well done. Maar dan is ook nog eens de vraag welke van de twee ik voor je moet draaien. Volgens mij las ik iets van ABBA, maar...
1: Ja, ik zei al van ik heb een beetje keuzestress. Ik vind allebei leuk.
0: Ja.
1: Dus ik ben toch weer geswitcht naar Van Halen.
0: Mag gewoon, hè? Als je Van Halen wilt, dan starten we die toch gewoon in. Net zo lekker. Ik vind ze ook allebei lekker, dus ik begrijp precies de keuzestress.
1: Ja.
0: Nou nog lekker genieten van wat je aan het doen was.
1: Ga ik doen.
0: En lekker genieten van Van Halen, Jump.
1: Dankjewel.
0: Bye.
1: Doei.
0: Dag Sanne.

0: Dead or Alive and You Spin Me Round Like a Record. Het is maandag, dat betekent dat ik weer de topsong voor je klaar heb liggen. En dit keer is dat voor Summer met zijn nieuwe single. Nou ja, je kent hem natuurlijk al als singer-songwriter van vrolijke up-tempo liedjes zoals 12 to 12, Homewrecker, ook veel gedraaid hier op Radio 2. Maar voor zijn nieuwe liedje heeft hij iets spannends gedaan. En dat is schrijven over de struggles met zijn eigen lichaam.
1: This song I wrote, you know, about something I've been struggling my whole life, which is, you know, issues with my body image. And I feel like I, growing up, you know, it feeling like I look different from the other kids in school. I always wanted a song that talked about that. So I just made it, first of all, to express myself, but to also have a song, you know, for anyone who struggles with their body image, to know they're not alone.
0: Ja, en dat is mooi. Een liedje voor iedereen die wel eens in de spiegel kijkt en zich onzeker voelt over zijn lichaam. Het heet My Body Isn't Ready. En je hoort hem deze week dus extra vaak.
2: Radio 2, Topsong.
3: Deze week is My Body Isn't Ready van Somber. NPO Radio 2, Topsong.

Alanis Morissette, You Learn. Zit je alweer stiekem de hele avond te wachten omdat je je mag bemoeien met de muziek? Het is bijna zover. Ik heb goed nieuws voor je. De ballen van Morad. Jij mag zometeen lekker creatief meedenken over de muziek die ik draai.

0: Damon Dernier Mo. En dan is dit het moment. Het is tijd voor...
1: De ballen van Morat.
0: Ja, en dan trekken we het derde balletje van dit seizoen.
2: Even kijken.
0: Het is een rode bal, Anne. Het is balletje 23.
1: Even kijken. Dat staat voor de categorie jouw favoriete artiest.
0: Zo makkelijk.
1: Ja, dus ben je van iemand heel erg fan.
0: Ja, op die manier. Ja, precies.

0: is NPO Radio 2.
1: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Oh, nee hè.
4: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
7: Hakje dag!
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin.

0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: 9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun in Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen, en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Enexis besloot de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de kans.
0: Lekker thuis blijft.
1: Hoi.
0: Of binnenkort vertrekt.
2: Adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: 9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun in Oekraïne. Duitsland gaat

0: NPO Radio 2.
1: 9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun in Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen, en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Enexis besloot de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weten raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. Dat is een van de belangrijkste literaire onderscheidingen in Nederland. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseur.

0: veilig bij de verfzaak.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
13: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
12: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
13: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
14: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
15: We trokken balletje 23. De categorie die erbij hoort is superfan. Van wie ben jij een superfan? Leuk om te zien in de NPO Luister-app. Waar is die NPO Radio 2?

luisteraar nou echt zo'n ontzettend grote fan van? Ja, natuurlijk kan die niet ontbreken. Queen. Dank voor het insturen van deze Chris. Thomas, die is echt... ik ben een superfan van de Beatles. En dan A Day in the Life zou die graag willen horen. Tim, die heeft me... Hey, goedenavond. Dan moet ik toch bekennen dat dit Vanilla Ice is. Oké, dat is bijzonder. Heel mijn kamer die hing vol, inclusief een gesigneerde foto. Gewonnen bij de Hitkrant. En dat Ice Ice Baby nog steeds gedraaid wordt...

0: 2. Ik trok balletje 23 en balletje 23 vertelt ons... zoek een NPO Radio 2-luisteraar en vraag hem... van wie ben jij de allergrootste fan? José, José, José!
1: Oké. Okay. Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo, hallo. Maar dit is wel een heel bijzonder verhaal. Ja, we gaan terug naar Qatar.
1: Ja.
0: Wat gebeurde daar?
1: Ja, ik zag Jungkook optreden van BTS en ik was gelijk verkocht. Ik denk, goh, wie is dat en waarvan, welke groep komt hij vandaan? En op zoek gegaan op internet, Google is ideaal dan. En toen kwam ik bij BTS en sinds die tijd is het dus niet meer weggegaan.
0: Nou, en dan begreep ik dat je zeg maar in het voorgesprek net ook nog zei van... ja, maar de jongens hadden mijn kinderen kunnen zijn, maar wat maakt dat uit?
1: Ja,
0: dat ik bedoel, als de muziek goed is, dan is de muziek goed. En volgens mij zijn de shows die BTS telkens neerzetten, zijn echt de buitenaards.
1: Ja, het is echt. Ja, ik ben er zelf niet geweest in Brussel, maar ik heb filmpjes gezien, TikTokjes.
0: Ja, en, klopt.
1: Nou, noem maar op. En ik ben al 2 keer naar de bioscoop geweest om de optreden te zien.
0: Ja, het mag wel duidelijk zijn dat je wel echt een hele grote superfan bent. En over die filmpjes gesproken, ja, ik heb ze dus ook gezien online. Ze werken met projecties en het is echt abnormaal wat ze neerzetten bij hun live optredens. Ja, het is gewoon, ik bedoel, ik begrijp dat je een fan bent van BTS. We draaien ze niet echt heel erg vaak op NPO Radio 2.
1: Nee, jammer genoeg niet.
0: Maar laat het dan wel het moment zijn.
1: Heel fijn.
0: Welke van BTS?
1: Dynamite of Swim, dat mag ook. Ja, noem maar op.
0: Nou oké, Dynamite.
1: Dynamite is helemaal prima.

Taylor Swift. En ze heeft niet alleen maar tientallen grote monsterhits op haar naam staan. Nee, er is nog iets anders wat ze echt wel van de bucketlistje kan afstrepen. En het kan je bijna niet ontgaan zijn. De afgelopen 2 dagen ging het bij Boulevard ook nergens anders over. Nou ja, bijna dan. De bruiloft van het jaar! Ja, afgelopen weekend stapte Taylor in het huwelijksbootje met American voetbalspeler Travis Kelce. En als 2 wereldsterren met elkaar gaan trouwen, ja, dan moet je natuurlijk groots uitpakken. En mocht je daar niet echt een bepaald beeld bij hebben, het is zeg maar alsof ze zijn getrouwd in Ziggo Dome. Ze hebben namelijk Madison Square Garden in New York afgehuurd. Ja, gigantisch gebouw. Ik vind dat echt bizar. Maar ja, het past tegelijkertijd ook wel perfect bij Taylor, toch? Want of het nou haar concert of haar bruiloft is, uiteindelijk maakt zij er toch altijd wel een hele grote show van. Ik ben nog bij de film geweest in de bioscoop. Was ook echt een hele beleving met al die fans in de bioscoop. Wauw. NPO Radio 2, zometeen Moras Moos.

0: Blind Melon, No Rain. En dan is het nu tijd om je boxhandschoenen weer uit de kast te trekken voor een muzikaal duel.
1: Molat's Most Wanted.
0: Elke dag weer die twee platen die je voorgeschoteld krijgt die een connectie met elkaar hebben. Soms komen ze uit hetzelfde genre of delen ze hetzelfde thema. En vanavond is het tijd voor een muzikale ode aan de maandag. Dus ik heb twee liedjes voor je met Monday in de titel. En kies je voor optie A, dan krijg je deze van Duran Duran. Ah.

0: Dat mag je me nu laten weten door te stemmen via de poll. Is nieuw, hebben we vorige week voor het eerst geïntroduceerd. Als je nu naar de NPO Luister-app gaat en je gaat chatten met me, zoals je dat altijd doet, dan zou je normaal optie A of optie B invoeren. Nu zie je daar dus gewoon een poll verschijnen. En hoef je alleen maar te klikken op de juiste track. Dus check de poll en kies uiteindelijk voor New Moon on Monday van Duran Duran. Of ga je uiteindelijk voor Home on Monday van Lil River Band. Het lot ligt in jouw handen. Kom maar door.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Raccoon en Fela met Daffodils.

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

Stevie Wonder. Je hebt nog maar heel even om te stemmen voor More Als Most Wanted. Nog een paar minuten. En vanavond mag je kiezen uit twee platen die een muzikale ode brengen aan de maandag. Dus de grote vraag is, welke plaat met Monday in de titel vind jij het leukst? Je kunt stemmen via de poll in de NPO Luister-app. Ga gewoon naar de chat en de poll verschijnt vanzelf. Gaan we voor New Moon or Monday? Of wordt het uiteindelijk Home on Monday van Little River?

EBOB price tag. Kijken hoeveel tijd we nog over hebben. 6 minuten en zo een 16 seconden. Dat betekent dat we bijna klaar zijn met de show. Ladies and

0: is zeg maar dicht. Je kan er niks meer in wijzigen. Alright, we hadden twee fijne platen voor Morals Most Wanted. Met als linkje maandag. Even kijken welke twee platen hadden we nou precies klaarstaan. Dat ik zei van ja, Duran Duran, New Moon on Monday. En daar tegenover zetten we Lil River Band, Home on Monday. Maar wat gebeurt er tijdens het stemmen, Anne?
1: Ja, het was wel leuk om te zien vandaag in de poll dat een van de twee platen, de Lil River Band, die had in het begin echt een enorme voorsprong. Die stond echt op 75%. Maar naarmate er meer stemmen binnenkwamen, zakte die steeds wat verder terug. En dat komt onder andere door mensen als Richard. Hij zei, ik stem op Duran Duran. Precies 2 weken geleden speelde deze band dit liedje ook live in Tilburg. Ook op een maandag dus. Het was alleen helaas niet genoeg. De Little River Band heeft alsnog gewonnen met 57% van de stemmen.
0: Lekker! 57% van de stemmen. Dat betekent dat Home on Monday more as most wanted is.

0: Cyber Monday. Lil River Band als Moras Most Wanted vandaag. Ja, de vaste oprechter van de hitparade die vervangt eindelijk de lunchshow. Maar zijn invalkracht die heeft zo'n oordeel al klaar liggen als het goed is. Drie nummers gaan de strijd aan voor de goedkeuring van Jasper! Hey.
1: All right. Jaspers finale. Oordeel.
0: Ja, en dat oordeel telt zwaar, want je houdt je voornamelijk ook bezig met de muziek van NPO Radio 2.
2: Dus... Ja, leg het nog even druk op, gek.
0: Het is dus of Little River Band, ja. Of...
2: Little River Band.
0: Oh, die blijft dan nog overeind staan. Oké, oké. Chicago gaat weg. Little River Band, of...
2: Little River Band nog steeds.
0: Oh, nog steeds Little River Band. Oh, dat was het, de goede keuze van de luisteraar. Oké, de allerlaatste. Little River Band, of...
2: Heel veel mensen tegen het hoofd waarschijnlijk nu, maar ik blijf met de Little River Band.
0: Nee, maar hoezo? Ik bedoel, oh ja, als in van ja, tot 2000 plannen. Ik begrijp het wel. Oké, Little River Band het is. Jasper, zometeen in Tim's avondslot.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Hey jij daar!
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag...
8: Kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
7: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen... maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
5: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
9: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Meteen beginnen met besparen.

0: indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Radio 2.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, de laatste twee uurtjes van de maandag.

0: doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, de laatste 2 uurtjes van de maandag 6 juli... die worden zometeen feestelijk ontkurkt in Tim's avondslot. Nou, kom snel eventjes binnen, pak nog wat te drinken. Je bent van harte welkom natuurlijk. En bij de poortwachter van vanavond is het eigenlijk altijd zomer. En ze heeft vrijheid en onafhankelijkheid hoog in het vaandel staan. De grote vraag is natuurlijk, wie is het, hoort het zo?
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet 1, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift, net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Kom naar Museum Batavialand.
9: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
8: Parkeren kan bij Bataviastad.
9: Dus kom naar Museum Batavialand.
10: Stel je voor, jij, zorgeloos onder

0: 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
3: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: Ja, het is altijd mooi als artiesten wordt gevraagd van waar gaat het nummer nou eigenlijk over? En dan vraag ik dan Brad Anderson van Suede. En die zegt dan, ja, het is eigenlijk een ode aan de jeugd, de popcultuur en de schoonheid van het gewone, iets wat excentrieke bestaan. Weten we nog niks.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur? Jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Ja, welkom, welkom, welkom, welkom. Het is tijdelijk nog steeds niet Tim's Avondslot eigenlijk echt. Want ja, Tim heeft even andere bezigheden. Die houdt de lunchshow eventjes in de ether natuurlijk. Dus daarom zit ik hier de komende paar weken. Jasper hier. En ja, vandaag had ik opeens zo'n momentje dat je weet van wanneer ben je nou oud aan het worden voor je gevoel. Hè? Voor sommige mensen is dat het gevoel dat je bijvoorbeeld heel erg alleen maar oude muziek luistert. Hè? Ik ken van die mensen die alleen maar 70s muziek luisteren. De hele dag voor die shirts dragen van Pink Floyd en Eagles. En daar echt zwaar in blijven hangen. Ik ken ook mensen die bijvoorbeeld alleen maar de dvd's hebben van Jiske Vet of van Coat & The Bee. Die hebben dat in een la liggen en die denken van ja, maar dat is allemaal niet online, dus ik moet dat nog op dvd hebben. En vandaag had ik ook zo'n ultiem besefmoment dat ik ook eigenlijk best wel een oude knakker aan het worden ben. Ik was een wandeling aan het maken. Vind ik ook wel redelijk oude lullen gedrag. Ja, wandelingetje. In het park. En ik zag ergens rook vandaan komen. En ik dacht, hey, wat gebeurt hier? Dus het bleek een hooibaal te zijn. Die was in de brand gestoken. Niet geaarzeld, gelijk de telefoon gepakt, brandweer ingeschakeld en die hebben het fikkie geblust. En daarna had ik zo'n tevreden gevoel dat ik dacht, oh, ik heb iets braafs gedaan als burger. Ik heb gewoon, ja, iets keurigs gedaan. Maar ik vond het ook wel een beetje, ook wel een beetje saai. Ik denk, nou, ik ben nu zo'n oude man die de brandweer belt, help, brand, brand, brand. En toen besefte ik me, maar dan ga ik vanavond, moet ik wel hippe dingen gaan doen. Maar ja, dan ga ik zo meteen Queen draaien, Paul Young nog draaien, de Simple Minds. Dus ik moet nog hippe dingen gaan doen.

0: ja, zo'n momentje dat je denkt, oh, ook eens leuk om die weer eens te horen van Queen. Dat had Adriaan, die zegt, ja, wat geweldig dat je deze draait. Ondergewaardeerd en prachtig. Ik zet hem even harder. Nou, ik denk dat meer mensen dat doen. Getuige ook de notering die sinds 2020 het geval is. Al de laatste jaren van de partij ook bij de top 2000. Dus het is er eentje om te onthouden van Queen. Good old fashioned loverboy. En over lijstjes gesproken, tijd even voor dat andere lijstje. Duiken we altijd even op maandagavond even in. Elke zondagavond hoor je die tussen 6 en 7. Dan serveert Leo Blokhuis natuurlijk de verrukkelijke 15 hier op NPO Radio 2. Lijst met de beste nummers van dit moment, samengesteld door jou. Net als de top 2000 eigenlijk. Hè. En dit zijn de vijf meest actuele nummers die het goed doen in die lijst. Nieuw in het lijstje, The Haunted Youth, Forget Me. Mocht je ze nog nooit live hebben gezien, ga dat zeker een keer doen. Echt een hele fijne, hele fijne band.
1: 4. Right now,
0: Paul McCartney, een ode aan zijn grote liefde Nancy. En al wekenlang te vinden in de bovenste regionen van de verrukkelijke 15. Paul McCartney dus met Ripples in a Pond.
1: 3.
0: Ja, vorige week stond ze nog op 1, maar deze week moet ze het doen met brons. De eerste plek heeft ze in moeten ruilen, maar Roxanne Hazes is nog steeds trouw van de partij met tranen in de giftshop.
1: 2.
0: Ja, het zilver is deze week voor een prachtige Van Down Here, Lola.

eerste plek Nothing But Thieves met Evolution. Nog 2,5 maand tot een nieuwe album Stray Dogs uitkomt. En dan gaan ze ons waarschijnlijk weer achterover blazen. Maar toch eventjes eentje eruit halen uit het lijstje. Want in ieder geval dagelijkse kost is ook voor Paul Rabbering. Want als je naar Paul luistert iedere dag, krijg je hem sowieso voor je kiezen. En dat begint mij steeds meer heerlijk onder mijn huid te zitten. Hij is zo fijn. Lola Young, From Down Here.

Nou ja, 1996, ik weet het nog wel. Het was het jaar van de Fugees. En het jaar dat ik voor het eerst in een discotheek stond. Op vakantie, zonder ouders. Het was Friesland. In Sneek, in een discotheek. En er kwam dit uit de speakers. Maar die hele vakantie, ik was aan het zeilen met een paar vrienden. Overal waar we kwamen stond dit aan. One time, two time, three times. Ja, en er ging natuurlijk een klein drankje in. Dus dat was one time, three times, three times. Nee, je probeert een beetje mee te zingen. Maar goed, ik kan dit nummer niet meer normaal horen. Het zijn die vakantieherinneringen die deze periode allemaal weer een beetje beginnen op te borrelen. Waarschijnlijk bij het horen van bepaalde muziek. Misschien herken je het wel dat je met vier vrienden in een veel te kleine auto op weg naar Zuid-Frankrijk was. En uit dat radiootje kwam dan een fantastisch mooi Frans nummer. Of een hele vette dance track waarvan je denkt van oh, die was te gek. Je ging misschien in je eentje in een vliegtuig backpacken op een continent hier heel ver vandaan. Zonder je ouders. Je had zoiets van ik ga de wereld helemaal veroveren. En in Nepal kwam je opeens in een cafeetje en dan hoorde je iets waanzinnigs moois uit de speaker komen. Nou, daar gaan we naar op zoek naar vakantieplaten. Gewoon die allereerste herinnering qua muziek. Dat je los bent van je ouders en je gaat ergens heen in de wereld. Dat kan ook in Nederland zijn geweest. En dat je ergens binnenkwam en iets hoorde wat je dacht, oh, dit ga ik mijn leven lang niet meer vergeten. Zo'n vakantieplaat met een verhaal erbij. Daar zoeken we naar. Dus jouw vakantieplaat waarvan je dacht, ja, oh, dat was toch zo fijn, die tijd. Deel dat via de NPO Luisterapp en dan gaan we naar de komende weken iedere avond even lekker een beetje in dat sentiment zitten poeren. Heerlijk, heerlijk. Nu al zin. Maar ik ga niet met de voetjes draaien nu. Anders heb ik zoiets van, ik moet weer een drankje gaan doen. Er was me wel gezegd, je moet het beschaafd houden in de avond. Want Tim doet dat ook nou. Dus,

0: dit al keihard meebrullen. Nadat er een paar drankjes in waren gegaan. The Simple Minds and Don't You Forget About Me. Ja, we zitten in die vakantiehoek. Want noord van het land is al in ieder geval in vakantiemodus. Het begint langzaam maar zeker een beetje te komen. En wij komen er ook steeds meer in die sfeer. En Hans, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Neem ons mee. Jij ging, hoe lang geleden is dit dat je op reis ging naar Kreta?
1: Wel, zeker 20 jaar geleden. Het kan wel 25 jaar geleden zijn. Toen ging ik mee als reisbegeleider met met de Buitenhof. Dat is een organisatie die zit in Zuid-Holland. En die organiseert reizen voor mensen met een beperking.
0: Ja. En jullie waren op Kreta. En neem ons een klein beetje mee. Hoe was die reis? Wat ging je beetje doen dan?
1: We gingen natuurlijk uiteraard met het vliegtuig. Met ongeveer 12 deelnemers. En 3 man begeleiding. En het was een excursiereis, dus we gingen onder andere naar een eiland toe waar vroeger een lepra-kolonie was. We gingen wandelen, we gingen naar de markt, dat soort dingen doen. En s'avonds natuurlijk naar het eten ook al op stap, hè?
0: Ja, want je kan niet alleen maar cultuur opsnuiven. Er moet op een gegeven moment ook even hanging with the locals worden gedaan, toch?
1: Zeker, ja. Zeker, ja. Dus we kwamen in een klein barretje terecht en dat werd al gauw onze favoriete stek. Hele aardige mensen en er werd leuke muziek gedraaid. En op een gegeven moment kwam het lied wat straks uit de speakers zal schallen, werd gedraaid. En de een na de ander belandde op de bar. En sommige mensen waren motorisch niet zo erg handig, dus die moesten een beetje hulp hebben via de barkruk. Werden die op een hoog gehezen en dansen op de bar.
0: Oh, maar dat is toch een mooi moment, hè? Dat even, we hebben het nu alleen maar over drank en weet ik wat. Maar dit is gewoon mensen die natuurlijk ook best wel kwetsbaar zijn. En die dan op een bepaalde manier toch op hun eigen manier loskomen.
1: Ja, geweldig. Ja. En die konden even lekker shinen. En natuurlijk geapplaudiseerd en gejuicht. En ja, ook de begeleiding moest natuurlijk op de bar. Dus ik stond op een gegeven moment ook met mijn 1,98 meter op de bar te dansen. Dat was natuurlijk geweldig. En elke keer als ik dat lied hoor, dan heb ik weer... een herinnering.
0: Dan sta je weer op de bar met al die fantastische deelnemers aan die reis. En welk nummer was dat?
1: Het was Free van, ik kan die naam nooit zo goed uitspreken, Ultra Na T.
0: Ja, Ultra Na T inderdaad.
1: Ja, die.
0: Dus als je deze klank alweer hoort, dan heb je alweer zoiets van, ik hou me tegen, ik moet nu de bar op.
1: Dan ben ik weer in Agios Nicolaios.
0: Yeah? Koester die momenten en dat is heel mooi dat je dat even met ons wilde delen. Wij gaan in gedachten even met jou een klein dansje doen nu, hoor, Hans.

0: ik zou het niet zo snel doen, maar ik twijfel of ik vannacht die wedstrijd ga kijken. WK voetbal natuurlijk volop in gang. En vannacht is die beladen wedstrijd tussen de Verenigde Staten en België. En het rare verhaal, die rode kaart van de spits van de Verenigde Staten, die was ingetrokken nadat Trump, de grote Trump met Infantino, de baas van de voetbalbond, de wereldwijde voetbalbond, had gebeld. Hij was er namelijk niet mee eens dat Amerika nu zonder zijn beste spits, die follower in Balogun, moest doen. En Trump, die meent heel veel verstand van voetbal te hebben.
1: So I saw the play. And I'm a person that loves sports and was a good athlete. And I understand sports really well. Really well.
2: I'm a good athlete. Yeah. Yeah.
0: Dat vent toch ook. Maar even later moet ik toch bekennen dat hij eigenlijk geen idee heeft wat een rode kaart eigenlijk is.
1: Red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you gotta be kidding.
0: Een rode kaart is dus dat je niet mee mag doen, Trump. Ja, duidelijk. Maar die rode kaart is dus ingetrokken door de FIFA, want ja, de grote baas had gebeld. Vannacht is dus die wedstrijd. Hij speelt die spits dus wel mee. Maar er zijn dus nu een hoop advocaten nog bezig. Want ja, België, dat is iets van hoezo. Zelfs de Europese voetbalbond, die gaat tegen de Wereldvoetbalbond. Ja, het is echt je zou er echt een bak popcorn alleen daarvoor al neer kunnen zetten. Om daar naar te gaan kijken naar dat schouwspel. Maar dan moet die wedstrijd nog komen. Maar ik. Ja, wat ga ik doen? Ik ben nu echt gerecht om keihard voor België te gaan juichen. Sowieso sympathieke ploeg. Maar nu ben ik helemaal dat ik denk, joh, echt zak erin, Verenigde Staten. Echt, ik mag hopen dat het 4-0 wordt voor België. 4-0. Ik zeg 4-0. Ja, ik weet niet of mensen met me meegaan, maar 4-0. Nee, maak het nog erger. 5-0 zeg ik, hè. 5-0. Nou, kom erop. Hoe zit jij erin? Even de stemming een beetje polsen via de NPO luisteren. Dus even adem in.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: NPO Radio 2.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroom.
0: Rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: NPO Radio 2.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer

0: 20% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar beter bed.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. En het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, toch mijn stelling nog een beetje aanscherper, denk ik. Want ik twijfel of ik vannacht moet gaan kijken naar de Belgen en of ik dan keihard moet gaan juichen voor de Belgen als ze tegen de Verenigde Staten moeten. Omdat Trump heeft die achterlijke rode kaart teruggedraaid via de FIFA. Maar ik kan ook denken, gewoon helemaal boycotten. Moeten we het toernooi gewoon niet überhaupt boycotten? Dat we denken, joh, we zijn gewoon klaar met voetbal kijken. Zou dat een statement kunnen zijn richting de FIFA? Help me out. Laat het maar even weten. Via de NPO Luisterapp. En we gaan ook nog iets met muziek doen hoor. Franz Ferdinand, onder andere Bob Marley en de Wailers. En Prefab Sprout.
6: Ster. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
11: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewear.
12: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als

0: beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Meleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Tim's Avondslot.

0: FOMO, dat je het gevoel hebt dat je iets mist. Maar ik werd vanavond hier door de griffier van het programma Milou even bijgepraat over hoe geweldig dit toch was. Frans Ferdinand op Rock Werchter afgelopen weekend. Ze waren natuurlijk vorige maand nog op Pinkpop. En ja, dat ging gelijk helemaal los toen dit nummer werd ingezet. En ja, als dan ook Alex Copranos van de band ook nog zegt dat het een magical festival is, denk ik, oh, ik had erbij moeten zijn. Ja. Goed, jammer joh. Ja, ik zat thuis voor de buis. Onder andere het WK te kijken. Dat doe ik de laatste weken sowieso nog wel. Maar vandaag krijg ik toch een beetje zo'n vieze smaak in mijn mond. Echt, ik denk, ja, ik weet het niet. Ik ben er nog niet over uit wat ik er nou mee moet. Het hele gedoe natuurlijk rondom België. En de Verenigde Staten, die gaan vannacht tegen elkaar spelen. Verenigde Staten, de spits, die daar de rode kaart heeft gekregen, die is teruggetrokken door de FIFA, omdat Trump zich ermee bemoeid heeft. Die pratende kroket die dan dit zegt.
1: So I saw the play. And I'm a person that loves sports and was a good athlete. And I understand sports really well. Really well.
0: Ja, en maar die piep, die gast wist niet eens wat de rode kaart was. Goed, ik zit met het dilemma. Oké, ik wil voor België juichen, maar eigenlijk heb ik zoiets. Moet ik het niet gaan boycotten? Nou, Ralf die zegt, België moet natuurlijk winnen van de Verenigde Staten. Ik hoop zo op gerechtigheid voor het manipulatieve gedrag van twee racisten, Trump en Infantilo. Judith die zegt, ja, tuurlijk ben ik voor België. Wat een achtelijke imbeciel is die Trump. Keer op keer, wanneer grijpt iemand nou eens keer in? Het is zo corrupt als wat. Ja, dat gevoel heb ik ook wel steeds meer. Het is natuurlijk jammer voor het voetbal zelf. Het had nooit in Amerika plaats moeten vinden. Martijn komt ook wel met een mooie. Die zegt, ja, het gaat alleen maar om de financiële belangen. Wat ik begreep is een spotje tijdens de kwartfinale van Amerika. Dat 30 seconden kost dan $1 miljoen. Dus ja, dit heeft eigenlijk niks meer met sport te maken. Het is eigenlijk gewoon cashje. En hij zegt, ja, ik ben gewoon compleet afgehaakt. Het is een farce. Ik kijk niet meer. En ik hoop dat de rode duivels van België dik winnen. Dat vind ik inderdaad een hele mooie. En Rodi die heeft eigenlijk een hele mooie. Die zegt, ja, ik denk dat het de FIFA totaal niet boeit als wij gaan boycotten. Ja. Hij heeft zoiets van, joh, en dat vind ik eigenlijk een heel mooi mantra waarmee we de boel misschien mooi kunnen afsluiten. Je moet eigenlijk gewoon doen wat je zelf het leukste vindt. Was getekend, Rodi.

Zet die vrouw achter een piano en er gebeuren magische dingen. Lady Gaga, always remember us this way. Durft iemand het aan om ooit commentaar te leveren op het werk van Bruce Springsteen? Bij Radio 2 moet je er altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Ik weet ook dat de maker van dit programma, de grootheer zelf, ook een aardig fan is van Bruce Springsteen. Maar er is ooit een muzikant geweest, die heeft het gewaagd om een dikke knipoog uit te delen naar het werk van de Bos. Die hoor je

0: hou je niet tegen als je kletdansje wil doen. Als je niet erg vindt, blijf ik even zitten. Niet het beste voorbeeld om dansmoves te maken. Phil Collins.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Ja, durf het maar eens een keer te doen, hè. Ik had het er al over. Commentaar geven op het werk van Bruce Springsteen. En zeker hier bij NPO Radio 2 durf ik het niet zo snel aan om Bruce Springsteen af te gaan lopen fakkelen. Maar gelukkig is er een muzikant die heeft het, nou ja, niet helemaal gedaan, maar wel een beetje met een knipoog. Paddy McAloon van Prefab Sprout. Die zegt, ja, die teksten van Bruce Springsteen, het zijn altijd romantische, toch ook wel een beetje conservatieve teksten. Dingen waar toch altijd een beetje, ja, zo'n mooi romantisch plaatje overheen hangt. Met metaforen. Hij heeft zoiets van, ja, maar het leven draait toch eigenlijk wel om meer dingen, hè, dan auto's en meisjes. Maar stiekem maakte hij eigenlijk ook een melancholisch nummer. Terwijl hij eigenlijk een knipoog wilde uitdelen richting Bruce Springsteen. Want hij zegt, ja, naast een mooie auto hebben en een leuke vrouw op de bank moet je natuurlijk immers ook nog een beetje volwassen worden. En omgang met teleurstellingen. Nou, het komt allemaal bij elkaar in deze heerlijke van Prefab Sprout.

0: Ja, ik zei vanavond eerder al dat ik me eigenlijk best wel een oude, brave meneer aan het worden vind. En dat ik zou denken, ik moet iets hips doen. En dan ben ik wel blij als ik dan deze twee heb gedraaid. En denk, nou, dat voelt toch een klein beetje... Of is het heel erg boomer om nu te zeggen, oh, heb ik ook wat hips gedaan. Dat is boomer, hè? Ja, Sam Fender, Olivia Dean.
1: Bel of heb je me nou? Want ik ben bluizig en blauw.
2: Oh, daar is die.
1: Het is het lied dat je wou.
2: Ja.

0: echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Ja, het wordt weer tijd om dat beest eten te gaan geven. Want hij zit hier al de hele avond hongerig naar ons te kijken. En hij wil gevoerd worden met iets lekkers. Gewoon iets muzikaals, waar hij zijn honger mee kan stillen. En dat mag van alles zijn. Iets om mee te zingen. Misschien wil je iets met een gigantische gitaar horen. Wil je een mooie ballade horen. Alles is van harte welkom. Zolang we dat beest maar even de mond kunnen snoeren. Dus stuur het maar in via die NPO Luister. Waar heb je behoefte aan qua muziek? Zodat we het Verzoekie Monster even een beetje stil kunnen krijgen. Ja, ja, ja, ja, ja.

Het is een beetje Belgische sfeer. Ik zit natuurlijk een beetje na te denken of ik die wedstrijd vandaag ga kijken van België tegen de Verenigde Staten. Maar ik zit ook qua muziek een beetje in de Belgische hoek te denken. Bijvoorbeeld had je Clouseau en Guus Meeuwis ooit, hè? Bluff en Gijke Arnaert, die een dikke hit hadden met Zoute Landen. Meteor, ook hip en happening de laatste jaren met Snelle. Kijk ons nou, met Hanna Mees scoorde die een hit, Wat wil je van mij? En er is weer een nieuwe NEB-productie, een Nederland-België productie, die we aan het rijtje kunnen toevoegen. Ja, op Instagram stond dat de samenwerking eigenlijk een beetje op tot stand kwam, omdat Sting eigenlijk over de grens mocht schuilen bij de mannen van Oscar en de Wolf. En dat houden ze een beetje vaag. Maar er kwam toch iets betoverends moois uit. Safe and Sound. Oscar en de Wolf en Sting.

0: betoverrecht, wat mij betreft, met de nieuwe single Oscar and the Wolfenstein, Safe and Sound. Het is tijd om het Cookie Monster te gaan voeren. En Wilma, die heb ik aan de lijn. Hi Wilma.
1: Hallo.
0: Hi. Jij bent 40 jaar geleden voor het eerst naar John Hyatt geweest. En net waarschijnlijk voor de allerlaatste keer, want hij is druk bezig met zijn afscheidstournee. Hè? Jij was erbij vanavond in de Doelen in Rotterdam.
1: Ik was erbij, laatste keer in Nederland.
0: En neem ons mee, hoe fantastisch was het?
1: Ja, ik vond het is natuurlijk een beetje een trip down memory lane, oké? Alles komt voorbij, want als je... Ja, die man, iedereen kent even Luc Vreden niet, maar hij heeft zoveel andere mooie dingen gemaakt. Dus ik vond het heel indrukwekkend. De zaal ging ook helemaal los. Het was echt een beetje een warm bad. En ik ben nog helemaal nagenieten. Dat oeuvre vanaf 1970 tot 2026 kwam voorbij. Dat was echt te gek.
0: Ja, die man heeft ook wel de diepe daden in het leven ook wel aardig meegemaakt, hè?
1: Ja, de eerste keer dat ik hem heb gezien in 1988, dat was in Torhout. Toen was het nog Torhout weg, hè. Maar toen kwam hij net uit zo'n dal. En toen vertelde hij ook wel, hij had al eerder gespeeld, maar dat wist hij niet meer. Dus dat was vlak. Toen heeft hij ook Have a Little Faith in Me, dat album, Bring the Family, gemaakt.
0: Ja.
1: Maar het leven is niet altijd
0: over
1: roze gegaan,
0: nee. Nee, zeker niet. Maar ja, daar kan hij prachtig over zingen. Hé, hey, wat gaan we aan het Cookie Monster te eten geven?
1: Cookie Monster. Ik had al even overlegd natuurlijk, geen Heavenly Vitamin, die kent ik weer wel.
0: Ja.
1: Slow Turning vind ik wel een goed idee.
0: We gaan eens even kijken aan Verzoekie Monster. Blieven we dat?
2: Snack time!
0: Ja. Nou, volgens mij valt die wel in de smaak.
1: Nou, hartstikke goed, dankjewel.
0: En voor al die mensen net zoals jij die eventjes nog aan het nagenieten zijn, houd het gevoel nog even lekker vast met deze.
1: Ja, komt goed, dankjewel, hè.
0: Slow Turning, de maak.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internet

0: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Middernacht, het begin van dinsdag 7 juli. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. En ze zullen door Canada dan ook worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2.

van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De erfbelasting moet volgens een meerderheid van de Nederlanders worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. En zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Canada gaat 12 onderzeeërs kopen van een Duits bedrijf. Naar verluidt betaalt Canada daar 10,5 miljard euro voor. De Canadese premier spreekt van de grootste militaire aankoop in de geschiedenis van zijn land. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed van het Noordpoolgebied te vergroten. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren 8e finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is NPO Radio 2 met het Top 2000 dossier.
1: That's life.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada gaat 12 onderzeeërs kopen van een Duits bedrijf. Naar verluidt betaalt Canada daar ruim 10 miljard euro voor. De Canadese premier spreekt van de grootste militaire aankoop in de geschiedenis van zijn land. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada gebruikt worden om de invloed van het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch nog grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwesties, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weten raken en inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en een rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale van het WK tegen Spanje, want dat land won eerder met 1-0 van Portugal. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon. In het noorden ook kans op een bui. En maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.